Zometeen het snacknieuws met weer een voedselcombinatie waar je u tegen zegt. Ja, dat doen we zo meteen. Eerst even over de snacks van artiesten. Ja, want weet je wat ik vaak hoor van sterren en ook zie ik soms voorbij komen? Dat ze voor het optreden heel gezond en bewust bezig zijn met rust nemen, eten en drinken. En na een optreden, nou, dan gaan alle remmen los. Nou, en verdient ook, helemaal terecht. Toch een hele prestatie dan, hè, zo'n show neerzetten. Zo weet ik bijvoorbeeld dat Roxy Dekker houdt van de Mackie na een optreden. Nou, ook Snelle kan van een goede burger genieten. Ed Sheeran is dan weer van de pizza's. Pink geniet dan weer van ijs. Maar bij Alex Warren is dat niet anders. Voor de show drinkt hij namelijk water en thee. Maar na de show dan eet hij graag brownies, verschillende soorten cornflakes en lekker een blikje Cola Light. Lekker genieten. Dit is Viva Dream by Q.

0: snacknieuws van vrijdag 12 juni. Vandaag een nieuwe snack in de vorm van een ijsje. Ja, wat op dit moment nog niet in Nederland te verkrijgen is. Maar dat zal niet lang meer duren, want wij Nederlanders zijn gek op ijs. En ook op friet. Ja, en dat is de combinatie, namelijk frietijs. Ja, je hoort het goed, frietijs of patatijs, wat jij wil. Het is een ijsje gemaakt met de smaak van frietjes en vanilleijs. Met daaromheen een chocoladecoating. Met daarin dus ook echt krokante frietstukjes in verwerkt. Nou, ik zeg je heel eerlijk, friet en chocola zijn wel de twee dingen waar ik het meest van hou. Patat en chocola, want ja, het blijft een eeuwige discussie. Maar dus ik denk dat ik zou dit wel kopen. Friet en ijs schijnen namelijk ook een goede combinatie te zijn. Dus ja, waarom dan niet op een stokkie? En je bespaart er ook nog eens wat calorieën mee. Want het ijsje is zo'n 150 calorieën per stuk. Dat valt heel erg mee. Ja, friet en ijs aan zich, zeg maar, dat is veel hoger. Maar ja, weet je wat boeit het ook? Want...
1: Dan weer een feestje gemist.
0: Precies.
2: Het

0: Drop Dead.
1: Nieuwe muziek van Olivia Rodrigo en Drop Dead.
2: Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, moet werken of nog gaat werken, meld je met een berichtje in de Q-Music app met het woord werk. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die aan het werk is, moet werken of net klaar is met werken, meld je in de Q-Music app met het woord werk. Ja, ik ga zo meteen namelijk weer beroepen raden. Dat doe ik in een tijdsbestek van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd dan ga ik zeggen wat jouw beroep is. Deze week dacht ik dat het me goed zou gaan, af zou gaan, omdat ik vakantie had gehad. Nee. Dat ging helemaal niet goed. Ik heb namelijk nog niks geraden. Maar goed, ik heb er vanavond alle vertrouwen in. Dus als ik jouw beroep mag raden, stuur berichtje met werk in de Q-Music app. Ik ben heel benieuwd. Komt er al wat binnen? Even kijken, komt er al wat binnen? Nog niet. Nee, nog niet.

0: Om half drie.
1: Ja, het is net half drie geweest. Dan ben ik altijd op zoek naar iemand die aan het werk is, net klaar is of net begint met werken. Want ik ga dan een beroep raden. En ik heb iemand gevonden. Manon, goeienacht.
2: Goeienacht.
1: Hallo, goeienacht. Hey, jij bent net klaar, hè, zei je met werken?
2: Nou, op een uurtje ben ik klaar met werken, ja. Ik zit in de auto.
1: Oh, is het een auto? Is het lang rijden?

0: Nee, zeker niet. Niks is onmogelijk.
1: Nee, dat is waar. Dat is, daar heb je helemaal gelijk in. Oké, Manon, dan ga ik de timer zetten. Ben je er klaar voor?
0: Zeker.
1: Komt-ie. Manon, werk je met collega's?
0: Ja.
1: Oké, heb je werkkleding aan?
0: Ja.
1: Oké, ben je onderweg voor je werk of zit je op één locatie?
0: Ik ben onderweg.
1: Je bent onderweg voor je werk. Oké. Met de auto?
0: Ja.
1: Oké. Heb jij spullen bij je voor je werk?
0: Vandaag niet.
1: Vandaag niet. Vandaag niet. Oké. Werk je ook nog, of ben je ook nog met andere mensen behalve je collega's?
0: Ja, want ik ben zzp'er.
1: Oké. Ja. Sander vraagt, werk je met verschillende klanten?
0: Ja.
1: Oké. Is het heel gezellig bij jou?
0: Altijd.
1: Oké. Werk jij met de microfoon?
0: Soms.
1: Soms. Oei,
0: Het is onderdeel ervan. Niet mijn werk, maar het onderdeel ervan.
1: Oké. Ik vind het wel moeilijk. Ik denk dat ik het niet ga raden. Maar ik denk dat ik ergens in de buurt zit. Dat is een beetje hoe ik het nu inschat. Ja, je werkt wel met... Ik zit nog heel veel alles door te nemen, hoor. Je hebt verschillende locaties in, want ik zit ook in een hotel.
0: Het kan op alle plekken in Nederland kan je het uitvoeren.
1: Op alle plekken in Nederland kan je het uitvoeren? Oké.
0: Ja.
1: Hè? Zo, ik ben even... Ik zit even kijken wat er binnenkomt.
0: Kan ook binnen, kan ook buiten. Het kan op heel veel plekken. Misschien maakt het niet makkelijker. Maar...
1: Nee. Ja, en meer zegt casino, nee. En een biercoureur, nee. Escort komt zelfs ook nog binnen, maar ik denk dat dat door het hotel kwam.
0: Nou, met die microfoon zat je wel in de technische hoek, zeg maar.
1: Ja. Oké, ik ga gewoon een wilde gok doen, want we moeten ook doen. Ik ga gewoon een wilde gok doen. Ben jij toevallig DJ?
0: Nee.
1: Ah, verdorie. Ja, hè? Nou, ik ben echt nieuwsgierig. Ik hang aan je lip, vertel.
0: Ik ben lichttechnicus. Dus bij festivals of in theater of congressen.
1: Ja, natuurlijk. Ja, dat kan natuurlijk inderdaad overal. Het kan van alles zijn.
0: Ja.
1: Oh, wat leuk wel. Dat is natuurlijk heel wisselend werk.
0: Ja, heel wisselend. Ja, absoluut.
1: Wat goed. En wat heb je vandaag zoal gedaan?
0: Ik heb vandaag leerlingen begeleid van een ROC.
1: Ah, oké. En wat moesten ze? Wat moesten ze doen? Wat heb je geleerd?
0: Nou, eigenlijk waren leerlingen die dus een optreden gingen geven. Dat was het ene kant van het deel. En de andere kant van het deel was dat andere leerlingen weer de techniekkant op wilden. Dus die wilden wat dingen met licht of met geluid doen. Ah. En daarbij was ik ging ze mee assisteren en vooruit helpen om te kijken inderdaad of ze een stap vooruit konden maken.
1: Wat leuk. En wat is nou, noemen ze dingen waar die je heel tof vindt die je hebt gedaan? Wat zijn echt de toffe dingen die je doet?
0: Ja, heel divers van met een cabaretier meetoeren tot met bandjes meetoeren tot huistechniek in het geval van een theater. Dat is heel wisselend.
1: Gaaf.
0: Corporate events waar je ineens heel veel informatie hoort wat je normaal misschien niet hoort.
1: Echt heel,
0: dus heel divers.
1: Ja, heel divers. En morgen, moet je morgen ook werken?
0: Ja.
1: Wat moet je dan ook weer leerlingen begeleiden of is het dan iets anders?
0: Nee, dat is iets anders. Dan ga ik op een festival buiten, een jazzfestival.
1: Nou, ik vind het hartstikke leuk, Manon. Die komt echt overal en nergens, jij.
0: Ja, dat zeker,
1: wat gaaf.
0: Ja.
1: Dus nu even slapen en dan morgen weer vroeg op?
0: Niet heel vroeg, maar ik moet op tijd het hotel uit.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk dus ook
0: zo. Ik moet
1: wel
0: het hotel uit.
1: Ja, precies.
0: Ja, en dan moet ik om 1 uur weer starten.
1: Kijk, nou, Manon, ik vond het fantastisch om je aan de lijn te hebben. Ik wil je daarvoor bedanken. En nou, misschien kom ik je ergens eens tegen. Dat kan natuurlijk.
0: Dat zou zomaar kunnen, zeker weten.
1: Zou zomaar kunnen. Hey, slaap lekker voor zometeen. Thanks voor je tijd en je belletje. En fijne nacht, slaap lekker.
0: Ja, fijne nacht en succes met de uitzending.
1: Dankjewel. Doei, Manon.
0: Doeg.
1: Doei. Nou, dan even wat anders. Want ik heb hier iets in de studio liggen. En dat ga ik gewoon even weggeven, dacht ik. Ik had dit namelijk nog liggen. Wacht, ik pak het even bij, hoor. Ik had het namelijk nog liggen hier. En toen dacht ik, ja, dit moet ik nog steeds weggeven. En ik kwam er niet meer naartoe. Dus je kan even Kijk Live aanzetten. Want ik doe even een oproepje als je dit wil winnen. Dit is namelijk, ik heb hier een bucket hat. En niet zomaar een bucket hat. Dit is een bucket hat gesigneerd door Cyril. De DJ Cyril, de Australische DJ Cyril. Die ken je waarschijnlijk van Still Into You. Ja, deze heb ik hier nog liggen. Een fantastische bucket hat gesigneerd voor hem. En die kan ik nu nog weggeven. Die ligt hier nog om weggegeven te worden. Dus wil jij deze hebben? Hij staat echt mega.

Ja, leuk, ik kan hem nu opzetten, maar ik heb wel... Ja, ik heb hier geen hoofd voor. Maar goed, jij hebt hier waarschijnlijk wel een hoofd voor. Wil je deze nou hebben? Een bucket hat, hij is een beetje blauw, wit, een beetje, hoe noem je dat ook alweer? Een beetje patroontje, ik kom er even niet op. Tie-dye, dat is het. Wil je deze hebben? Stuur dan even een foto van jouw fantastische hoedenhoofd. Gewoon een selfie. Gewoon even een foto van je hoofd. En dan kan ik zo zien of deze bij jou past. Dat is eigenlijk het enige wat je hoeft te doen. Dus een foto, een lekkere selfie van jezelf als jij deze bucket hat. Gesigneerd door Cyril. Ga ik hem zo meteen trouwens ook nog even draaien. Still interview. Als je deze wil hebben. Ja, deze is waanzinnig. Ook leuk voor zometeen met WK en zo, weet je wel. Even lekker een leuk lookje. Ja, ja, gaan we doen. Oké, zometeen Somjeu. Ook Airplanes, B.O.B. Hayley Williams komt eraan. Eerst X-Ambassadors en Renegades bij Q.

0: Amsterdam schrijft Tom Jeu en Dark Before the Dawn. Ja, ik had hier iets in de studio liggen, namelijk een bucket hat. Een blauwe tie-dye bucket hat. En niet zomaar één, namelijk gesigneerd door de Australische DJ Cyril. Ja, en die wilde ik gaan weggeven aan iemand, ja, die daar het geschikt hoofd voor heeft natuurlijk. En die dit natuurlijk hartstikke leuk vindt. Nou, en ik heb iemand gevonden. Goedenacht, Martijn.
1: Een goedenacht.
0: Een goedenacht, Martijn. Hey, waarom ben jij nog wakker?
1: Ik ben eigenlijk geboortekaartje aan het rondbrengen.
0: Dat meen je niet. Wat leuk.
1: Ja. Dus het is, ja, het is eigenlijk heel leuk.
0: Ja, dat is superleuk. En tot van hoe laat tot laat ben je daarmee bezig?
1: Gisteren was ik ook al in de nacht begonnen met rondbrengen. Maar toen had ik helaas een klapband gekregen.
0: Oei.
1: Dus ik ben vanavond weer verder begonnen om 8:30.
0: Oh, 8:30 al, joh. Oh, dan heb je wel een lange shift. Dan heb je een lange nacht. En wanneer ben je klaar?
1: Ik ga nou het laatste kaartje bezorgen van onze kleine. En dan ben ik eindelijk klaar.
0: Kijk, oh, het is van je eigen kleine.
1: Ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet, joh. Oh, gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Nou, wat geweldig. Echt, wauw, wat prachtig zeg. Alles goed? Zowel mijn moeder als mijn kind. Oké, dat is heel fijn. Dat is heel fijn. Hey, even over de bucket hat. Ik heb dus hier een bucket hat liggen van Cyril, de Australische DJ. Hij is gesigneerd. En ik dacht, ja, die wil ik heel graag weggeven. Ik vind hem zelf ook heel leuk, maar ik dacht, ja, hij is niet van mij bedoeld. Dus die moet naar iemand anders. Jij zei, nou, kom maar hier. Jij stuurde een foto. Toen dacht ik, ja, je hebt een hele mooie bos krullen. Ik denk, daar hoort een bucket hat op.
1: Zeker, daar ben ik zelf mee eens ook.
0: Ja, ben je ook mee eens. Want heb je ook bucket hats thuis liggen?
1: Ja, ik heb ook van verschillende festivals ook gesigneerd door verschillende DJ's. Afgelopen weekend was het natuurlijk Intense Festival. Waar ik uiteindelijk ook een bucket hat heb gehaald. En uiteindelijk backstage kom met handtekeningen erop ook.
0: Wauw, wat gaaf. Oh, dus het is eigenlijk, je hebt al gesigneerde bucket hats al thuis liggen.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk een soort collectie geworden voor jou dan.
1: Wat ja, eigenlijk wel.
0: Wat leuk, wat leuk. Nou, ja, je voelt hem natuurlijk al aankomen, Martijn. Hij is natuurlijk voor jou.
1: Ja, super blij mee.
0: Ja, gefeliciteerd. Nou ben ik alleen wel even benieuwd, Martijn. Wanneer wordt de eerste keer dat je deze gaat dragen, denk je?
1: Zodra hij gelijk binnenkomt.
0: Zo, kijk, en dat wil ik horen. Nou, hij komt je kant op.
1: Super, dankjewel.
0: Jij bedankt en ik wens je een hele fijne nacht. En nog gefeliciteerd met de kleine.
1: Dank.

Goeienacht. Meerdere mensen zijn gewond geraakt bij een explosie bij een flat in Amsterdam-Osdorp. Een deel van de gevel is ingestort en er is een grote brand ontstaan. De bewoners moesten midden in de nacht hun huis uit. Volgens AT5 werd de klap tot kilometers verderop gehoord. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Oekraïners die nog in de door Rusland bezette gebieden wonen, moeten daar zo snel mogelijk weg. Kiev zegt de aanvallen op die regio's op te voeren. Vooral Russische militaire infrastructuur moet worden uitgeschakeld. Oekraïne wil geen onschuldige burgers raken, maar dat risico is wel groot als mensen blijven. Een busje met schoolkinderen is in Suriname aangereden door een vrachtwagen. Dat gebeurde toen het busje afsloeg. 10 kinderen en de bestuurster raakten gewond. 5 slachtoffers werden voor controle naar het ziekenhuis gebracht. 2 kinderen moesten iets langer blijven, maar mogen ook snel weer naar huis. En de spelers van Congo zijn zonder problemen Amerika ingekomen voor het WK. Er zijn zorgen over de uitbraak van het ebola-virus in Congo. Het is de grootste uitbraak tot nu toe en het is een variant van het virus waar geen vaccin voor is. Daarom willen veel landen geen mensen uit Congo toelaten. Een oefenwedstrijd in Spanje werd daarom verboden. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstachtig, grijs met veel regen en 14 graden. Op droge momenten kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In Amsterdam-Nieuw-West is een groot flatgebouw van 9 verdiepingen ontruimd na een explosie. Daarbij is een grote brand ontstaan. 4 mensen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe ze eraan toe zijn. De explosie was in een bijgebouw waar een sportschool in zit. Een deel van de gevel stortte in. Een olietanker die zonder toestemming door de straat van Hormuz wilde varen is tegengehouden door Iran. Er zouden langs de zeestraat meerdere explosies zijn gehoord, maar die waren volgens Iran niet bij het schip. Er werd al gewaarschuwd dat de vaarroute dicht is en dat schepen worden aangevallen als ze er toch door willen. President Trump wil dat zijn naam gewoon blijft hangen op het Kennedy Center in Washington. Dat had hij er zelf aan toegevoegd omdat hij, net als Kennedy, ook belangrijk is voor Amerika. Maar dat mocht niet van de wet en dus zei de rechter dat het weg moest. De regering van president Trump gaat in beroep tegen die uitspraak. En Mateo Chaves van AZ kreeg geen speelminuten bij de openingswedstrijd van het WK, maar hij noemt het wel fantastisch om erbij te zijn in eigen land. Hij mocht mee, omdat hij zich in Alkmaar enorm heeft ontwikkeld dit jaar. Mexico won de openingswedstrijd van Zuid-Afrika met 2-0, maar rond deze tijd begint de wedstrijd Zuid-Korea-Tsjechië. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig en 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer, grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Valium op Q Music. Lijkt wel een slaapliedje op het einde. Nou, dat kunnen we niet hebben. Ik zou zeggen, goedemorgen. Wakker worden. Het is tijd voor Mattie en Marieke, de pre-party. Kom erbij via de app van Q Music. Iedereen is welkom. Eens even kijken wie er allemaal al is. Oh, het is allemaal heel druk al. Het is al heel erg gezellig, 's ochtends vroeg. Ruud Broekhuizen, die was vanochtend de eerste. Goedemorgen, Luc. Happy Friday. Goedemorgen, Ruud. Goed dat je erbij bent. Kirsten zegt, goedemorgen, Luc. Vrijdag alweer. Ging jouw week ook zo snel? Nee, eigenlijk niet. Het was een hele lange, langzame week. Ik had het er net nog toevallig over. Het is echt, duurde echt vreselijk lang, maar het is eindelijk daar. Happy Friday. Quinty, die is er ook bij. Quinty heeft even een appie gestuurd via de app van Q.
1: Goedemorgen, Lucky.
0: Hey, goedemorgen.
1: Lekker een kort dagje vandaag. We werken vandaag tot 11 uur.
0: Oh, wat heerlijk tot 11 uur. Wat super.
1: Het is wel lekker op deze dag, want het is Happy, Happy Friday. Happy, Happy Friday. Fijne uitzending. Joejoe.
0: Joejoe. Dankjewel, dankjewel. Ik heb gisteren 20 minuutjes van de eerste WK-wedstrijd gekeken. Toen daarna, toen vielen langzaam maar zeker toch de oogjes een beetje dicht. Toen dacht ik, nou, ik ga gewoon toch wel lekker naar bed. Het is allemaal wel prima. Maar het was super en wat heerlijk dat het WK voetbal gewoon begonnen is. Dat vind ik fantastisch. Ik heb ook alles te kijken van de openingsceremonie tot dus inderdaad nou, de eerste 20 minuten van Mexico tegen Zuid-Afrika. Opmerkelijk duel. Drie rode kaarten werden er gegeven. Uiteindelijk won Mexico met 2-0. En toen zat ik te denken, ja, hoe zit het met Nederland? Hoe zit het met Nederland tegen Japan? Aanstaande zondagavond is het zover om 10 uur. Dan speelt Nederland de eerste WK-wedstrijd van dit WK. En misschien heb je het al meegekregen, misschien nog niet. Ik verzamel alle 18 miljoen bondscoaches van Nederland bij elkaar. Heel Nederland, iedereen in Nederland verandert nu deze periode in een bondscoach. Ook jij bent een bondscoach. We hebben er in totaal 18 miljoen. Nummer 1 is natuurlijk Ronald Koeman. Maar verder zijn alle nummers eigenlijk verdeeld over Nederland. Dus ik zou willen zeggen, als jij bondscoach bent, dat ben je, meld je even via de app van Q Music en laat mij even in een audiobericht weten, daar ben ik heel benieuwd naar, hoe wij Japan gaan verslaan. Wat wordt onze tactiek tegen Japan aanstaande zondag? En als je nu aan het luisteren bent en je denkt, ik weet helemaal niks over voetbal, dat is niet erg. Ook dan wil ik graag jouw tactiek horen. Want je bent gewoon een bondscoach. We hebben 18 miljoen bondscoaches in dit land en jij bent er één van. Dus kom maar door via de app van Q Music. Dan is dit Sam Fender.

0: deze is gewoon echt niet kapot te krijgen. Wat vind ik dit een fantastische track. Ja, je zou het misschien verwachten, maar ik vind het echt een goede track. De Sugar Babes en Push the Button. Q-Music, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Het is gezellig, het is leuk. Ik heb net aan jou gevraagd. Ho, moeten wij op het WK-voetbal zondagavond Japan gaan verslaan? Nederland speelt dan de eerste WK-wedstrijd van dit jaar. Voor Oranje dan in ieder geval. En ik kan me zo voorstellen dat je dan nu denkt... joh, weet ik veel, maar dat weet je wel. Want in Nederland zijn er 18 miljoen bondscoaches, waaronder Anouk. En dit is precies wat ik nodig heb. Dit soort verfijnde tactieken en reacties. Hier ben ik naar op zoek.
1: Bondscoach Anouk hier.
0: Goedemorgen Anouk.
1: Nou, ik heb de ballenverstand van voetbal.
0: Ja.
1: Maar mijn tactiek om te winnen van Japan... dan is zoveel mogelijk proberen die bal in dat doel van Japan te krijgen.
0: Ja.
1: En dan moet het helemaal goed komen.
0: Dan moet het helemaal goed komen.
1: Fijne dag nog.
0: Dank je. Nou, het is allemaal geen abracadabra.

0: Goedemorgen, 1 over 5, tijd voor het laatste nieuws op Q.
1: Goedemorgen. Bij een explosie onder een flat in Amsterdam-Nieuw-West is de gevel van een sportschool ingestort. Zeker 7 mensen raakten gewond. Speciale zoekteams zoeken onder het puin naar meer slachtoffers. De flat is ontruimd en bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum in Osdorp. Daar kunnen ze ook psychische hulp krijgen van de GGD. Utrecht wil de marathon niet meer in mei houden nadat iemand vorige maand overleed bij de hardloopwedstrijd. Het was erg warm en daar hadden meerdere lopers last van. Volgens RTV Utrecht wordt daarom gezocht naar een nieuwe datum als het minder warm is. Dat moet de kans verkleinen dat deelnemers bezwijken aan een hitteberoerte. De oud-president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, moet 30 jaar de cel in omdat hij het land in gevaar bracht. Hij liet drones vliegen boven de hoofdstad van Noord-Korea om de ruzie tussen de twee landen te laten escaleren. Daarmee bracht hij burgers in gevaar. Yoon werd 2 jaar geleden afgezet door die actie. Hij kreeg eerder ook al levenslang. En de Braziliaanse WK-held van 1970, Brito, is overleden. Hij wordt gezien als een van de beste verdedigers die Brazilië ooit had. Volgens de bondsvoorzitter zal niemand hem ooit vergeten. Hij miste niet 1 minuut van het WK in 1970. Brazilië won in de finale met 4-1 van Italië. Brito was 86 jaar. Het weer van Weer Online? Het is bewolkt en regenachtig met 11 tot 15 graden. Overdag wordt het herfstweer grijs met veel regen en 14 graden. Als het even droog is, kan het 17 graden worden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Vanavond vanaf 6 uur, de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
3: Oeh, la la la la. Het lijkt wel een beetje kerstmis, het lijkt wel een beetje pakjesavond. De dag dat het gaat beginnen, vanavond inderdaad vanaf 6 uur... het begin van de Foute 1500, de radiofeestweek... waar je nou al je vingers bij af kan likken. Ik kan natuurlijk nog niet te veel zeggen over de lijst. Bijvoorbeeld over de top 10, die is nog even geheim. Wel kan ik alvast verklappen dat aan het einde van die lijst... helemaal aan het einde, waar je normaal bij een pot, regenboog een pot goud wacht... wacht hier natuurlijk de nummer 1 en die is dit jaar nieuw. Ja, die is dit jaar nieuw, dat kan ik alvast verklappen. Maar goed, voordat we daar zijn, moeten we eerst 1499 heerlijke andere foute nummers afgaan. En dat daar beginnen we dus vanavond om 6 uur mee. Even een kleine terugblik naar vorig jaar. Toen stond deze, die je nu gaat horen, op 938.
4: Q Music is proud to be fout.
3: Two times, Anne Lee.

0: Hey, Lucky.
1: Ja?
0: Ik zeg goedemorgen, jongeman.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Hey, heb je er een beetje zin in?
1: Jeetje.
0: En waar ga jij voetbal kijken?
1: Oh.
0: En wat denk jij dat het gaat worden?
1: Oké. Okay.
0: Voor nu, happy, happy Friday.
1: Happy Friday. Wilma, wat veel vragen. Jeetje, Mien, heb ik er een beetje zin in? Waar in de dag? Ja, zeker, ontzettend. Waar ga ik voetbal kijken? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik ga of thuis kijken zondagavond, of toch stiekem in Utrecht even de kroeg in. Maar ik twijfel dus nog een beetje.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Ik zou zeggen, happy Friday.
3: Joe! Happy Friday!
1: Zo is het, Teun. Happy Friday. Raoul die is erbij, die zegt goedemorgen vanuit de vrachtwagen. Vandaag een rondje Noord-Nederland. Happy Friday. Philippe die zegt happy Friday. Luc, wij zijn onderweg naar Ibiza. Groetjes Philippe en Jolanda. Oh, wat heerlijk. Wat ontzettend lekker. Dalia die zegt goedemorgen Luc. Happy, happy, happy Friday. Heb je nog leuke weekendplannen? Zeker heb ik leuke weekendplannen. Ik ga dit weekend een weekendje naar Hamburg. Met een hele goede vriend van mij. Wij doen ieder jaar, dat heet dan bij ons de biertour. En ieder jaar moet één van ons twee het organiseren. Dit jaar is het mijn beurt. En ik heb Hamburg uitgekozen als locatie. Daar gaan we lekker in een appartementje zitten. Heel klein en knussig. En dan gaan we morgen naar een bierbrouwerij. We gaan nog uit. Nou, het is één grote gekkigheid. En dan hoop ik dus op zondagavond op tijd terug te zijn. Rond een uurtje of 10. Nou, dat moet wel lukken. Om het Nederlands elftal te kunnen kijken. Dat is een beetje hoe mijn weekend eruit ziet. Nog één kleine shout-out naar Johanneke de Vries. Die zegt, we wachten eigenlijk al op de goeiemorgen terug via de radio. Het is namelijk rustig bij ons, dus luisteren we nu even naar jou. Oké, Johanneke, nou, daar komt-ie. Goeiemorgen, Johanneke! Happy Friday! En nou, dat is werk natuurlijk. Hele goedemorgen, luister naar Q Music. Zometeen Suzanne en Freek halverwege en de Chainsmokers. Na Raymond, dit is Supergirl.

0: The Chainsmokers en Coldplay samen met Something Just Like This op Q Music. Hele goedemorgen zeg ik onder andere tegen Ellen. Die stuurt namelijk een berichtje. Goedemorgen Luc, wij rijden nu weg naar Italië. Oh, wat heerlijk. Happy Friday. Groetjes Mike en Ellen uit Twente. Dalia laat nog weten dat ze dit weekend gaat chillen met vrienden en lekker gaat hardlopen. Gelukkig wordt het beter weer. Oh ja, en natuurlijk voetbal kijken. Dat doe ik alleen bij het WK. Dalia, je bent een van de velen. Een van de 18 miljoen, misschien wel een van de 18 miljoen bondscoaches. Veel plezier. Heel fijn weekend. Ik weet ook precies wat Ronald gaat doen. Ronald, die hebben wij gisteren in de ochtendshow gesproken. En het was een fantastisch gesprek. Dat ga ik nog een keer voor je herhalen, want het was echt super. Het ging over het volgende onderwerp. Het ging erover dat mannen ervan houden om gewoon naar verschillende zaken te kijken en tegelijkertijd niet te veel te praten. Dus bijvoorbeeld een oldtimer die aan de kant van de weg staat omdat hij gerepareerd moet worden. Nou, als het in een dorpje gebeurt, dan heb je binnen mum van tijd een aantal mannen die daar omheen staan gewoon te kijken. Op een barbecue staan de mannen altijd gewoon een beetje te staren naar de kooltjes, naar de vleeswaren. Op die barbecue, biertje in de hand, niet te veel zeggen. Als je staat te wachten bij de gate, omdat je gaat vliegen, zijn het altijd de mannen die uit het raam staren richting het vliegtuig. Alsof het vliegtuig ineens zomaar pat zou kunnen verdwijnen ofzo. Nou, daarover spraken Matty en Marieke dus gisteren onder andere Ronald. En dat vond ik een fantastisch gesprek.
1: Ik zeg heel vaak, dom kijken, niks doen.
2: Dom kijken, niks doen, hè?
1: Dom kijken, niks doen.
2: Ja, gewoon, precies.
1: Ja, op het moment dat het gebeurt, gebeurt het. Daar moet je niet over nadenken. Je moet het jezelf niet zo moeilijk maken, Marieke.
3: Ik ook. Nou, ik wil echt bij jullie in de leer. Want het lijkt me zo heerlijk om deze skill te hebben. Terwijl ik ook in de app ook zie dat het echt het verschil is tussen het mannen- en het vrouwenbrein. Dat er ook op YouTube, als je googelt op Nothing Box, dat dan blijkt dat het brein van mannen werkt met doosjes waarin alles netjes zit opgeborgen. En het brein van de vrouw is eigenlijk één grote bal met draden waarin alles met elkaar verbonden is.
1: Je moet het niet willen organiseren. Je moet het gewoon doen op het moment dat het uitkomt. Dat het zich voordoet.
2: Hey, hier kan toch geen meditatie tegenop? Dit is toch super lekker?
3: Ja, wat zijn jullie zen?
2: Ja, sommige mensen moeten hier 3 maanden voor op wereldreis of moeten een of andere retreat in Ibiza volgen. Maar luister gewoon naar Ronald en naar Faye en naar mij. Dat is het gewoon.
1: Stap de deur uit, kijk om je heen en doe er verder niks mee of ga erbij staan.
3: Maar ik wil dan toch wel even checken, want het kan natuurlijk niet zo zijn. Je bent wel een aanpakker toch, Ronald? Ik bedoel, je zegt organiseer niks, maar je pakt toch wel dingen aan in je
2: leven. Nee, maar nu ga je me opjagen. Het is precies.
1: Juist precies, dat is het. Op het moment dat we dingen moeten doen, dan doen we de dingen. Maar op het moment dat we de dingen niet moeten doen, dan kijk je even om je heen en dan denk je, oh, wat mooi, een kraan.
2: Ja, maar precies. Maar vind jij vrouwen hier ook wat lastiger in, toch? Dat heb ik wel, Ronald. Die kunnen niet.
1: Ja, vrouwen willen overal over praten. En soms moet je dat praten achterwege laten met z'n allen handen in de zakken bij de barbecue gaan staan of bij de trein of bij een overweg. Het maakt niet uit. Doe lekker op dat moment wat je denkt dat je moet doen zonder daarbij de woorden te moeten gebruiken.
2: Ach, heerlijk.
3: Ik ga dit eventjes losknippen en als een mantra in mijn oren stoppen. Want wat vertel jij het ook heerlijk. Heerlijk, Ronald. Ik had heel even met jou mijn Nothing Box.
2: Ronald,
1: mooi.
2: Jij kan echt een cursus. Dit is 1000 euro waard. 1000 euro's waard, wat jij nu zegt. Niet te geloven.
0: En inmiddels is Ronald ook in te boeken via www.ronald.nl. Als je dit weekend even lekker gaat staren, heel veel plezier. Geniet ervan. Weet, deze momenten zijn voor jou. En laat ze vooral door niemand afpakken. Zometeen Katy Perry, I Kissed a Girl op Q Music. Na de winnaar van The Voice of Holland. Dit is Ruben Hillen.

0: Katy Perry. En I Kissed a Girl op Q Music, waar ik op zoek ben naar eigenlijk alle bondscoaches die Nederland rijk is. Nederland telt 18 miljoen bondscoaches, is mijn mening. En die worden allemaal wakker zo rondom het WK voetbal, wat natuurlijk ja, gisteravond begonnen is. Nu zeg ik wel 18 miljoen bondscoaches, maar misschien moet ik er toch eentje van aftrekken. Ruud, goedemorgen.
1: Hey Luc, wat zeg je nou? 18 miljoen bondscoaches? Ja. Laat mij er even buiten. Rot op met je WK. Ik heb helemaal niks meer voetbal.
0: Oh.
1: Maar toch een fijn weekend, hè?
0: Dankjewel.
1: Happy Friday. Drink Saturday. Hangover Sunday. Beetje overgeven. En dan voetbal kijken. Veel plezier, hè?
0: Nou, dat is precies hoe het weekend eruit ziet. Ben jij ook een van die 18 miljoen bondscoaches? Laat je horen in de app van Q. Dit is Calvin Harris' Blessings.

Signorita. Shawn Mendes en Camila Cabello. Op Q Music bij Mattie en Marieke, de pre-party. Waar het zometeen tijd is voor de dieptepunten. Wat ging er deze week allemaal mis in de ochtendshow? Zometeen een overzicht met een gastrol voor niemand minder dan Menno Barreveld. Hoe was

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Dean Lewis, I hate that it's true op Q bij Mattie en Marieke de pre-party. Het is vrijdagochtend 17:15 en dat betekent dat het tijd is voor
2: Mattie en Marieke.
3: De dieptepunten.
1: Dat is allemaal leuk en aardig. En vanmiddag dan komen de hoogtepunten van Mattie en Marieke weer online. Maar om ze toch een beetje met beide beentjes op de grond te houden, hoor je hier elke vrijdagochtend om 17:15 wat er allemaal minder goed ging in de hele week ochtendshow. En vandaag beginnen we de dieptepunten met een gastrol voor niemand minder dan Menno Barreveld. Ja, je hoort hem iedere dag na de ochtendshow van Mattie en Marieke. En iedere dag stapt hij dus ook braaf een paar minuten voor 10:00 bij ons de studio in. En dan krijgt hij een groot applaus van de redactie om hem een beetje te cheeren, om hem een beetje warm te laten draaien voor zijn eigen programma. En dan komt hij vertellen welke tracks hij in het foute uur gaat draaien. Alleen, deze week was Menno zoek.
4: Ja, zou die wel in het pand zijn?
5: Ik weet het niet, ik denk dat
6: ja,
5: Menno...
6: Ja, ik heb hem net gezien.
4: Oh. Leuk inkijkje misschien wel in hoe dat hier gaat. Menno Barreveld is natuurlijk altijd vlak voor het foute uur. Komt hij nog even bij ons langs en dan laat hij weten welke liedjes en zo je uit kunt kiezen zometeen. Menno die komt dan aanlopen, die loopt hier over de redactie. Krijgt altijd een groot applaus van iedereen op de redactie. En dan stapt hij hier bij ons de studio binnen voordat hij natuurlijk zijn programma gaat maken. En, kijk.
5: Kom even bij de redactie.
4: Menno. Oh, hij is al bijna bij de studio. Nee, hij hoort ons niet meer.
5: Hij komt al de studio binnen.
4: Kijk, daar is hij.
7: Menno, waar was je?
8: Ja, ik zat gewoon lekker naar de radio.
5: Dat is het beste excuus wat je kan hebben.
1: Lekker radio luisteren, Menno. Dat zou ik ook zeker blijven doen als ik jou was. Misschien heb je dan ook wel gehoord dat Mattie deze week lekker in zijn slechte grappenweek zat. Dat bewijst onder andere het einde van deze editie van Ja of Nee. Het laatste topic is topless zonnen. En op het einde komt Mattie verrassend uit de hoek. En dat zorgt voor hilariteit in de studio. Maar de grap is wel vreselijk slecht. Dus moeten we hem toch helaas zien als dieptepunt.
5: Ik zit even te denken als mijn vriendin topless zou zonnen. Ja, zou je prima vinden, toch?
4: Ja, waarom zou je het niet prima vinden? Want ja, het is natuurlijk toch haar lijf. Of zou je het gek vinden dat anderen naar haar borsten kunnen kijken?
5: Ja, dat is dan inderdaad.
9: En topless beachballen?
5: Topless beachballen? Dat is mijn favoriete film.
1: En Mattie was nog niet uitgegrapt. In het nieuws vertelt Annemarie dat er een voormalige parenclub in de fik is gevlogen. De brandweer is... Nou ja, goed, Mattie maakt de grap zelf maar.
9: In Lelystad is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar kort geleden nog een parenclub zat. Het pand dat in Lichtenlaai staat zou net gekocht zijn door de gemeente voor woningbouw in de buurt. Dus moest de parenclub dicht. Hoe het vuur kon ontstaan, dat is niet duidelijk.
5: Brandweer is uitgerukt.
1: Dit waren met recht de dieptepunten met een hoofdletter D van afgelopen week. Maar gelukkig gingen ook een hoop goed. En er zijn ook genoeg leuke dingen backstage gebeurd die je nog niet gezien of gehoord hebt. Dus die ga je vanmiddag pas kunnen checken om 16:00 op ons YouTube-kanaal. Dat is Q-Music NL in de hoogtepunten van deze week. En wat gaat Bram Krikke daar nog aan toevoegen vandaag? Dat zie je op RTL 7 na 18:00 in de ochtendshow. Want hij is er vandaag weer bij.

0: je radio aan of zet nu je tv op RTL 7. Want Mattie en Bram die blijven nog even.
1: Dat rijmt.
0: En dit is de nieuwe Nothing But Thieves Evolution op Q Music. Come.

0: Morgen exact 6 uur, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie?
1: Ja, goedemorgen. Grote explosie vannacht bij een flatgebouw in Amsterdam Nieuw-West. 7 mensen zijn daarbij gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het pand is voor een deel ingestort. Er ontstond ook een grote brand. De hele flat is inmiddels ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een wijkcentrum. Speciale zoekteams zoeken onder het puin nog naar meer mogelijke slachtoffers. Over de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Na de dodelijke aanrijding met fietsers in Zeeland is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. Maar de politie heeft niet gezegd of het ook de bestuurder is van de auto die een groep van 14 fietsende kinderen en hun begeleider schepte. De kinderen waren op schoolkamp. 3 kinderen en een leraar kwamen om. 3 anderen raakten zwaar gewond. De verslagenheid op de school is enorm, zo vertelt de directeur bij Omroep Zeeland.
2: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
1: Burgemeester Weerwind van Terneuzen bezoekt vanochtend de basisschool waar de slachtoffers op zaten. President Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn. Het zou betekenen dat Iran al zijn verrijkte uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen bouwen. Trump is er blij mee, zegt hij.
3: We just made a great settlement of the war with Iran. And we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. Probably have a signing maybe in Europe. And great thing.
1: De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Dus Iran zegt dat de deal nog lang niet rond is.
4: WK 2026.
1: Ja, dat is nu echt officieel begonnen. De eerste wedstrijd van het toernooi zit erop. Gisteravond won thuisland Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Hoor je bij de NOS.
5: Dat was het eindsignaal van een van de hoofdrolspelers. Scheidsrechter Wilton Sampaio, die 3 keer rood gaf. Zo eindigt deze openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika in 2-0.
1: En 3 rode kaarten dus. 1 voor Mexico, 2 voor Zuid-Afrika. Verder is de wedstrijd Tsjechië-Zuid-Korea net afgelopen. Zuid-Korea heeft gewonnen met 2-1. Het weer nog. We krijgen een grijze dag met af en toe een bui. Soms nog een klein zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.

0: 12e van juni. Je luistert naar show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Morgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Zo, Bram, Zuid-Korea won met 2-1.
1: Zo, en wat een goal, zegt die 1-1 van Zuid-Korea. Geweldig.
0: Ja, het is fantastisch. Je hebt alleen maar op je telefoon zitten kijken het afgelopen half uur. Ja. Je doet ook mee met de voetbalpool.
1: Ja.
0: Hoe staan we ervoor?
1: Nou, dit waren even hele belangrijke punten.
0: Oké.
1: Ja, het dreigde even gelijk spel te worden. Had ik niks gehad. En nu heb ik toch nog even punten binnengehaald. Dus ik had er eigenlijk 1-0 voor Korea, maar goed.
0: Ongelooflijk, want je zit er zo vuistdiep in dat voetbal. Je volgt het echt op de voet. Ik zal even laten horen wat we hebben opgenomen met de redactiemicrofoon. Hier hoor je Bram en Roel praten over dat potje van zojuist.
4: Get in there. Ja, je hebt ook geen verstand van voetbal. Ja.
2: Hoeveel staat er nu dan?
4: 2-1.
2: Had je dat in je pool?
4: Nee, ik had 1-0, maar dan krijg je in ieder geval nog punten.
0: Nou, het is echt het gesprek van de dag hier. Er staat ook serieus geld op het spel. Volgens mij, als je deze pool wint, dan hoef je nooit meer te werken. Er zijn zoveel mensen mee.
1: Dat is niet normaal. En daarom, ik ben ook gebrand. Ik zit hier allemaal van die hele saaie voetbalwedstrijden te kijken. Ja, in de hoop dat ik toch weer eventjes wat bij kan schrijven.
0: Hoe gaat het met Luc in het pooltje dan?
5: Redelijk, redelijk. Ik had gisteren de winnaar goed. Mexico won. Mm-hmm. Maar net had ik 1-1. Zuid-Korea, Tsjechië. Dus ik heb helaas even 0 punten aan deze wedstrijd overgehouden.
0: Maar mannen, is het niet zo meer regel dan uitzondering dat er iemand de pool wint die er 0 verstand van heeft? Dus ik weet, er werkt hier geen Corrie op de receptie. Maar Corrie van de receptie gaat er toch gewoon met de winst vandoor? Dat is toch altijd zo? Dat er iemand wint.
5: Die... Bram is een beetje de Corrie van ons bedrijf.
1: Ach, hou eens op, zeg. Nee, kijk, ik heb echt wel een beetje voetbalverstand. Kijk, sowieso meer dan Luc natuurlijk. Dat zie je dan ook meteen bij zo'n eerste wedstrijd.
0: Ja.
1: Maar nee, inderdaad, ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, iedereen. Doe jij eigenlijk mee, Annie?
2: Annie was te laat met invullen.
0: Oh!
2: Ja, echt vreselijk.
1: Hey, maar kan dat nou? We hebben echt wel 10 reminders gehad.
2: I know, ja, ik weet het.
0: Maar ik heb hem ook niet ingevuld.
2: Kijk.
0: Ja, het komt gewoon omdat ik er 0 gevoel bij heb. Ik heb ook helemaal geen...
2: Idee.
0: Ik heb geen idee. Snap je, ik heb geen enkel aanknopingspunt. Ik zou gewoon random getallen... Ik kan beter mijn geld in de sloot gooien. Ik gewoon... Snap je?
1: Ja, maar je zegt net dat Corrie van de Koffie die kan winnen. Jij had Corrie van de Koffie kunnen zijn. Ja.
0: Daar heb je wel een punt, inderdaad, ja.
1: Ja.
0: En hoeveel win je nou, jongens, als je die pool wint?
5: 15.000 euro. Nee, ik heb geen idee.
1: Nee, het is wel echt
0: fors. Is het toch serieus?
1: Volgens mij is het 2.000 euro of zo.
0: 2.000 euro?
1: Ja, volgens mij zoiets was het.
0: Hè?
1: Ja, ja, ja. Ja, nee, echt, ik zie iedereen heel erg schrikken. Het is 2.000 euro.
0: 2.000 euro, wat een serieuze bedrag hier.
1: Hem nou maar ingevuld.
0: Ja, had hem nou maar ingevuld. Ja. Hemeltje lief zeg. Oké. Op dit moment staat Luc 82e in de pool. Bram staat 17e. Domien Verschuren staat 2e. Daar hebben we Corrie van de receptie. Dat is inderdaad Domien Verschuren. Vanavond om 6 uur beginnen wij met de Foute 1500. Ik denk dat je deze wel gaat horen hoor. In de lijst, de grootste radiofeestweek van het jaar. Hier is Celine Dion.

0: Bij Q-Music en American Girls. Natuurlijk gefeliciteerd als je gisteren het bericht hebt gekregen dat je geslaagd bent. Dan heb je een waanzinnige... Daar ben je trouwens nog niet wakker. Tegen wie zeg ik dit? Dan ben ik keihard door het geluid gegaan gisteravond. Mag ik toch hopen, zeg.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: Ik moest enorm lachen, want wij hadden hier gisterochtend een gesprek over... of wij nog herinneringen hadden over onze periode dat we te horen kregen... dat we geslaagd waren of gezakt waren. En toen zei ik op de radio, ja, ik weet dus niet hoeveel diploma's ik precies heb.
1: Albert Einstein.
0: Ik weet dat ik een MAVO-diploma heb. Daarna ben ik naar het Graafs Lyceum gegaan in Rotterdam. Daar heb ik een opleiding gedaan, licht, beeld en geluid. En vanuit die opleiding ben ik stage gelopen bij 3FM. En ik weet dus niet of ik mijn opleiding heb afgemaakt... of er een diploma-uitreiking is geweest. Ik heb daar gewoon geen actieve herinnering aan. Ik heb sowieso heel weinig actieve herinnering aan mijn schoolperiode. Ja, je zit me aan te kijken, Bram, wat een raar verhaal. Ik voel dat helemaal, maar ik weet het gewoon echt niet.
1: Nee, maar nog steeds niet. Is er niet een conclusie al?
0: Nou ja, Luc, ik begrijp dat jij gisteren hebt gebeld... met het Grafisch Lyceum in Rotterdam om te achterhalen... of er een diploma is van Mattie Valk. Want iedereen die nu zegt, ja, je kan in de Duo via je DigiD inloggen... Ja, daar ook is niets vindbaar van mij. Daar staan nul diploma's, wat ook niet klopt. Dus daar staat ook mijn MAVO-diploma niet in. Dus op dit moment is er niets vindbaar, niks concreets... van überhaupt een schoolverleden van mij. Wat zijn ze op het Grafisch Lyceum, Luc?
2: Ik ben vanaf 8 uur 's ochtends gaan bellen. Ja. Dus ik heb veel met Debbie, de telefonist, aan de telefoon gehangen.
0: Ja.
2: En elke keer zei Debbie, nu nog even niet, want Tristan die hierover gaat, is er nog niet.
0: Okay.
2: Dus uiteindelijk belde ik rond 12:00. Toen zei ze, ja, dan 's middags kun je bellen. Toen was Tristan lunchen.
0: Ja.
2: Toen heb ik nog langer zitten wachten. Toen zei ze, nou, doe over een uurtje. Het was 1:00. Ze zei, nee, Tristan is nog heel even druk, doe nog een 30:30.
0: Ja.
2: 13:30 heb ik uiteindelijk kunnen bellen. En toen kreeg ik te horen, wegens privacy redenen kunnen we dat u niet vertellen. Mattie Valk moet zelf bellen. Dus ik heb nog geen uitsluitsel.
0: Okay, nou dan ga ik dus vanmiddag even zelf de telefoon pakken dan.
2: Ja, en dan moet je afdeling bureauzaken hebben, zeiden ze.
1: Ja, maar wel na de lunch.
2: Ja, want
1: dan
2: is Tristan maar niet. Tristan lunch eruit.
0: Tristan, wat een rommelige school.
2: Echt voor jou.
0: Ja, het is echt iets voor mij. Okay, nou, dan ga ik vanmiddag nog even een telefoontje plegen. Hey, op het moment dat je geslaagden in je omgeving hebt... zouden wij het heel leuk vinden om die mensen te feliciteren namens jou. Ik kan me zomaar voorstellen dat je nu zit te luisteren. Misschien is je zoon of dochter wel geslaagd. Misschien je buurjongen, je buurmeisje, je neefje, je nichtje. Vind je het leuk om via ons een felicitatie over te brengen? Stuur dan nu even hun nummer. Dan gaan Bram en Mattie dat gut even wakker bellen, want die liggen natuurlijk nog op één oor.
1: Ja, en terecht.
0: Om ze een felicitatie over te brengen.
1: Ja, heel leuk.
0: Gewoon, lijkt me gewoon heel erg leuk. Dan doen we Mattie en Brams felicitatielijn. Dus heb je een geslaagde in je omgeving, stuur even de gegevens via de Q-Music app. Hey, en later deze ochtend, Bram, gaan wij bellen met Freek van Suzanne en Freek.
1: Ja, wat leuk.
0: Tof, hè?
1: Heel leuk, ja.
0: Morgen verschijnt hun docu op Videoland. Die heet We Vieren het Leven. Ik heb hem al even gezien. Dat is een waanzinnige docu. En we gaan Freek even vragen naar zijn voorspellingen rondom het Nederlands elftal. Want hij is ongelooflijke voetballiefhebber.
1: Hij is ook de octopusbal. Nou, dat komt goed uit. Want ik moet nog wat wedstrijden invullen voor mijn poeltje.
0: Nou, precies, ja. Straks om 7:55 hoor je hier Freek van Suzanne en Freek.

0: Mars, Back in Music en I Just Might. Staat het verjaardagsrad gereed, jongens? Staat het op de gang?
1: Ja, volgens mij zag ik hem staan.
0: Ja
1: hoor, ja.
0: Oké, er wordt zometeen naar binnen gerold. Jouw kans op 2.500 euro als je jarig bent in de maand die we vandaag nomineren. Dat is een maand waarin een van onze oranje spelers jarig is. Namelijk Denzel Dumfries. Wordt volgend jaar 31 op 18 april. We hebben heel even in de archieven gekeken. Dit is een van onze favoriete momenten, Bram. Wat wordt hem hier nou exact gevraagd?
1: Ja, volgens mij wordt hij ervan beschuldigd dat hij en de spelersgroep kapsalons hebben besteld. Als professional.
0: Ja.
1: En daar wordt hij toch lichtelijk een beetje pissig van.
2: Zie je mijn gezicht?
3: Ja.
2: Denk je zelf? Wat denk ik zelf?
3: Dat slaat gewoon. Jij zegt dat het nergens op slaat.
2: Nou, dan kan ik je nu zeggen dat slaat helemaal nergens op. Het is gewoon klinkklauwen ons en er zijn nooit zomaar. Wat is er besteld?
0: Zometeen draait het verjaardagsrad voor de maand april. Ben je jarig in de maand april, kun je nu bellen. 0909-9596 met jouw kans op 2.500 euro. Annemarie, wat horen we in het nieuws?
4: Het gaat onder andere nog even over de openingsceremonie van het WK gisteravond. Jullie hebben volgens mij gekeken. Vinden er ook wat van?
0: Ja, absoluut. Waardeloos.
1: Hé? Hebben wij dezelfde opening gekeken, Matt, of niet?
0: Zometeen meer.
5: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
15: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
16: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
17: Kijk op kwf.nl/voor wie.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
20: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
21: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
22: Adtap.
21: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
23: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
24: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
25: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Omdat je mijn favoriete papa bent.
22: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
26: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
27: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
0: Goedemorgen, 6:30. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A37, knooppunt Holsloot, richting Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland, 1 kilometer. Je vertraging valt meestal slechts een minuutje of 10. Grijze dag vandaag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
28: Goedemorgen, het gaat over een grote explosie vannacht bij een flatgebouw in Amsterdam Nieuw-West. 7 mensen zijn daarbij gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Nou, de flat is helemaal ontruimd. 400 mensen moesten vannacht hun huis uit. Het pand van de sportschool is deels ingestort. Ontstond ook een brand, die is wel geblust. Je hoort een verslaggever van de NOS die erbij staat.
29: De gevel van het gebouw ligt er voor een groot deel uit, waardoor je rechtstreeks dat gebouw in kan kijken. En dan zie je heel veel puin liggen. In die sportschool wordt op dit moment ook nog gezocht naar mogelijk andere mensen die nog niet gevonden zijn.
28: Ja, over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Bij het strand van Nesselande in Rotterdam blijft tot 1 oktober extra politie rondlopen. Ze mogen ook iedereen fouilleren. Met mooi weer komen er ook veel kinderen. Dat moet volgens burgemeester Schouten veilig zijn. En met Pinksteren werd er 2 avonden op rij gevochten. Er was ook een steekpartij. Toen vond de politie daar ook vuurwapens en kogels. En in Utrecht gaan ze praten over een andere datum voor de marathon. Dat meldt de regionale omroep. Vorige maand hadden veel deelnemers het ontzettend zwaar door de warmte. Er is ook iemand overleden. Toen werd al geroepen om de marathon te verplaatsen naar een koelere periode in het jaar. En met warm weer is er meer kans op een hitteberoerte.
0: Hey, mag ik iets gek zeggen? In Zuid-Europa worden toch ook gewoon marathons gelopen? Het is toch ook... gaan we nu alleen maar marathons houden in koelere maanden? Als in, je hebt toch ook een verantwoordelijkheid voor jezelf, snap je? Ik heb ook het idee dat heel veel mensen denken van... ah joh, marathon, een soort recreatievorm. Maar ik vind ook, jij, je gaat dan een marathon meedoen. Mm-hmm. Als je zelf weet, ik ben fit genoeg om een marathon te lopen.
1: Ja, uiteraard. Alleen het nadeel is met zo'n hitteberoerte, dat kan echt iedereen overkomen. Zelfs professionals, het kan er gewoon insluiten. Ja,
0: is dat zo? Als jij een getrainde marathonloper bent, dan kan je geraakt worden door een hitteberoerte.
1: Zeker. Ik zag onlangs nog toevallig een TikTok van iemand. Die loopt alleen maar marathons. En die kreeg op een gegeven moment, echt een warme periode, kippenvel tijdens het rennen. Terwijl hij dus eigenlijk bloedheet zou moeten zijn, kreeg hij kippenvel. En dat was voor hem het teken van, dit gaat te ver, ik stop. Maar ik kan me voorstellen dat heel veel mensen denken, nou, ik ren wel door. Ja. Ja, met alle gevolgen van die. Je ziet ook best wel vaak nieuwsberichten dat hele jonge mensen komen te overlijden door zo'n hitteberoerte tijdens een marathon. Dus nee, ik snap het wel. Zit daar maar even extra bovenop en verplaats het liever.
0: Straks doen we alleen nog maar Santa Runs, weet je wel, op 25 december. Ja, dat ook niet, ja.
28: Dan het WK voetbal, dat is officieel begonnen. In Mexico-stad was gisteravond de grote openingsceremonie met een show van Shakira en Burna Boy, die het officiële WK-lied Die Die zongen.
0: Nou ja, je zegt zingen, maar eigenlijk moet je zeggen playbacken.
28: Ja.
0: Want ze zongen echt niet.
28: Nee.
0: Ze zongen echt niet.
1: Nee, ze zongen niet. Maar wat was het een spektakel, die openingsceremonie. Ik heb er echt van genoten.
0: Ja, hoe kan dat nou, Bram? Ik vond het zo ongelooflijk tegenvallen. Ik dacht, dit is dan georganiseerd door het almachtige, door het FIFA-orgaan. Nou, ik kreeg echt bloemencorso-tiel gevoel.
1: Ach, wel nee, man.
0: Jawel.
1: In het Azteca-stadion, 83.000 mensen, Shakira.
0: Maar Shakira, was het wel Shakira? Ze leek wel Donnie.
5: Ja,
0: met die grote bril op. Ik dacht, we zitten te kijken naar een lookalike.
28: Maar vond je met die zonnen en die koepels die op dat veld stonden ook niet mooi?
0: Ik vond echt heel erg tegen.
1: Dat vuurwerk en die helikopters met die Mexicaanse vlag. En daarna die spelers van Mexico die dat Mexicaanse volkslied zongen. Ik vond het echt geweldig. Ik had helemaal kippenvel over mijn hele lijf.
0: En die auto waar dan J Balvin in zat bijvoorbeeld. Ja, maar dat leek toch wel een musical groep 8.
1: Nee, toch? Maar dat was toch super vet. En die dansers vet. Ik vond het juist heel cool. En ook het bewijs dat het niet alleen de Super Bowl is. Dat ook in Mexico kan je dus een goede show neerzetten.
7: Het was vreselijk. Het was echt vreselijk. Het leidt af van het spelletje. Laat die gasten gewoon een warming-up doen en begin met voetbal.
1: Hou eens op, joh.
7: Wat is dit voor groep 8 toneel? Hou zelf eens op, man. Ja. Jij zou toch ook beter moeten weten? Kom op, nou.
1: Nee, en Shakira, die wordt volgens mij 50.
7: Dat was Shakira niet. Dat was een dansende pop.
1: Die wordt gewoon, die wordt 50.
7: Een man met een pruik.
1: Ik heb mijn ogen uitgekeken. Het is geweldig.
0: Ik moet wel zeggen, als Shakira die 50 wordt, dan zie je er zo uit.
7: Dat was er niet.
0: Wow. Zometeen draait ons verjaardag zelf. Als je jarig bent in de genomineerde maand, dan kun je ons bellen. Jouw kans op 2.500 euro als je jarig bent in de maand april. 0909 9596.

0: Wat gaat draaien voor Stephanie. Stephanie is 32, ze komt uit Almere. Normaal staat ze als politieagent op straat, maar ze is zwanger van haar eerste kindje. Dus ze is even gaan zitten op kantoor bij de politie. Ondertussen is ze vaak te vinden op de softbalvelden. En dit weekend is haar vriend jarig, maar ze heeft nog geen cadeau. Applaus voor Stephanie!
1: Hey,
0: hallo!
1: Hallo, goedemorgen.
0: Nou, dubbel gefeliciteerd natuurlijk met je zwangerschap en met je vriend.
1: Ja, dankjewel.
2: Ja, en ik ben dan toch even benieuwd. Normaal sta je dan op straat, hè, midden in, in de adrenaline als politieagenten. Ja. En nu zit je op kantoor. Hoe saai is dat?
1: Ja, dat is wel saai. Ja. Ja. Maar ik doe ook mooi werk, dus het is goed. Maar ik mis wel om op het straat te werken, ja.
2: Dat snap ik, ja. Ja, dan mis je toch de kick.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Wat zit je nu dan te doen op kantoor?
1: Ik krijg nu dus meldingen binnen van huiselijk geweldmeldingen of stalkingzaken. En dan neem ik contact op met de slachtoffers daarvan en schakelen met alle partijen.
2: Oké. Okay. En wat vind je dan zwaarder? Als in op kantoor werken of meer het straatwerk? Want dit is natuurlijk ook wel een vak apart.
0: Ja.
1: Ja, klopt. Maar dat hangt natuurlijk een beetje van de casus af. Maar tot nu toe toch altijd op straat werken.
0: Dat vind je zwaarder?
1: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Maar het is niet zo dat je zegt van, nou, ik zou hier wel blijven zitten, zeg maar, als ik straks terugkom van verlof.
1: Nou, dat weet ik nog niet.
0: Oh,
1: nee,
0: oké.
1: Ik hoop eigenlijk misschien een beetje 50-50 te kunnen doen. Maar dat moet ik allemaal nog overleggen.
0: Ja, nou, toch mooi dat je een soort van nieuw gebied binnen de politie hebt ontplooid.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en Stephanie, ja, toch heel even. Ik dacht al dat vrouwen zo georganiseerd waren. Die denken dan maanden van tevoren na, hebben overlegd, hebben dingen opgeschreven. Van ja, wat wil die hebben? Ja, wordt dit weekend jouw verjaardag, of tenminste van je vriend gevierd? Je hebt nog niks.
1: Nee, klopt. Nou, ik moet zeggen, ik had wel iets in mijn hoofd. En toen had hij bedacht, ja, dat ga ik aan de vriendengroep vragen.
0: Ja.
1: Dan dacht ik, ja, dan kan ik dat niet meer geven. En hij wist zelf ook niet wat hij wilde. En ja, dan weet ik het eerlijk gezegd ook niet. Nee, ik vind het altijd heel lastig.
2: Oh, nou, ik heb misschien wel een leuk creatief idee. Wat dacht je van een mooie ritual set?
1: Oh ja, dat.
2: Is dat niet vet?
1: Dat is wel heel creatief.
0: Dat is wel leuk. Ja, ik denk dat je daarmee verrassend uit de hoek kan komen, Stephanie. En dan laat je ook echt zien dat je hem goed kent.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: hartstikke goed. Oké. Okay. Hey, we gaan onze verjaardagsgeld ineens geven. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro. Gefeliciteerd.
1: Oh, dankjewel.
0: Bram die zet zijn petje op en die staat bij het rad.
2: Zeker. Lieve Stephanie, wil jij een harde of een zachte hengst?
1: Nou, doe maar een harde hengst.
0: Een harde, daar gaan we.
2: Daar komt-ie.
0: We spelen voor de maand april. Bram die gooit echt zijn eigen aura in de strijd tegenover het rad.
2: Stephanie.
1: Ja?
2: 32 jaar, uit Almere. Ben jij jarig op 11 april?
1: Oh, nee.
0: Ach, wanneer ben je jarig, Stephanie?
1: 7 april.
0: Ah, 7. Dat is echt heel erg jammer, zeg.
1: Ja.
0: Hé, maar leuk je te spreken en toch 100 euro op zak.
1: Hartstikke bedankt, ja.
0: Kan je die ritual set dus verkopen?
1: Nou, inderdaad.
0: En fijne verjaardag alvast.
1: Dankjewel, jullie nog fijne uitzending.

0: Throwback Music en Stargazing. Zometeen na 7 uur gaan wij een klein kijkje achter de schermen geven. Want wij zijn graag transparant met je. Soms lijkt in de wereld van Q-Music alles te lukken. Een soort, ja, Alice in Wonderland meets Wizard of Oz. Weet je wel.
1: Ja,
0: ik denk, maar... kunnen daar überhaupt dingen misgaan in de wereld van Q-Music?
1: Ja, niets is minder waar.
0: Ja.
1: Er gaan ook wel eens dingen gruwelijk fout.
0: En dat gaan we zo meteen laten horen.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Oh, wat een goal! Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
15: Kippie.
14: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
16: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
17: FOMAR, voordeel markt,
18: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
18: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
19: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
20: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
21: Jij bent mijn kampioen.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
15: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Goedemorgen, exact 7 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
2: Goedemorgen. Een grote explosie vannacht bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West. 7 mensen raakten gewond. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Er ontstond ook een grote brand. Je hoort een bewoner van de flat bij de NOS.
3: Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik dat die hele sportschool open lag.
2: De flat is vannacht helemaal ontruimd. 400 bewoners moesten hun bed uit. Speciale zoekteams zijn in het pand van de sportschool nu op zoek naar meer mogelijke slachtoffers. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Vandaag gaan de nieuwe Europese asielregels in en het Rode Kruis is bang dat die tot stress en psychische problemen leiden bij vluchtelingen. Ze moeten misschien langer wachten op een beslissing over hun aanvraag. In ons land wachten nu ruim 50.000 mensen op het besluit of ze hier mogen blijven. En president Trump heeft met premier Netanyahu van Israël gebeld over de deal met Iran. Die zou er bijna zijn, zegt Trump. Het zou betekenen dat Iran al zijn verrijkt uranium moet inleveren en dat ze geen raketten meer mogen bouwen. De deal zou volgens Trump komend weekend al getekend worden in Europa. Iran zegt dat die deal nog lang niet rond is.
4: WK 2026.
2: Ja, de eerste wedstrijden zitten erop. De openingswedstrijd gisteravond werd gewonnen door Mexico. Het gastland won met 2-0 van Zuid-Afrika. Uurtje geleden eindigde Zuid-Korea-Tsjechië in 2-1 voor Korea. Met een grote rol voor Feyenoorder Wang.
5: Wang doorgelopen. Wang, die bal is goed. Na een doelpunt ook een assist voor Wang. En oh, is het met het doelpunt.
2: Het was te horen bij de NOS. Komende nacht trouwens een wedstrijd met een Nederlands tintje. Scheidsrechter Danny Makkely leidt de wedstrijd van de Verenigde Staten tegen Paraguay. Het weer dan van Weerplaza. Het is een grijze dag. Af en toe een bui. Heel soms een klein zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden.
1: Ja, één variant van Timber zit thuis. Één variant zit in Amerika. En één variant hoor je nu. Pitbull en Kesha.

0: Kesha, Back in Music en Timber. Ga je waarschijnlijk ook horen in de Foute 1500... die vanavond start om 6 uur, direct na de Nederlandse top 40. Het is 5 over 7, vrijdag de 12e van juni, show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Annemarie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Ja, we gaan heel eerlijk en transparant met je zijn. Niet alles gaat goed in de wereld van Q-Music. We hebben vanmorgen in alle vroegte Mattie en Brams felicitatielijn gelanceerd. Nou, er waren al logo's gemaakt, t-shirts bedrukt. Je kon dan iemand opgeven die geslaagd is, die gisteren het goede nieuws heeft gekregen. En die gaan wij dan bellen en feliciteren namens jou op de landelijke radio. Nou, ik zal je heel even een overzicht laten horen van hoe het tot nu toe gaat met de felicitatielijn. Luister mee naar een samenvatting.
4: Goedendag. Dit is
1: wat erin. Door het maandje heen.
4: Goedendag.
1: Nee,
0: hij heeft hem uit. Oké, next.
1: Ja, maar jongens, het is 6:30. Wat denken we nou?
4: Goedendag.
1: Echt, iedere puber slaapt nog.
4: Goedendag.
0: Nog één. Snel nog één.
1: Door het maandje heen, kom op.
4: Het spijt me, maar de persoon die...
1: De kans dat je Paus Leo aan de lijn krijgt is echt groter dan een...
4: Het spijt me.
1: Dan een puber na zijn examenuitslag.
4: Het is niet beschikbaar.
0: Ik denk dat we onze krachten een beetje hebben overschat.
1: Ja, het was zo leuk.
0: Ja, het was zo leuk. We dachten, we gaan mensen feliciteren. Ja, dit item gaat eigenlijk gewoon direct naar de afvalbak. Het is gewoon niet gelukt.
1: Het is niet gelukt, maar ja, wat wil je ook. Het is heel vroeg. Mensen zijn natuurlijk de overwinning nog een beetje aan het vieren. Slapen hun roes uit. Heel veel pubers hebben ook belangst.
0: Belangst, inderdaad. Mm-hmm. Die durven helemaal niet op te nemen.
1: Nee, maar Matt, ik zit te denken, laten we het gewoon helemaal over een andere boek gooien. Kijk, mensen die gisteren geslaagd zijn, die nemen niet op.
0: Nee.
1: Die zijn lekker aan het feesten.
0: Ja, ze hebben gelijk ook.
1: Die hebben het leven uitgespeeld.
0: Tuurlijk.
1: Maar er zijn ook mensen, en daar voel ik me sowieso verbonden mee...
0: Ja.
1: Die gezakt zijn.
0: Absoluut.
1: En iedereen om hem heen viert feest. Al hun vrienden, die hangen de vlag uit.
0: Ja.
1: Echt even een baal. Nou, maand.
0: Zeker.
1: Echt een baalmaand.
0: Ja.
1: Toen ik zakte...
0: Ja, je bent gezakt met 0,5 of zo?
1: Ik ben gezakt met 0,05.
2: Oh, ja. Jee.
1: Ja, want als ik een 0,05 meer had... dan had ik een vak gehaald. En dan had ik een herkansing gehad. En dan kon ik nog slagen. Maar omdat ik één vak te veel onvoldoende stond... ja, dan zak je dus. En dan moet je een jaar overnieuw gaan doen.
0: Op 0,05?
1: 0,05.
0: Wat afschuwelijk.
1: Ja, echt afschuwelijk. Ja. Ja. En ik was ook de enige van mijn klas. Oh. En nou, ik ben nog wel naar die diploma-uitreiking geweest... want al mijn vrienden waren wel geslaagd. En
0: dan, knap.
1: Dan doen ze dus echt alsof je niet hebt bestaan.
2: Nou ja.
1: Ja, echt. Dan is het, ja, jongen, zo trots. En 98% is geslaagd. Nou, dat is wel zo uniek. En jij zit daar als 2%.
0: Je bent niet eens genoemd.
1: Ik ben niet eens genoemd. Ik ben uit de geschiedenis gewist van die school. In ieder geval, mensen die gezakt zijn, die verdienen het ook... om even, nou, toch in het zonnetje gezet te worden. Want dat is gewoon echt kloten.
0: Ja, vind
1: en
0: ik ook.
1: Ik vind dat we die gewoon echt eventjes goed... Ja, moeten, nou, niet compenseren, maar goed moeten verrassen. Eventjes een duwtje in de goede richting moeten geven.
0: Dus, Mattie en Brams troostlijn.
1: Ja.
0: We maken van de felicitatielijn een troostlijn.
1: Ja, want dat is gewoon zuur.
0: En ja, oké. Okay.
1: Waarschijnlijk hebben ze het ook nog niet helemaal verwerkt. Maar ja, ja. Geloof me, we gaan ze echt even opbeuren.
0: Oké, dit is wel een goed idee. Ken je nou iemand die gezakt is? Je mag het ook zelf zijn, denk ik.
1: Ja. Dat
0: als je
1: mag.
0: Te luisteren en je bent gezakt, waarschijnlijk ben je wakker... want je bent gisteravond om 7:30 huilend in slaap gevallen. Laat het dan even weten via de Q-Music app. Dan spreek je ons misschien zometeen. Het mag dus ook iemand zijn die je kent. Dus het mag je buurjongen zijn, je buurmeisje. Iemand die gezakt is, geef hem of haar op voor Mattie en Brams Troostlijn.

0: Scratch Music en Kryptonite. Weet jij jouw nummer al, Bram, welke bondscoach je bent? Of weet je dat nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Nee, want ik weet dat ik 1017 ben, maar jij weet het van jezelf nog niet.
1: Nee, ik ben heel erg benieuwd welk nummer ik ben.
0: Ik denk, Luc, die heeft het grote bondscoachbestand weer geopend. Want Ronald Koeman is natuurlijk nummer 1.
2: Ronald Koeman is nummer 1, maar Nederland telt 18 miljoen bondscoaches.
0: Ja, precies, ja.
2: Ik heb het bondscoachbestand hier, Bram Krikke.
0: Ja.
2: 5.908.441.
0: Zo, dat is een mooie plek. Daar zit je redelijk voorin.
1: Nou,
0: dat is echt wel echt netjes, hoor.
1: Zeg dat.
0: Hey, ja. Luc, natuurlijk, de grote wedstrijd staat op het programma richting Japan.
2: Ja, klopt.
0: En je hebt heel even onze bondscoaches weer aangesproken om te vragen van ja, hoe gaan we deze wedstrijd winnen? Hoe gaan we over ze heen lopen?
2: Inderdaad. Zondagavond 10:00 spelen we tegen Japan, de eerste WK-wedstrijd. Nou, dan vraag je natuurlijk in eerste instantie aan de bondscoach nummer 1, Ronald Koeman. Om even iedereen maar mee op de kaart te krijgen ter wereld, spreekt hij in het Engels zijn verwachting uit.
3: We believe in ourselves. We respect Japan, but we are Holland. And they will respect us, but we are looking forward. I think it will be an interesting match.
0: Ontroerend.
2: Nou, ja, doortastend ook. Ik denk, we walsen over Japan heen. Dat voel je aan deze woorden. Snel door, want Ronald Koeman, bondscoach nummer 1, die horen we eigenlijk de hele tijd al. Ja. En nou ja, als dit het is, dan moeten we door.
1: Mag wel even wat meer energie in.
2: Vind ik ook,
1: Ronald,
2: hoor.
1: Kom op, man. Voor de wereldkampioen.
2: Ja,
1: kom op, man.
2: Absoluut. Dan zoek ik het even bij bondscoach nummer 7444. Dat is Juri Snoek. Hij denkt dat Denzel Dumfries de openingsgoal gaat scoren voor Nederland.
4: Hey, Luc. We gaan, denk ik, spelen met een 4-3-3. Met die fijne Denzel Dumfries op rechtsback. Die scoorde ook de eerste goal. Daarna maakt Japan gelijk, denk ik. En uiteindelijk in de laatste kwartier maakt, denk ik, Memphis Depay de winnende.
0: Oké, duidelijk. Ja,
2: heel duidelijk.
0: Verwacht
2: duidelijk.
0: Patroon, ja.
2: Nummer 9.031.775. Dat is Anouk. Maar Anouk heeft weinig verstand van voetbal. Gelukkig heeft ze wel een tactiek.
5: Goedemorgen, Luc. Bondscoach Anouk hier. Nou, ik heb de ballenverstand van voetbal. Maar mijn tactiek om te winnen van Japan, dan is zoveel mogelijk proberen die bal in dat doel van Japan te krijgen. En dan moet het helemaal goed komen.
0: Wat moeten we ook zonder Anouk als bondscoach?
2: Ja. Nee, maar ook dit is een goede bijzaak. Bondscoach Bram, heb jij enige tactiek?
1: Ja, zeker. Ik denk dat je op een gegeven moment gewoon Brobby erin moet gooien.
2: In de spits?
1: In de spits. Dat is een hele fysiek sterke aanvaller.
0: Oké.
1: Dus laat ze eerst maar even die Japanners helemaal moe rennen op Malen en Somerville.
0: Ja.
1: En als ze een beetje moe zijn, Brobby erin. En die scoort de 1-0. En dat is ook de enige treffer.
0: Maar heb jij serieus vertrouwen, Bram? Heb je serieus een vertrouwen in het Nederlands elftal?
1: Ja. Ik moet zeggen, het is wel een beetje getemperd door de oefenwedstrijden. Maar op papier had ik er vertrouwen in.
0: Mm.
1: En ik denk gewoon, ja, we hebben gewoon 1 overwinning nodig. En dan gaat het wel leven.
0: En dan
1: komt het goed.
0: Oké.
2: Zeker. Nou, nog heel kort even naar bondscoach nummer 23. Dat is Ruud Broekhuizen. En die heeft er ook heel veel zin in.
6: Hey Luc, wat zeg je nou? 18 miljoen bondscoaches? Laat mij er even buiten. Rot op met je WK. Ik heb helemaal niks met voetbal.
0: Wauw, Ruud. Ook hele mooie woorden van die bondscoach. Ja, heel erg mooi. Bondscoach 23.
1: Heel erg mooi.
0: Hey, staat Freek van Suzanne ook op jouw bondscoachbestand?
2: Oh, zo, daar zeg je wat. Ja, even kijken. God, je overvalt mij hier.
0: Ja, even kijken.
2: 1.052.439.
0: Fantastisch. Die bondscoach is zo meteen ook na 8:00 aan het woord. Want dan spreken we Freek van Suzanne. En dit is Snelle Back Your Music. Laat het licht aan. Hey.

0: Sneller bij Kim Music en laat het licht aan. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Ja, misschien sta je nu al voor de spiegel om te kijken... Ja, wat je toch aan moet trekken als je weer naar het werk moet vandaag. Nou, er is een bedrijf dat heeft een speciaal lookbook ontwikkeld... voor zijn medewerkers. Ja, met een soort van kledingvoorschriften.
0: Ja, het is nog een groot bedrijf ook.
1: Zeker.
0: Heel bijzonder.
2: Vanmiddag in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets... voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
3: Hey Domien, I'm Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro. De top 40.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Dit is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
4: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
2: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja.
14: Echt serieus?
13: Wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
2: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
16: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
19: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
18: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
25: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
28: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
29: Dat gaan we vieren.
28: Al Aldi.
0: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
28: Hak je dag! Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
1: Dat gaan we vieren!
28: Aldi.
3: Let's go!
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Zeker Starten is nu tijdelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
4: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
5: Toch een kijkje achter de schermen. Ik was Bram net kwijt. Ik denk, wat duurt het lang? Jij zei, ik ga heel even naar het toilet. En net stond je hier met echt handen in je haar. Dan moet je weten, wij hebben voor onze microfoon hebben wij een kastje op onze rug hangen. En ook voor onze oortjes die we in hebben. We hebben eigenlijk twee kastjes op onze rug. Die zijn zo groot als een, laten we zeggen, mobiele telefoon. En die zitten niet super stevig vast. Met dit bericht kwam Bram zojuist binnen.
6: Er is iets vreselijks gebeurd.
5: Wat dan?
6: Ik laat mijn kastje in de wc vallen.
5: Niet?
6: Ja.
5: Maar doet hij nog?
6: Nee.
5: Hoor je niks meer?
6: Nee. Ik sta op, ik hijs mijn broek op en ik hoor plons.
7: Ja.
6: Kut.
5: Dat is echt een duur kastje ook, jongen.
6: Hoe duur?
5: Ja, duur. Honderden euro's.
7: Heb je doorgespoeld?
6: Ja, ik had wel doorgespoeld.
7: Oh, daarna viel hij erin.
5: Ja, ik hoor jullie. Is het riool nu?
6: Nee, ik heb hem eruit gevist.
5: Ja, het is het kastje van Marieke. Die zit aankomende maandag zonder geluid.
6: Ja, sorry.
5: Ja, het is echt honderden euro's.
6: Ja, ik hijs zo mijn broek en het flikkert zo in die pot.
5: Hij is ook verloren, denk ik. Want ik zweer het, die kunnen gewoon afschrijven. Als je erop niest, zijn die dingen al kapot.
6: Ja,
5: die kunnen echt helemaal niks hebben.
6: Hij is verzopen.
5: We gaan even naar de weg kijken. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging. A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum-West en Tilburg Reeshof. 2 kilometer. Je vertraging is ongeveer 10 minuten. Grijze dag vandaag met af en toe een bui. Soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. Annemarie heeft het laatste nieuws.
8: Goedemorgen. Het gaat over een grote explosie vannacht bij een flatgebouw in Amsterdam Nieuw-West. 7 mensen zijn bij die ontploffing gewond geraakt, van wie er 1 zwaar gewond is. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. De flat is vannacht helemaal ontruimd. 400 mensen moesten hun bed uit en naar buiten. De brandweer legt uit waarom.
9: Het is vooral gedaan enerzijds omdat er bij de brand heel veel rook vrij kwam en die ging de woning in. En aan de andere kant wisten we ook niet zeker wat de explosie had gedaan met de constructie van het flatgebouw.
8: Ja, er ontstond ook brand dus in dat sportgebouw, die sportschool. Er wordt nu met speciale zoekteams nog gezocht naar meer mogelijke slachtoffers. Een van de eigenaren van die sportschool die zegt nu wel dat hij camerabeelden heeft van het moment van de ontploffing. En daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van die sportschool vandaan komt. Maar goed, daar moet dus nog onderzoek naar gedaan worden. Eerst is nu dat de slachtoffers goed behandeld worden natuurlijk. En het is niet bekend wanneer die 400 mensen weer terug mogen naar huis. In het Zeeuwse Aksel is gisteren tot in de avond een bijeenkomst geweest op de basisschool van de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk gistermiddag. 3 kinderen en een volwassene kwamen bij dat verkeersongeluk om het leven. De kinderen waren op zomerkamp. Burgemeester Weerwind van Terneuzen, waar Aksel onder valt, vertelt dat het verdriet enorm is.
10: Verslagen, gesproken met nabestaanden van de jongeren die om het leven zijn gekomen. We hebben gesproken met docenten die collega's waren van de begeleider die met de groep aan het fietsen was. En dat is impactvol. Dat doet pijn. Dat geeft verdriet. Intens, intens verdrietig.
8: Ja, dat was horen van Hart van Nederland. Intussen zit een jongen van 19 uit Hulst vast voor betrokkenheid bij het ongeluk. Of hij dan de bestuurder is van de auto die op de groep inreed, dat is niet duidelijk.
5: Zo afschuwelijk. Ja. Dit is echt afschuwelijk, joh. En ook die andere kinderen die dit gezien hebben.
6: Ja,
5: dat krijg je toch nooit meer voor je netvlies. En zeker niet op zo'n leeftijd.
6: Dit is van een omvang, ja. Dit is wel zo'n droevig bericht.
5: Ja.
6: Echt vreselijk. En er liggen dus ook nog kinderen in het ziekenhuis, toch?
8: Ja, er zijn ook zeker nog gewonden. En ook vandaag is er natuurlijk weer op school een bijeenkomst. Is er natuurlijk de mogelijkheid om met elkaar te praten. De burgemeester gisteravond gaf ook de directeur van de school het wel heel erg verslagen. Ja, een interview over hoe het nu is. Maar dat moet natuurlijk allemaal nog verwerkt worden. En bij de school is ook een enorme bloemenzee intussen aan het groeien. Dan iets heel anders. En dat gaat over het lookbook. Sommige bedrijven die komen met een lookbook waarin je dus eigenlijk, ja, de kledingvoorschriften voor het bedrijf kan vinden. Softwarebedrijf Avas heeft er nu eentje ontwikkeld. Ze komen met een kledinggids met voorbeelden van outfits die passen bij de werksfeer van het bedrijf. Nou, die stap zorgt voor wat discussie. Zeker nu andere bedrijven juist volop de ruimte geven aan de slippers en sneakers op de werkvloer. Maar in het lookbook van Avas staan die niet op de kaart. Het softwarebedrijf zegt dat het vooral moet inspireren en onduidelijkheid moet voorkomen. Ze willen niet echt voorschrijven wat medewerkers moeten dragen. Maar dit is een soort van leidraad eigenlijk.
5: Oh ja.
6: Ja, maar inspireren, ik zie hier de foto's van dat lookbook. Nou ja, ik vind het nou niet echt bepaald inspirerende looks.
5: Sorry, ik vind het gewoon de Otto.
6: De Otto
5: van vroeger, dat dikke boek. Kent iemand dat nog?
8: Nee.
5: Ja, ja, zo ziet het eruit, toch?
8: Ja.
5: Een beetje Otto-gevoel.
8: Ja.
6: Een beetje de Bristol. En dat is niks ten opzichte van, ten aandele van de Bristol. Maar dan snap je wel wat ik bedoel.
8: Ja, ze zeggen eigenlijk, we willen bijvoorbeeld mensen zien in een nette spijkerbroek met een blouse, een jurk of een rok. Een net jasje, een mooi pak in één kleur. Ja. Waar ze dus, wat zeg maar op de lijst staat, wat je dus niet aan mag. Wat liefst niet. Geen versleten spijkerbroek, geen hoodie. En geen legging. Oh, daar willen ze vanaf.
5: Oké, nou daar ben ik op zich wel voor.
6: Ja, het is wel goed dat ze niet in het weekend kijken als er radio wordt gemaakt. Ik maak zelf ook in het weekend radio.
5: Ja.
6: Ja, ik heb dan echt een hoodie aan en een trainingsbroek met een gat erin. Met een vlek van de Tiki Masala. dat zit er gewoon nog allemaal op.
5: Ik zat bij jou meer te denken aan zo'n ritspak waar je een kastje in kan vastnaaien.
6: Ik wil het hier even niet meer over hebben.
5: Heb je van Bas nog?
11: Dat doet me echt een beetje denken aan onze kinderen vroeger. Alles waar die kleine vingertjes aan konden zitten, gaan kapot.
6: Ja.

0: gokje, Bram.
1: Oeh, 463.
0: Wat is het? 455.
1: Ja, dat is echt bizar. Dat is lang niet gek.
0: Ongelooflijk. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Vanavond vanaf 6 uur begint de Foute 1500 bij Q-Music.
2: Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
0: Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
3: Louis van Gaal.
4: 3, 2, 1.
1: Ja, uiteraard.
0: Jij zegt volmondig ja, Bram.
1: Ja, dat is de beste Nederlandse trainer die we momenteel hebben. Mm. Kan de groep ook echt eventjes goed aanjagen. Brengt positiviteit. De persconferenties zijn smullen.
0: Ja.
1: Ja, alles wat die man doet vind ik ook leuk. Ja, een genie. Ik vind het erg jammer dat hij niet bij deze... Ja, bij deze groep Oranje-spelers zit.
0: Ja, ik vond dat zo leuk. Hij had altijd zoveel optimisme wat hij meebracht. En tegelijkertijd daadkracht.
1: Ja.
0: Ik vond het ook heerlijk, dat spel tussen de journalisten en Louis. Ja, eigenlijk iedere seconde was raak.
1: Ja. Ja. Ja, en waar het eerst nog altijd een beetje negatief was met de pers... werd hij eigenlijk steeds vrolijker.
3: Hij werd steeds meer een lievere opa, eigenlijk.
0: Ja.
3: De opa van het land. Er is nu een aflevering...

0: van andere tijden sport. Over die bewuste penalty-serie tegen Costa Rica. Het WK 2014. Dat hij vlak voor het einde van de wedstrijd de keeper wisselt. Ja. De penalties genomen gaan moeten worden.
1: Ik vond dat een bijzonder moment. Want zelfs als je geen voetbalkenner was, dan dacht je, oké, hier gebeurt iets opmerkelijks.
0: Ja, FIFA heeft dat gebombardeerd tot de wissel van de eeuw. En daar is nu een andere tijden sport over gemaakt. Echt aanrader.
1: Leuk.
2: Fantastisch, hè?
1: Ga kijken. Okay. Met Van Gaal dus ook daarin.
0: Ja, zeker. Zeker. Leuk. Zeker.
1: Volgende, Luc.
0: De Canarische eilanden. 3, 2, 1.
1: Nee. Nee, maar ooit een keer op vakantie geweest.
2: Nee.
1: Nee, dat is echt een dorre boel.
2: Het is echt een,
1: dorre boel.
2: Ja, en je vliegt ook echt bijna 5 uur voor Spanje.
1: Ja.
2: Dan zit je super lang in zo'n vliegtuig.
1: Ja.
2: Je stapt uit. Nou, er wil nog geen plant groeien. Ja, en oh, de zwarte stranden zijn zo mooi. Nou, ik vind het maar lelijk. Ja. Het is gewoon een soort tuinaarde. Nee, het is helemaal niks.
1: Ik snap ook continu niet hoe Bas en Adriaan het zo leuk vonden op Lanzarote. Vanaf kleins af aan is Lanzarote dus zeg maar een soort mythische proporties heeft dat gekregen, omdat Bas en Adriaan er continu waren. En toen was ik er op die Canarische eilanden, dacht ik, nou, vind ik geen reet aan.
0: De mensen daar willen ook niet meer dat je komt, toch? Op Lanzarote, volgens mij.
2: Nee.
0: Is dat zo? Ze zijn helemaal klaar met alle toeristen daar.
1: Nou, wees niet bang, ik hoef ook niet meer. Wat ben jij fan van de Canarische eilanden?
3: Ja, ik ben er afgelopen december voor het eerst geweest, want wij dachten, we willen niet al te lang vliegen, maar toch een beetje zon. Ik hoef ook niet per se weer heen, want je zegt toch, het was toch 20 graden met wind. Ja, dan kan ik ook in Heemskerk gaan zitten.
2: Nou, ja. Precies dat.
1: Nee, we zeggen allemaal nee. Oké, laatste, Luc.
0: Buiten televisie kijken.
2: 3, 2, 1. Nee.
1: Nee, dat is alleen in reclames leuk en in films.
2: Ja.
1: In de praktijk.
2: Nee, ik zag laatst vrienden van mij die gingen een wedstrijd, de Champions League finale, terugkijken.
1: Oh.
2: Omdat ze per se het buiten wilden zien. En ja, er was te veel licht nog, want dat werd om 6 uur gespeeld. Dus moesten ze wachten tot het donker was, zodat ze geen reflectie hadden. Ja, en dan zit je daar tussen de muggen. Nee, dat is hem ook niet, Luc.
1: Nee, ik vind ook, continu inderdaad schijnt de zon erin. Je zit alleen maar aan de uitzending van jezelf te kijken. Want je ziet jezelf zitten.
3: Maar heel veel mensen hebben toch al televisiehanden onder de overkapping.
2: Dat is waar.
3: Dat is wel echt
1: waar. Ja, dat is wel leuk.
2: En dan met een barbecue'tje. Ja, dat vind ik wel leuk.
1: Ja, goed, maar dat werd niet gevraagd.
4: We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E.
5: De Q-Music Alarmschijf.
6: Hey, this is Taylor Swift. And you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You. On Q-Music.

0: Blood. Natuurlijk zondag op het programma het WK voetbal. De wedstrijd begint om.
1: Is dat een 10 uur? Ja, 10 uur.
0: 10 uur, ja. 's avonds.
1: Juist.
0: Dus vooral interessant om te gaan kijken hoe Luc eraan toe is aankomende maandagochtend. Die begint zijn programma hier om 5 uur in de ochtend. En je weet, hij heeft gekeken. Dus Luc, heel veel succes.
2: Ja, dankjewel.
0: Ook dit weekend. Op Videoland is er een docu te zien van Suzanne Freek. Die heet We Vieren het Leven. En die gaat over hun weg richting Gelredome. Ja, die reeks van 10 concerten waar 400.000 mensen naartoe zijn geweest. Je krijgt daar een kijkje achter de schermen. Ik heb de docu al even mogen zien, Bram. En er zitten eigenlijk wel hele geinige en mooie momenten in ook. Ik moest hier in het bijzonder om lachen. Stel je even voor, je staat midden in Gelredome. Vanuit de ogen van Freek, je staat te zingen met Snelle. Natuurlijk die enorme hit De Overkant. En daar zit dat klapmoment in, hè?
1: Ja.
0: Luister even naar wat Freek zegt op het moment dat iedereen stond te klappen en wat Snelle toen tegen hem zei.
3: Mooi, Lars kwam gisteren tijdens De Overkant. Gisteren tijdens dat klapstuk zo. Paris heeft gewonnen met penalties. En blijkbaar was dat precies op dat moment te zien op het scherm. Dus ik had wat DM's van mensen op Insta die zeiden, volgens mij hoorde je daar de Champions League uitslag. Klopt.
0: Fantastisch, toch?
1: Ja, dat is top.
0: Er staan er 40.000 mensen naar je te kijken. Ben je gewoon even lekker druk met de uitslag van de Champions League.
1: Even een onder onsje.
0: Het is zo'n enorme voetballiefhebber ook. Dus zometeen na 8 uur spreken we Freek. En je hoort een opwarmer voor de foute 1500. 5 komt eraan, If You Getting Down.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
7: Lekker hoor!
8: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Boeie!
8: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
7: Zoé!
8: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
7: Yes!
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster!
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
10: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar
2: Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
19: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
20: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
21: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
22: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
23: Kijk op kwf.nl/voor wie.
24: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
25: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team.nl.
26: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
27: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
28: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
29: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
32: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
31: Open nu gemakkelijk ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
33: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
34: Hebbes.
0: Goedemorgen, exact 8 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
35: Goedemorgen. Het is puinruimen in Amsterdam-West na een enorme explosie vannacht. Die was in een bijgebouw van een flat. In dat gebouw zat een sportschool. 7 mensen raakten gewond bij de explosie. En de eerste harde klap was te horen rond middernacht. Deze vrouw die in de flat woont lag in bed, zo vertelt ze bij de NOS.
36: Ik dacht dat mijn wasmachine eerst was. Ik ben eigenlijk weer terug naar bed gegaan. En toen werd er geschreeuwd van iedereen moet naar buiten komen, want er is instortingsgevaar.
35: En zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Wanneer die terug kunnen naar hun woning, dat is nog niet bekend. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niet duidelijk. Dan het tragische verkeersongeluk gistermiddag in Zeeland. Bij de basisschool van de slachtoffers in Axel en bij de plek van het ongeluk groeit de Bloemenzee. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om. Zij zaten op de fiets toen ze werden aangereden door een auto. De groep was op zomerkamp. Op de school van de kinderen is de verslagenheid enorm, zo vertelt de directeur bij Omroep Zeeland.
37: Het is een zwarte dag voor ons allemaal, voor Axel en voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Dus dat komt stap voor stap komt die informatie binnen en wordt steeds meer de omvang van de ramp duidelijk. En is het hier één boel van verdriet.
35: Een 19-jarige man uit Hulst is intussen opgepakt. Of hij de bestuurder was van de auto, dat heeft de politie niet bekendgemaakt. Er zitten mogelijk fouten in duizenden versterkingsrapporten over huizen in het Groningse aardbevingsgebied. Dat melden Pointer en RTV Noord na onderzoek. Zo zouden huizen onterecht veilig zijn verklaard. En ook kregen sommige Groningers een rapport over een heel ander huis dan hun eigen. En het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Vandaag gaat het SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, naar de beurs. Musk hoopt alle aandelen te verkopen en daarmee de beurswaarde op $2 biljoen te krijgen. Hij heeft grote ambities.
38: I'll tell you a little bit just about the purpose of SpaceX. We want to make Star Trek real.
35: Ja, een soort Star Trek dus. Mochten alle aandelen worden verkocht, dan wordt Musk de eerste biljonair ter wereld. Het weer nog. Een grijze dag met af en toe een bui. Heel soms een zonnetje. 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
0: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging. A28 Hogeveen-Zwolle. Tussen Staphorst en Ommen. 5 kilometer. Je vertraging is ongeveer een kwartier. Ja, we zijn druk de stemmen aan het tellen. Vanaf 6 uur vanavond hoor je de foute 1500. Dankjewel voor het stemmen. Ik denk dat je deze boyband gaat horen. Here is 5.

0: de foute 1505 bij Q Music en If You're Getting Down. Goedemorgen, 6 over 8, vrijdag de 12e van juni. Je luistert naar show 1654, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: Happy Friday. Het wordt echt een heerlijk weekendje als je jezelf installeert op de bank voor de televisie. Bijvoorbeeld de Grand Prix van Barcelona is te zien.
1: Oké.
0: Heel erg leuk. Vanavond schuif ik trouwens aan bij Viaplay. Bij Rob Campus en zijn vrienden.
1: Oh, hoe laat is dat?
0: Ja, om 22:30.
1: Oeh.
0: En ze hebben er tegenwoordig 20 minuten bijgekregen omdat het programma zo goed scoort. Dus ik zit zeg maar...
1: Het programma scoort goed?
0: Ja, het scoort goed, ja.
1: Ik heb altijd het idee dat jij ook de enige kijker bent.
0: Nee, dat is Vroom, heet het programma. Ja. En dat is een populair programma.
1: Oké.
0: Ik zit dus tot 23:50 vanavond als een soort kebab onder de brandende studiolampen in Hilversum. Ik ga vanmiddag nog even goed slapen, denk ik.
1: Ja, dat zou ik zeker doen, ja.
0: Vanavond vanaf 22:30 kijkt alle. WK voetbal natuurlijk zondagavond. En de docu van Suzanne en Freek. We vieren het leven verschijnt morgen op Videoland. Freek, goedemorgen!
4: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Voordat we verder gaan, doen wij in dit gesprek het Gelredome of de Gelredome?
4: Wat jullie willen.
1: Waar hebben we zin in, man?
0: Ja, ik heb altijd begrepen dat het eigenlijk geen lidwoord heeft. Dat je gewoon zegt, we staan in Gelredome.
1: Nee,
4: ja.
1: Gewoon de, toch?
0: Doen we de Gelredome?
1: Gewoon de Gelredome. Nou, ik ben stiekem wel een beetje jaloers, Matt. Want jij hebt dus al die docu mogen kijken.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: Ik heb dat linkje niet gehad.
0: Nou, let op. Bram, Freek, ik heb hem met zoveel plezier zitten kijken. En weet je wat ik zo mooi vond? Jij zegt op een gegeven moment in die docu... Ik heb de DVD Anouk 2008 in Gelredome oneindig vaak gezien.
4: Ja, klopt, ja.
0: Dat zeg jij tegen je band. Nou, daaruit blijkt al dat dit een enorme droom voor jou was. En later zegt Suzanne dan ook nog dit.
5: Want het is altijd nog, soms nog iets meer Freek's droom dan mijn, heb ik soms het gevoel. Ik speel soms een beetje een gastrol in Freek's droom, heb ik het gevoel.
0: Ik speel soms een gastrol in Freek's droom. Klopt dat, Freek?
4: Ja, ik zei het tegen Suzanne. Het is wel grappig dat je dat zo ervaart. Maar het is wel vaak zo dat ik met een idee kom en dat Suus eerst zegt van, dat kan toch helemaal niet. En dat we later dat we het toch doen en dat ze achteraf zegt, dit vond ik toch wel heel gaaf dat we het gedaan hebben.
0: Ja, want ik zat te denken, Freek, dan geef je 10 concerten, dan komen er 400.000 mensen. Ik ken mensen die hebben al stress als ze een verjaardag moeten organiseren voor 14 man. wat een enorme verantwoordelijkheid.
4: Ja, het was echt wel een hele flinke klus. En gelukkig hebben we daar een heel goed team omheen die ons in alles helpen. Maar we hebben echt wel, we hadden ons voorgenomen dat we, want Suus is eind november bevallen. We hadden ons voorgenomen van de eerste 3 maanden gaan we echt niks doen.
0: Ja.
4: Maar we zaten gewoon echt wel vanaf januari gewoon hier thuis in meetings met het team voor de visuals. En wat gebeurt als mensen de zaal binnenkomen? Hoe ziet het er dan uit? En we hebben het wel echt, vanaf het begin tot het einde helemaal grondig aangepakt.
0: Ja.
1: Ja, dus die verantwoordelijkheid ook voor 400.000 mensen, daar lig je dan niet van wakker?
4: Nou weet je, ik denk dat het scheelt dat ze gewoon een goed team om ons heen hebben. En mensen die allemaal hun verantwoordelijkheid nemen en die zorgen dat alles goed is. Waardoor wij ons gewoon echt kunnen richten op de muziek en hoe gaat die avond eruit zien.
0: Ja, ja, want ik ken jou een klein beetje, Freek. Jij kan je ook nog druk maken over hoe een satésokje bij het buffet erbij ligt.
4: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: Toch?
4: Ja, klopt.
0: Dus het was misschien ook een oefening voor jou om soms even iets uit handen te geven.
4: Daarom, ja. En ik moet zeggen, we hadden dit jaar wel echt goede cd-stapjes bij het bedrijf. Dus dat is heel wel. Maar het was inderdaad een mooie oefening om het gewoon een beetje los te laten. En weet je, als je op het podium staat, dan kan je er verder ook helemaal niks aan doen. Dus
0: nee.
4: Het was een goede oefening.
0: Hey, en in die docu gaat het dan ook over, heel eerlijk, dat Suzanne de aanjager is geweest om weer het podium op te gaan. Hè, na dat nieuws van vorig jaar. En jij zegt ook, heel eerlijk, dat je er best wel tegen opzag om sommige liedjes te spelen.
6: In het begin was het heel erg... moest ik zelf ook echt er niet aan denken om die liedjes met die teksten nog te moeten zingen. Omdat ik dacht van, wow, alles voelde zo dubbel alsof het echt alleen maar op ons sloeg. Maar al snel had Suus ook zoiets van, ja, maar als we nu thuis gaan zitten, ja, wat gaan we dan doen de hele dag, weet je wel?
0: inmiddels heb je al talloze keren weer op het podium gestaan, Freek. Is het voorgekomen dat je bij sommige liedjes dacht, dit komt nu heel, dit gaat lastig of dit komt anders aan bij mij?
4: Bijvoorbeeld een liedje als Fazie hebben we vorig jaar bij de festivals eigenlijk bijna niet gespeeld. Omdat we toen nog zoiets hadden van, die is bijna nog te rauw of zo. Ah. Maar nu gaat het inmiddels wel gelukkig goed. Maar je merkt wel dat ook bij het publiek en zo, dat het gewoon lijkt alsof het een iets diepere betekenis heeft gekregen of zo. Het lijkt alsof de woorden soms harder aankomen, ook bij het publiek.
0: Ja, wat gebeurt er in Fazie dat je dacht, die nog even niet?
4: Ja, het is gewoon echt puur de tekst. Van het nummer dat we in het begin zoiets hadden van, dit is wel heel erg direct om zo te moeten zingen.
0: Ja.
4: Maar gelukkig, tijd helpt daar ook wel een beetje in.
0: Ja, precies. Hey, en in die docu, ik wil nog een stukje laten horen, omdat ik was ook zo geïnspireerd, Freek. Het gaat namelijk ook over hoe jij je nu voelt.
6: Alles wat ik kan doen om me mentaal en fysiek topfit te voelen, dat doe ik. En dat draagt er tot nu toe bij dat ik me gewoon mentaal en fysiek topfit voel. Dus laten we gewoon doen waar we blijven worden.
0: Freek, ik heb jou over dat podium zien gaan, jongen. Ik red het denk ik tot liedje 3, wat jij gedaan hebt. Het is echt niet te geloven, toch?
4: Ja, dat denk je wel.
0: Ja, omdat ik was zo onder de indruk. Omdat je ging van links naar rechts, je zit in zo'n tuigje. Dat moet toch ook zo'n onwijs bemoedigend gevoel zijn voor jou ook?
4: Ja, enorm. Ja, zeker. Zeker als je kijkt waar we, hoe ik er vorig jaar voor stond rond de show, zeg maar. Toen Suus was 6 weken zwanger en die liep mij er gewoon uit als we een rondje gingen aflopen.
0: Ja.
4: Dus toen dacht ik van, het klopt niet, zeg maar. Mm-hmm. En het is gewoon heel fijn dat ik nu, volgens mij zeg ik het ook in de docu, ik loop niet zo hard als dat ik voorheen deed. Maar ik ben wel gewoon lekker aan het hardlopen en Ik doe mijn dingen om gewoon lekker een beetje fit te blijven. Dus dat is wel heel prettig.
0: Ja, vet. Ja, die docu is enorm geslaagd, Freek. Ik vind het ook mooi, want ik krijg ook nog een kijkje achter de schermen. Het ging bijna mis met dat beroemde tuigje waar jullie dan in rondvliegen. Dat zien we ook in die docu die er vanaf morgen dus te zien is.
1: Ja, en die jij dus al hebt gezien.
0: Ja.
1: Helaas nog niet. Ja. Maar dan heb ik wat te kijken. Over wat te kijken gesproken, Freek. Je bent natuurlijk ook voetbalfan. Staat het WK bij jou een beetje aan?
4: Ja, ik moet zeggen, ik vind het wel echt een beetje taai dat heel veel wedstrijden gewoon om 4 uur 's nachts zijn.
0: Ja. Maar ben je niet wakker met Sef?
4: Nee, Sef slaapt gelukkig heel goed.
0: Oh, okay. Wauw, wat een zegen.
4: Ja, we mogen even afkloppen. Maar ik denk, de zondagavond is volgens mij om 7 uur Duitsland Curaçao. Die ga ik wel even kijken.
0: Okay.
4: En Nederland daarna. Dus weet je, de avondwedstrijden vind ik wel leuk om te zien, maar ik ga er niet meer werk voor zetten.
1: Nee. Same. Maar dan toch even een voorspelling. Nou, laten we beginnen met Nederland-Japan.
4: 2-0 Nederland.
1: 2-0 Nederland. En wie wordt de wereldkampioen?
4: Ja, ik zou heel graag willen zeggen Nederland, maar ik denk Spanje.
1: Ja, shit.
0: Oh,
1: ja.
0: Oh, en waarom dan, Freek?
4: Ja, het is gewoon een supergoed team, toch?
1: Ja. Nou ja, ik heb een beetje hetzelfde. Kijk, op papier, het zou zomaar kunnen hoor, Nederland. Maar ik heb toch een beetje sinds die oefenwedstrijden dat het, ja, ik begin hem toch een beetje te knijpen. En bij Spanje loopt het echt als een tiet.
0: Ja, jongens, dit gaat echt in 40 seconden. Zie ik het hele wereldkampioenschap door het putje gaan.
2: Nee, we worden wereldkampioen. Geen zorgen, Mattie.
0: Ja, dankjewel, Luc. Okay.
1: We worden het.
0: We gaan het zien. Hey, Freek, dankjewel, jongen, dat je even tijd had. En morgen staat die docu dus op Videoland. Fijne dag.
4: Yes, fijne dag, hè.
0: Groeten.
1: Hoi.
0: Dit zijn Suzanne en Freek bij Q Music Goud.
3: Als je mijn gedachten

0: Mattie Valk,
1: ja.
0: Ik wil je toch even meenemen naar een ontzettend goor verhaal waar ik nog maar net van ben bekomen.
1: Oh, zet je schrap, want heel veel mensen zitten aan het ontbijt.
0: Ja, goed. Ik ging afgelopen week lekker uit eten.
1: Ja.
0: Nou, een nieuw tof concept, namelijk shared dining.
2: Leuk.
0: Allemaal verschillende happertjes die dan op tafel worden gezet. Ik was met een mannetje of 5 lekker uit eten.
1: Ja.
0: En dan wordt er van alles op tafel gezet. Kipspiesjes, visje. En ook van die edamame-boontjes. Of edamame. Hoe zeggen we dat?
2: Volgens mij edamame.
1: Edamame?
2: Oh nee. Wacht even.
1: Ik zeg altijd edamame.
0: Ik zeg edamame. Nou goed, in ieder geval.
1: Boontjes.
2: Boontjes.
0: Van die tuinbonen, weet je? Van die tuinbonen waar je uitsluitend de pit van kan eten.
1: Ja,
2: nou, de boon. Niet, er zit geen pit in.
0: Ja, de bonen. Ja, nou misschien in de edamame dat zo is. Maar bij de edamame.
1: Edamame.
0: Nou, dan eet je dus inderdaad. Dan sabbel je een beetje zo op die boon. En dan eet je die pitten.
1: Ja.
0: Die eet je dan op.
1: Ja.
0: Nou goed, en dan heb je dat afgekloven. En die leg je dan in een apart bakje. Nou, je weet hoe het gaat.
1: Ja,
0: nou, heerlijk,
1: ja, ja, ja.
0: Wij zitten lekker te tafelen. Dus op een gegeven moment stort ik me ook lekker op die edamameboontjes.
1: Lekker
0: met zeezout.
1: Lekker dus snavelen.
0: Lekker snavelen. Dus ik pak zo'n boontje. En ik denk allereerst al, wat jammer dat hier geen zeezout op zit. Dat is dan toch minder lekker bij zo'n edamameboontje.
1: Ja.
0: Maar vervolgens dacht ik, wat gek. Er zit hier helemaal niet van die pitten in. Dat is gek. Een vreemde eend in de bijt. En ik wil hem terugleggen. En ik zie, tot mijn grote schrik, dat ik dus zo'n edamame-boontje heb gepakt uit de bak die al afgekloven is. En dan ga je ook even kijken naar het gezelschap. Wie heeft dat dan gegeten? Is dat Jos van 55? Is dat een goede vriend van mij van in de 30? Ja, ik werd onpasselijk.
1: Ja, dat begrijp ik heel goed.
0: Ik heb gewoon zitten kluiven op een afgekloven edamame-boontje uit het verkeerde bakje. En terwijl ik dit zeg, het komt ook. Ik moet er ook eigenlijk een beetje mee stoppen. Want ik word er helemaal niet meer goed van.
1: Heel even een berichtje van Jolien.
3: Het is edammerboontjes.
2: Nou, het is geen kaas.

0: Bibi Rexha samen met Faithless en New Religion. Ja, Bram, je vertelde net dat verhaal over dat je de edamame.
1: Boontjes.
0: Daar had je een avontuurtje mee, dat ging helemaal mis.
1: Nou, dat, ja, kort door de bocht. Ik ging per ongeluk door de bak heen die al afgekloven waren. Want je kan alleen de pitjes kan je eten ervan.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moet je echt een beetje zo onsmakelijk opsabbelen om die eruit te krijgen. En dan doe je die restanten gooi in een bakje. En daar zat ik lekker eventjes van te knabbelen.
0: Dit is een bericht van Luc. Oh, wacht even. Hier is Luc.
2: Ik heb een keer een greep gedaan uit een bakje nootjes. Brekende pitjes te zijn van de kersen die andere mensen hadden uitgegeven.
0: Godverdomme. Ja, het kan altijd erger, Bram.
1: Zo is het.
0: Zo meteen krijg je het laatste nieuws van Annemarie. En we spelen vier op een rij met jouw kans op 2.500 euro. Lekker om het weekend mee in te gaan. Met wie wil je spelen? Met Bram, met mij of met Annemarie? 0909-9596.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal.
6: Kippie.
7: Oeh, weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2+2 gratis. Kom je haar in modelbereik.

0: Onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
4: Thanks.
3: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
9: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
9: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
2: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
3: Goedemorgen, 8:58. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 korte vertraging op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaak en Barneveld. 2 kilometer, je vertraging is ongeveer 10 minuten. Grijze dag vandaag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden. Ook dit weekend is nat en bewolkt. Annemarie heeft het laatste nieuws.
4: Nou, goedemorgen. Het gaat al de hele ochtend over de grote explosie in Amsterdam-Nieuw-West. Die explosie was vannacht in een bijgebouw van een flat. In dat bijgebouw zit een sportschool. Die is 24 uur per dag open. Er waren ook mensen binnen tijdens die explosie. 7 mensen zijn er gewond geraakt, weten we nu. En de eerste harde klap was te horen rondom middernacht. Je hoort een bewoner van de flat bij de NOS.
5: Ik dacht eerst dat er een bom was neergelegd bij een deur. Op een gegeven moment ging ik naar buiten kijken en toen zag ik dat die hele sportschool open lag.
4: Ja, zo'n 400 mensen zijn vannacht geëvacueerd, uit die flat gehaald dus. Wanneer die terug kunnen naar huis, dat is nog niet bekend. Voor 100 mensen worden in ieder geval hotelkamers geregeld. Ondertussen wordt er nog met speurhonden gezocht naar mogelijk meer slachtoffers onder het puin. Ja, en omdat op de plek van de klap veel mensen zijn komen kijken, zijn er nu schermen en hekken neergezet, meldt uit de AT5. De ME bewaakt die. Vanwege de veiligheid is een groot gebied ook echt afgezet.
3: Het zijn echt heftige beelden. Ook altijd als ik hoor, misschien liggen er nog meer slachtoffers onder het puin, dan stel ik me altijd voor, stel je voor dat je er ligt. Wat een benarde positie als je weet dat je onder het puin ligt.
4: Ja, zijn nu dus met speurhonden bezig. Je ziet ook heel duidelijk op die foto dat die gevel van die sportschool is uitgeklapt. En de halsters die liggen eigenlijk nog op de grond. Het zijn meerdere verdiepingen als ik het goed zie. 2 verdiepingen heeft die sportschool. En dat is, het is een enorme klap geweest. En het is nog niet duidelijk waar die explosie dan vandaan komt. Wat de oorzaak was.
6: En heb je hem gehoord, Annemarie?
4: Nou, dat had goed gekund. Want hij was rond 4 uur zo in de buurt van mijn huis. Maar ik heb niks gehoord, nee. Maar het schijnt wel dat veel mensen daar in de buurt echt van wakker zijn geworden.
3: Gewoon wakker van de wekker jij vanochtend deze ochtend.
4: Ik wel. De coronaverhoren gaan weer door vandaag. En met een grote hoofdrolspeler, oud-premier Mark Rutte, is aan de beurt. Een speciale commissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe Nederland de pandemie heeft aangepakt jaren geleden, welke keuzes zijn gemaakt. Rutte moet bijvoorbeeld uitleg geven over deze maatregel.
7: Als de Kamer instemt, dan gaat die avondklok in een paar dagen na het Kamerdebat. En dan geldt die in heel Nederland tussen 8:30 s'avonds en 4:30 in de ochtend.
4: Ja, het is de eerste keer dat Rutte hierover uitgebreid wordt ondervraagd.
3: Dat vond ik toch wel echt een surrealistische situatie. Dat je dan s'avonds na 8:00 volgens mij een papier op zak moet hebben getekend door je werkgever.
4: Ja, klopt. Dat je dus bepaalde nood had om naar buiten te gaan. Wij hadden er ook eentje.
3: Noodzakelijk beroep.
4: Ja, hoe heet het nou ook weer?
6: Dan stiekem ook altijd toch om aangehouden te worden. Want ik heb iedere keer zitten rijden met het papiertje. Ik ben nog geen één keer aangehouden. Dat is toch jammer.
3: Ja, je wordt ook een soort van, hou me dan aan. Hou me dan aan.
6: Ja, exact. Ja.
4: Dan, dit weekend wordt niet alleen gevoetbald, maar er wordt ook weer geraced. De Formule 1 rijdt op het circuit van Barcelona. Max Verstappen doet dat met een splinternieuwe motor, omdat zijn oude het niet meer doet na de race van afgelopen weekend. De race is zondag om 3:00. En daarna zit Max voor de televisie om naar Oranje te kijken.
8: Ik zal altijd natuurlijk de grootste fan zijn. En ik hoop natuurlijk dat ze heel ver komen. Maar dat weet je niet. En je moet natuurlijk soms ook een beetje geluk hebben met de groepsfase. Ik zal er altijd vol voor gaan, ja.
4: Dat is te horen bij Viaplay.
3: Ja, welk nummer heeft hij als bondscoach, Luc?
9: 31.
3: 31 is Max Verstappen. Ja, altijd als ik de combinatie Max Verstappen en Barcelona hoor, dan denk ik aan dit.
10: Dat ik dit als commentator meemaak, loopt niet meer. Bizar. Fucking bizar. Yo, hey. Yo, ho. Yo, fucking hell, wat bizar.
3: Dat was hetzelfde circuit. Mooi, toch?
6: Ja, dit is prachtig. En wat is dat commentaar daar ook nog goed.
3: Ja, heerlijk.
6: Met dat AI-commentaar van Viaplay. Nou goed, dat is een ander verhaal.
3: Mike, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Wat ga je kijken? De docu van Suzanne Freek, het WK voetbal, de Formule 1.
11: Ja, lastig. Ik sowieso het WK natuurlijk.
3: Ja.
11: En Formule 1 zeker. Ja, het is als het maar een lekker sportweekend is.
3: Zo, ze krijgen jou met geen knuppel voor de tv weg, hoor ik aan alles.
11: Nee. Dan moet je me echt met een shovel wegschuiven.
3: Lekker zeg. Hey, en wat denk je? Waar gaan we op vooruit blikken? Wil je iets zeggen over het WK of over de race van Max Verstappen?
11: Nou ja, weet je, laten we gewoon toch het WK pakken.
3: Ja, ja, ja.
11: Ja, vooruitblikken. Ja, weet je, dit is natuurlijk, ik hoor niet zoveel positieve verhalen om me heen. Het vertrouwen is er niet zo heel erg. Maar laten we alsjeblieft gewoon vooruit, weet je, laten we hopen dat we toch ver komen.
3: Ja, dat is prachtig.
6: Nou, Luc, welk nummer krijgt Mike? Welk bondscoach?
9: Ik heb wel even een achternaam nodig. Ik kan natuurlijk niet. Was het Mike, zei je?
6: Ja.
11: Mike, ja.
9: Ja, van achter Mike, want ik heb meer Mikes.
11: Mastenbroek.
3: Mike Mastenbroek.
9: Mastenbroek.
3: Ja, op welk nummer staat hij?
9: Even kijken. 12.522.
3: Wauw, dat is jouw bondscoachnummer. Ja, fantastisch, zeg. Ja, wat een mooie woorden. We gaan vier op een rij spelen, Mike. Met wie wil je dat doen?
11: Nou, met Mattie had ik gezegd.
3: Nou, wat leuk, zeg. Dan gaan we dat toch regelen. Dan ga ik je studio verlaten. Vier op een rij. En leg ik jou in handen van Luc en Bram.
6: Ja, inderdaad. Yes. Ja, altijd Luc, want die zit achter de knoppen. Ik kan daar helemaal geen pepernoot van. Mike, wat leuk dat je met Mattie speelt. Komt het ook door de Formule 1, of niet?
11: Nee. Het is, ik heb eigenlijk altijd gezegd, mocht ik er doorheen komen, dan Mattie. Nou is niet zo dat hij natuurlijk altijd goed speelt. Maar ja, weet je, vertrouwen. Hè?
6: We hebben altijd er vertrouwen in. Nou, Mike, we gaan het gewoon doen. Ik heb hier de woorden voor mij. En laten we beginnen met de eerste. Het woord leeg.
11: Sorry?
6: Leeg.
11: Of weg. Shit.
6: Oh, valt hij steeds weg. Mike, nog een keer. Het woord leeg.
11: Ja. Vol.
6: Sleutel.
11: Slot.
6: Slot, oké. Sinaasappel.
11: Fruit.
6: En tot slot het woord deken.
11: Deken?
6: Ja, deken. Met een D. Hallo, Mike?
11: Ja?
6: Ja, het woord deken.
11: Ja, slapen.

0: Bloodline van Alex Warren. Goed, Mike, ben je er nog?
1: Ik ben er nog, zeker.
0: Dat is mooi, 37 jaar uit Katwijk. Ja, laten we nog even luisteren. Dit waren jouw woorden. Leeg.
1: Vol.
0: Sleutel.
1: Slot.
0: Sinaasappel.
1: Fruit.
0: En tot slot het woord deken.
1: Slapen.
0: Ja, Mike, als je dat zo hoort, sta je er nog helemaal achter?
1: Op zich wel. Ik had een klein beetje twijfel over deken.
0: Ja, ik zie hier ook veel berichten binnenkomen. Die gaan eigenlijk allemaal over het woord deken. Marion zegt kou. Yvette zegt kussen. Dat vind ik ook wel een goeie. Lars die zegt bed. Ja, maar goed, je hebt er vertrouwen in. Hè? Het lot ligt in de handen natuurlijk van Mattie Valk.
1: Ja, ja.
0: Formule 1 broeder kunnen we wel zeggen.
1: Ja.
0: Zullen we hem er gewoon bij gaan halen?
1: Ja joh, laten we maar doen.
0: Dan roepen we hem erbij. En daar is die Mattie Valk.
2: Ja, daar ben ik weer.
0: Zo. Wat heb je eigenlijk gedaan in de tussentijd?
2: Broodje gehaald.
0: Ja, ik hoor het.
2: Ja.
0: Goed, ik heb hier wat woorden voor jou, Mattie.
2: Ja,
0: laten we beginnen met de eerste. Dat is het woord leeg.
2: Vol.
0: Kijk, dat is een lekker begin. Sleutel.
2: Slot.
0: Kijk. Alright. Sinaasappel.
2: Sap.
0: Close. Gore close. Nee. Nee.
2: Oranje?
0: Nee.
2: Nee.
0: Gok nog eens.
2: De fruit.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, fruit.
2: Ja. Ah, jammer. Ja, dat is jammer.
0: Mike Balen.
1: Ja.
2: Wat was het laatste woord geweest dan?
0: Ja, het laatste woord was deken.
2: Bed.
0: Nee.
2: Oh, hè, wat heb je dan gezegd?
0: Ja, slapen.
1: Slapen.
0: Zei Mike, ja.
2: Oh.
0: Nou, het zat
2: jammer zeg.
0: Wat jammer.
2: Echt roevend.
1: Ja, joh.
2: Mike, dankjewel voor het vertrouwen. Sorry dat ik het beschaad heb.
1: Geeft niks.
2: Ik wens jou een prachtig weekend, jongen.
1: Ja, van hetzelfde.
2: Groeten! Hoi!
1: Hoi!
2: Hey, Bram, wij hebben een programma-onderdeel vanochtend in de prullenbak gegooid.
0: Ja.

0: wij gaan namelijk heel met een leuk idee binnen vanochtend om 6 uur. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben gisteren het prachtige nieuws gehad dat ze geslaagd zijn. En we dachten, hoe leuk zou het zijn als jij iemand kent om die persoon via ons te feliciteren. Dus dan geef je het nummer van die persoon door via Mattie en Bram's felicitatielijn. En dan gaan wij die persoon bellen. Nou, hartstikke leuk. Heel veel mensen hebben zich opgegeven, want die zeiden... ja, ik ken inderdaad, mijn dochter is geslaagd, mijn zoon is geslaagd...
1: een nichtje,
0: een buurjongen. Nou, we hebben ons een beetje vergist, want iedereen die gisteren natuurlijk het nieuws heeft gehad... dat hij geslaagd is, ja, die ligt zijn roes uit te slapen. Even een korte samenvatting van hoe onze ochtend klinkt in dit programma. Onderdeel?
2: Goedendag. Dit is de voice.
3: Door het maandje heen.
2: Goedendag.
3: Nee,
2: dit is
0: hem uit. Ja, heeft hem uit. Oké, next.
3: Ja, maar jongens, het is 6:30. Wat denken we nou?
2: Goedendag.
3: Echt, iedere puber slaapt nog.
2: Goedendag.
0: Nog één. Snel nog één.
3: Door het maandje heen, kom op.
2: Het spijt me, maar de persoon die...
3: De kans dat je Paus Leo aan de lijn krijgt is echt groter dan een...
2: Het spijt me,
3: dan een puber na zijn examenuitslag.
2: Is niet beschikbaar.
0: Nou, dit ging gewoon niet lukken.
3: Nee.
0: En toen zei jij ook van, weet je, ik wil het ook over een hele andere boeg gooien.
3: Ja, het gaat altijd maar over die geslaagden. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gezakt zijn.
0: Juist.
3: En nou, die hebben niet een roes uitgeslapen. Sterker nog, misschien hebben die geen ogen dicht gedaan.
0: Klopt.
3: Misschien is het wel goed om die een hart onder de riem te steken. Om die een beetje op te fleuren.
0: En dus is Bram en Matties felicitatielijn veranderd in Bram en Matties troostlijn. Nou hebben wij het nummer van iemand die is gezakt. We hebben ook een prachtige manier gevonden om die persoon op te vrolijken.
3: Zeker.
0: Alle bescheidenheid. Wij gaan Nathan zometeen bellen.

0: Bruno Mars, Back in Music en Locked Out of Heaven. Oké, dus tijd voor Mattie en Brams troostlijn voor mensen die gezakt zijn gisteren. Bram, je bent zelf ook gezakt, dus jij voelt die mensen?
1: Enorm. Ja,
0: op 0.0, ja. Wat was het nou?
1: Op 0.05 was ik gezakt. Terwijl de rest van de klas was allemaal geslaagd.
0: Ja.
1: En ik ben bij die uitreiking geweest, die diploma-uitreiking. Want ik wilde toch mijn vrienden supporten. En het was echt alsof ik niet had bestaan.
0: Ja.
1: Dus je kreeg allemaal leuke foto's te zien van klassen. Ik stond er niet tussen.
0: Je werd niet eens benoemd?
1: Ik werd niet eens benoemd.
0: Dat is wel heftig hoor.
1: Ja, dus het is echt als je zakt. Het is echt één grote mineur.
2: Het is wel traumatisch.
0: Ja,
2: traumatisch.
0: Bijna wel, ja. Wij gaan dus Mattie en Brams troostlijn doen. Hartstikke leuk. Wij hebben een berichtje gekregen van mevrouw Vermeer. Zij is de oma van Nathan. En Nathan is dus gezakt. Nou, wij denken dat we een hele leuke manier hebben om Nathan op te vrolijken. Dus laten wij even contact gaan zoeken, jongens, met Nathan. Als die wakker is.
3: Hallo?
1: Ja, hallo Nathan.
3: Nathan?
1: Of nee. Niet?
3: Nee, ik spreek niet met Nathan.
0: Niet met Nathan?
3: Rutjes.
0: Sorry?
3: Met Nathan Rutjes? Nee.
1: Oh, met wie spreken we dan?
3: Ja, dat ja, maakt niet uit. Met wie je spreekt, maar je belt Nathan. Hoef je dan niet te weten hoe ik is.
1: Nee, dat is echt nou, wel weer waar, ja.
0: Je spreekt met Mattie en Bram van Key Music.
3: Ja. Oké. Okay.
1: Ja, we dachten dat we Nathan aan de telefoon kregen.
3: Nee.
0: Nee.
3: Helemaal verkeerd nummer.
0: Echt helemaal verkeerd. Dat lijkt niet eens op, zeg jij.
1: Nee.
0: Nee.
3: Nee. Ja, nou,
1: Nathan had een piepstem.
0: Is hij weg ook nu?
1: Ja, hij is weg.
0: Gezellig. Wat hebben wij een verkeerd nummer, jongens?
4: Nee, ja, dit is wel het nummer dat we van oma hebben doorgekregen.
0: Van oma Vermeer, die heeft dit nummer van Nathan.
4: Ja, die heeft dit nummer gestuurd.
0: Misschien hebben we het verkeerd ingetoet. Zullen we het nog een keer proberen?
1: Ik denk het, ja.
0: Even kijken. Oh, ik ben er nog één keer. Nathan. Nou.
3: Hallo?
1: Ja, dag Nathan. Je spreekt met Mattie en Bram, hallo.
3: Ga je nog een keer, Bram? Je hebt echt het verkeerde nummer, joh.
0: Ben jij niet gezakt gisteren?
3: Of ik gezakt ben? Nee, ik ben 55.
0: Je bent 55?
3: Nee. Ja, klinkt wel goed, hè?
0: Ja. Je klinkt super jong namelijk.
3: Ja, dat snap ik, ja.
0: Ja.
1: Met wie spreken we nou dan wel?
3: Wat zeg jij?
1: Met wie spreken we dan wel?
3: Ja, maar dat maakt toch niet uit?
1: Maar kan je niet doen alsof je Nathan bent? Dat scheelt ons ook weer bellen.
3: Ik ga mijn vrouw wat denken.
0: Ja, oké. Okay. Hé, jammer zeg. Je wil ook niet zeggen hoe je heet. Ik ben nu zo benieuwd.
3: Ja, dat maakt toch helemaal niks uit, jongens. Dat blijft een mystery, jongens.
1: Oh, de mystery guest.
3: Een mooie prijs achter zit.
1: Ben jij Bolle Jos?
3: Ik denk dat er een mooie prijs achter zit.
1: Oké.
0: Okay.
1: Nou ja, goed. Alright. Nou, Mr. Anonymous. In ieder geval bedankt.
3: Ja.
1: En we speak.
3: Fijne dag, jongens.
1: Jullie ook.
0: Goed, hè?
1: Hoi.
3: Hoi.
0: We hebben toch het verkeerde nummer, denk ik, hoor. Ja. Kunnen we misschien nog voorzetten? We gaan nog heel even checken bij oma Vermeer. Of we een ander nummer hebben. Hebben we nu het goede nummer binnen dan?
4: Ja, we krijgen weer een berichtje van oma Vermeer.
0: Oké, nou dan gaan we na 9 uur de zoektocht naar Nathan verder zetten.
5: Vanmiddag in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
6: Hey Domien, I'm Sienna Spyro.
5: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. I'm a Hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro. De top 40.
7: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
8: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
7: Echt?
8: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
9: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
10: Autotaalglas is partner van de top 40.
11: Begon jouw dag met ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
11: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
12: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
13: Open nu gratis ASM sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor 59.800 euro. Bekijk de extra's op polestar.com.
15: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
20: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Omdat je mijn favoriete papa bent.
24: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
25: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
24: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
25: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
26: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
27: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
26: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
28: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
29: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
30: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
28: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
0: Dat gaan we vieren!
28: Aldi.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Goedemorgen, exact 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
4: Goedemorgen, er is nog veel onduidelijk over de grote explosie bij een sportschool in Amsterdam Nieuw-West vannacht. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij videobeelden heeft. Daarop lijkt de explosie van onder de vloer te komen. Hij roept op om niet te gaan speculeren. 7 mensen raakten gewond bij de ontploffing. Er liggen misschien nog mensen onder het puin, zegt de brandweer bij de NOS.
5: Er komt straks een kraan en dan gaan we beetje het gebouw eigenlijk doorzoeken. En dan zo op zoek naar mogelijke slachtoffers nog.
4: De sportschool zit in een bijgebouw van een flat. En de bewoners van de flat die schrokken zich kapot, hoorde je op Hart van Nederland.
6: Enorm schrikken. Ik hoorde een soort dubbele knal, bam bam. En ik zat natuurlijk direct rechtop in mijn bed. Ik ben gaan kijken en ik zag dat van de sportschool de zijgevel eruit geblazen was.
4: Ja, en de plek van de explosie trekt nogal wat belangstelling. Daarom heeft de gemeente hekken met blauwe schermen laten neerzetten die door de ME worden bewaakt. Het afgezette gebied is ruim gehouden vanwege de veiligheid. Er vielen 7 gewonden dus bij de explosie. En uit de flat zijn 400 mensen geëvacueerd. Pas als alles veilig blijkt, kunnen zij weer terug. De politie in Tilburg is druk met het onderzoek naar een schietpartij van afgelopen nacht. Nadat er was geschoten, werd een paar straten verderop iemand onder politiebegeleiding met een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Op straat zijn kogelhulzen gevonden, de plek van de schietpartij is afgezet en de politie zoekt getuigen. En dan het WK voetbal. Vandaag ook weer een vol programma. Zo is het vanavond en vannacht de beurt aan gastlanden Canada en Amerika. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. Vannacht om 3 uur is de wedstrijd van de VS tegen Paraguay. Mocht je die nu willen zien, dan kun je ook terecht in sommige Nederlandse cafés. In Amsterdam bijvoorbeeld zenden cafés alle wedstrijden uit. Ook die van diep in de nacht dus, vertelt deze barman bij AT5.
7: We hebben 3 schermen buiten geplaatst. Met de naastliggende cafés hebben we dezelfde kabels. Zodat je straks niet het gehannes krijgt van 7 seconden eerder juichen. En dan is eigenlijk alle spanning eruit natuurlijk. Daar heeft niemand echt zin in.
4: Ja, daar kun je dus ook vannacht kijken. De wedstrijd van vannacht van de Verenigde Staten heeft trouwens ook een Nederlands tintje. Want scheidsrechter Danny Makkely die fluit daar. Het weer nog van Weerplaza. Het is een grijze dag met af en toe een bui. Soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
3: Mattie en Marieke. En vergeet het niet, vanavond om 6 uur ook de onthulling van de Foute 1500. Die begint dan. Grootste radiofeestweek van het jaar. Yeah.

0: 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Ja, natuurlijk niet voor iedereen een happy Friday. Want als je gisteren het nieuws hebt gekregen dat je gezakt bent. Potver.
1: Ja, daar ben je wel even goed ziek van.
0: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. Wij hebben Mattie en Brams troostlijn in het leven geroepen. Ken je of ben je iemand die getroost moet worden omdat je gezakt bent? Of dat die persoon die je kent gezakt is. Dan kan je het nummer van die persoon doorgeven. Nou zijn wij echt al ruim een half uur op zoek naar Nathan. We krijgen steeds de verkeerde mensen aan de telefoon. Er wordt niet opgenomen. Voicemails. Jongens, wat scheelt er nou precies? Want net waren we iemand op het spoor en dan kregen we weer een nieuw nummer. Wat was er nu weer aan de hand?
4: Ja, we kregen weer een nieuw nummer, maar die konden we niet bellen, want het was maar 9 cijfers.
0: Oké.
1: Ja, dat is lastig bellen.
0: Oké. En nu dan?
4: Ja, nu hebben we echt als goed is het goede nummer. Maar ja, op hoop van zegen.
0: Dan krijgen we weer een boze man aan de telefoon.
1: Ik hoop het niet, want die werd steeds knorriger.
0: Ja. Even kijken. Nou, laten we maar gaan bellen.
5: Hey.
1: Hallo. Is dit Nathan?
5: Ja.
0: Ah. Hey, Nathan.
1: Hey, jongen. Je spreekt met Mattie en Bram van Q-Music.
5: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Je bent op de radio, dus geen gekke dingen zeggen, Nathan.
5: Is goed.
0: Hey, je bent gezakt.
5: Klopt.
0: Ja.
1: Wat verschrikkelijk. Zag je hem aankomen of niet?
5: Ja, klein beetje.
0: Klein beetje. Waar is het misgegaan, Nathan?
5: Ja, bij de toetsen zelf.
0: Ja,
5: die waren niet zo fraai.
0: Die waren niet zo fraai.
1: Was het echt kansloos, zeg maar? Of mag je nog herkansen?
5: Nee, definitief.
0: Nee.
1: Nou, ja, ik voel jou wel een beetje, Nathan. Want ik ben dus ook ooit gezakt op 0.05. Ook definitief. En ja, dan voel je gewoon de hele wereld instorten. Dan denk je echt, wat moet ik nou met mijn leven? Hoe zit je erin?
5: Oh ja, ik vind dat wel meevallen eigenlijk.
0: Je vindt het wel meevallen?
5: Ja, ik had het dus al een beetje zien aankomen, dus we hadden al een backup.
1: Oké.
0: Wat is dan de backup?
5: Het mbo.
0: Oh, het mbo is de backup. Oké. Hey, en op waar is het echt helemaal op misgegaan? Waar is het op gekanteld? Is er één vak aanwijsbaar? Of zeg je van, het was allemaal...
5: Ik had 4-4, dus dat...
0: 4-4?
5: Ja.
1: Ja, spaar ze allemaal, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, jemig man.
1: Ja.
0: Heb je niet goed geleerd of begreep je de materie gewoon niet?
5: Ja, weet ik niet. Dat is geen idee.
0: Komt het door een vervelende docent, want maak hem dan nu kapot. Nee. Nee, laat maar.
1: Hij zit te denken. Oh,
0: Oké.
1: Ach, maar ja, Nathan, dat is heel zuur. En je vrienden wel geslaagd of dat ook niet?
5: Ja. Die wel.
1: Ja, dat zal je altijd zien.
0: En je kent helemaal niemand die ook gezakt is?
5: Ja, één iemand.
0: Ja.
5: En die kan wel nog herkansen.
0: Oh, nee, jongen.
1: Okay, maar goed, okay. Gaat nu dus wel in ieder geval gewoon lekker naar het mbo. Dus dat is super.
0: Ja.
1: Maar Nathan, ja, dit gaat mij bijzonder aan het hart. Want ik weet hoe je je voelt. Het is toch ruk. Je gaat straks ook naar een uitreiking, misschien omdat je vrienden er zijn.
0: Ja.
1: En zo'n school, ja, die staat daar gewoon niet genoeg bij stil. Bij mensen die gezakt zijn. En het hele land niet. Iedereen plaatst een leuke foto met een vlag. Je fietst door je straat, je ziet de rugtassen hangen.
0: Ja.
1: Het is gewoon ruk. De komende maand is niet leuk.
0: Hm.
1: En om de pijn een beetje te verzachten, Nathan, gewoon van mano a mano... Wil ik jou toch opvrolijken. Wat dacht je van een PlayStation 5?
5: Wat?
0: Huh?
1: Heb je die al of niet?
5: Nou ja, ja, maar een tweede kan nooit kwaad natuurlijk.
1: Ja. Nee. Of wil je een Nintendo Switch 2?
5: Dat is ook leuk. Die heb ik nog niet.
1: Dus nou, dan doen we dat toch?
0: Maar Bram, heel even. Want ik dacht namelijk, wij gaan hem blij maken met hij mag een liedje aanvragen op de radio. En hij krijgt een prijzenpakket. Dat was de afspraak.
1: Ja, maar een prijzenpakket.
0: Een PlayStation. Ja, maar
2: dit is iemand met 4-4'en. En die geen spier verrekt als hij een PlayStation krijgt. Ja. Ik weet het niet.
1: Nee.
2: Bosje bloemen zou ik zeggen.
1: Nee. Kijk, en hier een prijzenpakket. Er zit een Q-Music mok in. Nou, Nathan, daar halen wij ons neus voor op, toch?
2: PlayStation, ja, is goed.
1: Ja, nee, maar tuurlijk.
5: Dit is natuurlijk veel leuker.
1: Ja. Ja, nee, tuurlijk. Nee, maar dat gaan we gewoon regelen, Nathan.
0: Bram.
1: Ja, maar het is echt niet leuk, hoor, als je bent gezakt. Het is gewoon echt ruk.
0: Ja.
1: En dan heb je gewoon een klote tijd. En er zijn nu wel heel veel leuke spellen die zijn uit. Zoals die nieuwe James Bond.
2: Maar jij praat het hem aan, het boeit hem geen zak.
1: Ja, tuurlijk wel.
2: Nee, joh.
0: Jawel. Nou ja, ja, Nathan, ik zou dan zeggen, vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan. We sturen een PlayStation naar je op.
1: Ja, of
0: Bram,
1: een Switch.
0: Ja, gewoon heel erg.
1: Of een Nintendo, ja, Switch.
0: Of een Nintendo Switch. Nou, dat wordt ook geen diploma voor het MBO, denk ik zo. Want je gaat natuurlijk lekker spelen.
5: Ja, ga gewoon nog een keer proberen.
0: Ja, ja, je gaat gewoon nog.
1: Flirt het, ja. Flirt het je dag wel een beetje op, of niet?
5: Zeker.
0: Ja, goed. Kijk. En je moet echt, zeker, je oma bedanken, hè? Oma Thea, want die heeft jou opgegeven voor Mattie en Bram's troostlijn.
5: Is goed, dat ga ik zeker doen dan.
0: Dat zou ik zeker doen, ja.
1: Ja, super.
0: Hey, Nathan, maak er een mooie zomer van, hè, vriend?
5: Ja, dat komt goed.
0: Ja.
5: Dank je wel.
0: Doei! Hey.

0: Lekker bij Q-Music. Wij spraken net Nathan, die was helaas gezakt voor zijn HAVO-examen. Helemaal in zak en as. Maar hij ging er wel vandoor met een PlayStation 5. Dankzij Bram.
1: Ja.
0: Ja, want jij voelde die jongen gewoon heel erg.
1: Ja, het is gewoon echt zuur. Want het hele leven draait om de geslaagde en de gezakte zitten met de gebakken peren, letterlijk.
0: Ja.
1: Nou ja, en dan kan die jongen tenminste bijvoorbeeld die nieuwe James Bond lekker spelen.
0: Goeie game.
1: Oh, fantastisch.
0: Game. Iemand die ook geen diploma heeft, die is zelfs gestopt met school, is Shanna Spyro. Zometeen hoor je Die on This Hill, dat is dat prachtige liedje van haar. Zij stopte toen ze met school stopte, was ze 16, om volledig voor die muzikale carrière te gaan. Ja, je kind zou maar thuiskomen met het bericht van, joh, ik heb het gehad met school, ik ga de muziekbusiness in.
1: Ja.
0: Dan zou toch eigenlijk iedere ouder zeggen, nou lieverd, is dat nou wel zo?
1: Ja, je kan beter iets doen en dat er dan naast gaan doen.
0: Ja, precies. Ja. Moet je niet ook even met je handen iets leren?
1: Moet je niet rechten studeren en dan doe je daarnaast een beetje lekker tokkelen en een beetje pingelen?
0: Nou, gelijk kreeg ze. Hou vanmiddag je radio aan, want het zou zomaar kunnen dat je haar volgend jaar live gaat zien. Haar droom is uitgekomen, maar die van jou misschien ook wel. Volgend jaar, op 14 maart, staat ze namelijk in de Gashouder in Amsterdam met haar allereerste tour. Dus die meid die ooit 16 was, die staat nu gewoon in de Gashouder in Amsterdam. Je kunt haar daar gaan zien en gaan cheeren. Vanmiddag in de top 40 maak je dus kans om bij Q-Music Presents Shanna Spyro te zijn. Hoor je haar voorbij komen, app dan gelijk haar naam via de Q-Music app en wie weet ben je erbij. En alleen de echte fans weten hoe je dat spelt, dus dan scheidt het kaf zich van het kool. Dit is Die on This Hill bij Q-Music.

0: Shannon Spyro, Becky Music, Die on this Hill. Vanmiddag dus in de Nederlandse top 40. Kans op tickets om haar live te zien in de Gashouder in Amsterdam. Annemarie, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Je gaat onder meer horen wie eigenlijk als eerste ter wereld biljonair kan worden.
0: Scheelt het nog zo weinig, Bram?
2: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1.000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
11: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
12: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
15: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
18: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
20: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
21: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
22: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
21: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
23: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
24: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
0: Goedemorgen, 1 minuut voor 9:30. Dit is Q-Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, je vertraging is daar ongeveer een kwartier. Grijze dag met af en toe een bui, soms zelfs een zonnetje. Het wordt 16 tot 19 graden, ook dit weekend nat en bewolkt. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Goedemorgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt met mannenmacht gezocht naar mensen die misschien nog onder het puin liggen van een sportschool die vannacht instortte door een explosie. Met een grote kraan wordt zo stukje bij beetje het gebouw doorzocht. Wat die explosie precies heeft veroorzaakt in die sportschool, dat is niet duidelijk. 7 mensen raakten gewond. Ja, die sportschool staat erom bekend dat die 24/7 open is en dat er dus ook op dat moment mensen binnen waren in dat pand. Dat was dus 's nachts die explosie. En die sportschool zit in een bijgebouw van een flat. Nou, alle bewoners van die flat die moesten hun huis uit vannacht en kunnen pas weer terug als de boel weer veilig is. Burgemeester Halsema van Amsterdam die is nu op dit moment naar de plek in Amsterdam-Nieuw-West. Dus om daar te kijken wat er precies gebeurd is en om natuurlijk ook een beetje steun te bieden. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht en een grote politieactie even verderop. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd. Er is ook iemand anders gewond geraakt. Onderzocht wordt of er een verband is tussen die politieactie en de schietpartij. En batterijen van elektrische auto's gaan langer mee dan gedacht, blijkt uit onderzoek van een leasemaatschappij waar BNR mee komt. Wie 70.000 kilometer heeft gereden, heeft nog 93% van de accucapaciteit. En na 1,5 ton zit je nog steeds boven de 90%. Vooral accu's in nieuwere auto's, die doen het best goed. Kijk, nou, wat positief zeg.
0: Nou, zeker ja.
1: Ja, ik zit vaak een beetje te haten op die elektrische auto's. Ik rijd er zelf ook heen. Ja. Maar dit is toch wel, dit zijn wel mooie aantallen. En natuurlijk met die benzineprijzen, ja, we lachen ons nu rot. Nou, als elektrisch rijder.
0: Vorige week ben ik even een proefrit gaan maken. Dan niet toevallig in een volledig elektrische auto, maar in een hybride auto. Maar er stond ook een auto, die kon 800 kilometer op 1 accu. Dan denk ik, ja, maar dan wordt het interessant.
1: Tuurlijk.
0: Want in de praktijk is dat denk ik 600 kilometer.
1: Ja.
0: Maar dan nog, dan hebben we het tenminste ergens over.
1: Ja, over de actieradius.
0: Ja, de actieradius. Want kijk, in het begin was het natuurlijk echt zo dat ja, je perste er dan met moeite 400 kilometer uit. Dus dat je met 80 achter een vrachtwagen uit de wind. Maar nu wordt het interessant.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Ja. Dus, nee, zeker. En het wordt de grootste beursgang ooit genoemd. Vandaag gaat het bedrijf SpaceX naar de beurs. Dat is natuurlijk het bedrijf van Elon Musk, ook de man achter Tesla. Musk die hoopt dat alle aandelen worden verkocht en dat daarmee de beurswaarde van zijn bedrijf op $2 biljoen uitkomt. Dat betekent ook dat hij dan de eerste biljonair ter wereld wordt. Dat is een 1 met 12 nullen. Mocht je nou denken, nou, ik koop nu aandelen omdat de beurs hier waarschijnlijk ook een klapper gaat maken, dan tempert ABN AMRO de verwachtingen wel een beetje. Het zal niet meteen veel doen voor de beurs in Nederland. Nou, kijk ik toch ook eventjes Mattie aan. Mattie, jij hebt altijd wel een neusje voor dit soort dingen. Met de Trump coin.
0: Ja, okay.
1: Moeten we instappen, man?
0: Nee, ik zou dit heel even afwachten. Ja, dit voelt voor mij iets te volatiel, noemen ze dat. Het is te grillig.
1: Te grillig.
0: Ja, dus,
1: zo'n Trump-coin, dat is natuurlijk wel rendabel.
0: Ja, ja, daar zit je gewoon in voor de lange termijn en dat gaat zich uitbetalen. Maar Elon Musk, ja, die kan zomaar de kolder in zijn kop krijgen. Ik raad dit af. Dit zou ik niet doen.
1: Okay. Dan hebben we weer een televisiebegrafenis vanavond.
0: Niemand kent die tune. Dat is het hele probleem.
1: Dit is de tune van RTL Tonight. Het is vanavond de laatste uitzending. Vorig jaar begonnen ze met onder andere presentatoren Renze Klamer toen nog, Bo van Ervendoorens, Humbert Hotan, Leonie ter Braak en een hele hoop deskundigen en die grote desk natuurlijk. Maar eigenlijk loopt het gewoon niet goed genoeg. De kijkcijfers vallen tegen en dus wordt de stekker uit het programma getrokken.
0: Ja, nou, ik zou lekker de Foute 1500 luisteren.

Zoe Levi samen met Snelle Becky Music en Ik Zing. Het is 20 minuten voor het foute uur. Terwijl jij op de radio muziek hoort, gebeurt hier natuurlijk van alles in de studio. Zeker met Bram Krikken naast je. Toch wel even een overzicht geven van alles wat zich vanochtend heeft afgespeeld. Bram, jij vindt het ongelooflijk leuk hier om op vrijdagochtend te zitten. Mede omdat er vanaf 7:30

0: Ja, ja, sorry Kiek. En eet u smakelijk. Dan gebeurde nog het volgende. Ja, Daan Boom is inmiddels een goede vriend van jou geworden, Bram.
1: Ja.
0: Die is de mol.
1: Zeker.
0: Ja, Daan heeft alleen nog geen idee wanneer jij aan het werk bent. Want die belt gewoon tijdens de uitzending.
1: Hey, leuk dat je luistert, Daan Boom. Kijk.
0: Hey Daan.
1: Hey. Zit ook ons radioprogramma te saboteren. Ja, zover laten we jou niet komen, jongen.
0: Hij is gewoon aan het werk, die jongen.
1: Is het goed dat ik jou zo even lekker terugbel?
2: Is goed, jongen. Okay.
1: Hey, later, jongen. Hoi, hoi. Oude mol.
0: Waarover zou die kunnen bellen, Bram?
1: Ja, ik weet het, gewoon ditjes en datjes.
0: Ditjes en datjes.
1: Ja, dat is nooit iets belangrijks. Het is altijd tutten.
0: Verder willen we onze excuses aanbieden aan de technische dienst van Q-Music. Want Bram heeft vanochtend iets kapot gemaakt. Wij hebben, als we uitzending doen, twee kastjes aan onze riem hangen. Die zijn eigenlijk de grootte van een mobiele telefoon. Daardoor hebben wij geluid op onze oren. En kan jij ons horen door onze microfoon. En op het moment dat we naar het toilet gaan, ja, die moet ik je geven, is best wel een gedoe.
1: Ja, dat is gewoon getut. Want je bent helemaal ingesnoerd, ingehangen met die kastjes en die kabels.
0: Ja. Eén kastje kost een paar honderd euro. We hebben er twee in ons broekring om hangen. En Bram kwam vanochtend terug van het toilet met deze mededeling.
1: Er is iets vreselijks gebeurd.
0: Wat dan?
1: Ik laat mijn kastje in de wc vallen.
0: Niet?
1: Ja.
0: Maar doet hij het nog?
1: Nee.
0: Hoor je niks meer?
1: Nee. Ik sta op, ik hijs mijn broek op en ik hoor plons.
3: Ja.
1: Kut.
0: Dat is echt een duur kastje ook, jongen.
1: Hoe duur?
0: Ja, duur. Honderden euro's.
3: Heb je doorgespoeld?
1: Ja, ik had wel doorgespoeld.
3: Oh, daarna viel hij erin.
0: Ja, ik hoor jullie. Is het nu?
1: Nee, ik heb hem eruit gevist.
0: Ja. Was het kastje van Marieke, toch?
1: Het is het kastje van Marieke. Een paar honderd euro.
0: Ja.
1: Het is een dure dag.
0: Precies. Nou, als Marieke maandag geen geluid heeft, dan weet je hoe het komt.

0: YouTube, bij Q Music en A Beautiful Day. Het is leuk, de eerste appjes voor Menno komen al binnen.
1: Nu al?
0: Bijvoorbeeld van Danique. Ik zie daar een strand, ik zie daar twee prachtige benen. En een koffiecup.
1: Kijk,
0: ja.
1: En graag.
0: De koffiecup is multi-inzetbaar, want in plaats van koffie heeft ze er corona in gedaan, Danique.
1: Oh ja.
0: Ja, kan slim natuurlijk ook. Ja.
2: En, dit is de Menno Barreveld cup.
1: Koffiecup.
0: Ja, koffiecup. Ja. Mocht je interesse hebben, Menno, hoe kom je hiervoor in aanmerking voor deze koffiecup?
1: Inklokken zometeen.
0: Inklokken.
1: Gewoon even een berichtje sturen in de Q-app. Ja. Even laten weten waar je druk mee bent op dit moment. Ja. Dan bel ik één iemand terug en die krijgt mijn koffiecup iedere dag.
0: Dat vind ik echt superleuk.
1: Ja.
0: En het is ook een prachtig designtje.
1: Ja.
0: Het is een beetje een mozaïek van verschillende dingetjes die erop staan. Wat is er, Bram?
2: Nee, je zit te verkopen alsof je de nachtwacht in je handen hebt.
1: Nou, kijk eens naar de design. Nee.
0: Ja, het is een mooie koffiecup, toch?
1: Ik heb helemaal moed voor.
2: Het is gewoon een leuke koffiecup.
1: Ja, dat is het ook.
2: Ja, nou ja. En daarmee is alles gezegd.
0: wil je met een warm veld?
1: Ik vind nu toch dat je mijn koffiecup te weinig
2: hebt. Nee, je hebt een hele mooie koffiecup. Hier, geef eens.
0: Ja.
2: Nee, het is een
1: kwaliteit ook?
2: Ja, nee, het is wel echt. Nee, maar dat meen ik echt. Het is mooie kwaliteit.
0: Ja.
2: Maar ja, mooi, mooi.
1: Ja. Nou, jij hebt hem niet in je kunstcollectie?
2: Nee, ja, ik zou hem wel willen hebben, maar praktisch.
1: Kan signeren ook. Hè?
2: Maar ja, een hark is ook niet mooi, weet je. Ja, deze koffiecup is niet bijzonder mooi. Maar het is wel een fijne cup. Ja. Nou, Menno, het is natuurlijk gewoon een lelijk ding. Laten we eerlijk zijn.
0: Goed, het is tijd.
1: Het gaat van kwaad tot erg.
0: Voor het foute uur. Ik zou zeggen, beoordeel het zelf. Als je een berichtje stuurt, dan krijg je misschien wel een koffiecup. En dan kan je zelf kijken hoe die eruit ziet.
1: Kun je daarna inderdaad in een Q-app sturen of je met Bram eens bent. Of je hem echt prachtig vindt.
2: Maar ik zou hem wel willen hebben, want het is wel echt een handig ding.
1: Dat dan weer wel.
2: Ja, ja. Ja.
0: Hé, Menno, waar kunnen we het foute uur mee aftrappen?
1: De Levine Boys.
0: De Levine Boys. Alles is een opwarming voor de Foute 1500, hè, die vanavond om 6 uur begint.
1: Ja, tegenover zijn

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken. Want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
10: Je denkt misschien dynamische energie niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.

0: tuinmuur en keukenspecialist.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja!
3: Serieus?
2: Oh,
3: wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
1: Keukeloos.nl. Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
6: Hola, collega.
7: Hey.
6: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
7: Mark?
6: En die prijzen.
7: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
6: Oeh, ja.
8: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Annemarie Rozing.
10: Ja, goedemorgen. Burgemeester Halsema van Amsterdam is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Volgens de burgemeester is het vuur in het ingestorte pand nog niet uit.
11: Het onderzoek is in volle gang. Er is nog geen brandmeester gegeven. Alles wordt onderzocht. Een groot deel van de mensen is opgevangen. In een hotel op Schiphol, daar ga ik nu naartoe.
10: En zo'n 400 bewoners van de flat naast de sportschool moesten vannacht hun woning uit. Op de plek van de explosie wordt nog volop onderzoek gedaan naar mogelijke slachtoffers die onder het puin liggen. Rond deze tijd gaan de coronaverhoren weer verder. Vandaag is onder meer oud-premier Mark Rutte aan de beurt. Een speciale enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe Nederland de pandemie heeft aangepakt en wat we ervan kunnen leren. Vandaag moet Rutte dus uitleg geven, zo vertelt ons politiek verslaggever van nu.nl.
12: Mark Rutte moet langskomen omdat hij in de coronatijd premier was. En als premier ben je eindverantwoordelijk voor de besluiten die worden genomen. En dus is hij ook eigenlijk verantwoordelijk geweest voor de avondklok, voor het vaccinatiebeleid en voor de lockdowns.
10: De dag begint zo met een gesprek met die andere oud-premier Dick Schoof. Hij was tijdens corona een hoge ambtenaar. En duizenden woningen in het Groningse aardbevingsgebied hebben mogelijk een keuringsrapport dat niet klopt, meldt onder andere RTV Noord. Ze zijn bijvoorbeeld veilig verklaard, die woningen, terwijl ze dat niet zijn. Sommige bewoners kregen zelfs een rapport van een ander huis. De rapporten waarin fouten zitten moeten opnieuw worden bekeken. En zangeres Ariana Grande is boos omdat het Witte Huis haar muziek heeft gebruikt in een video over immigratie. In die video, waarin arrestaties te zien zijn, was haar nummer Bye te horen. Grande zegt dat ze niet wil dat haar muziek wordt gekoppeld aan dit soort boodschappen. Haar team bekijkt nu of het nummer uit de video kan worden gehaald. Ook andere artiesten zoals Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo en ABBA hebben eerder bezwaar gemaakt tegen het gebruik van hun muziek door het team van president Trump. Het weer dan nog van Weerplaza. We hebben een grijze dag, af en toe ook een bui. Heel soms een zonnetje. Het wordt maximaal 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
9: 10 files op dit moment. 1 file met een vertraging van 10 minuten of langer. Dus daar is niet heel veel lang hoor. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer vertraging is namelijk 11 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A9 van, of op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 97,8. Ja, vrijdagochtend. Ik had het net met Batty en Bram al over. Ben je erbij vandaag? Laat het weten. Klok jezelf in. Stuur even een bericht in de Q-app waar je druk mee bent. Ik bel zo meteen 1 iemand terug. Die krijgt mijn koffiecup.
13: Dit is
14: het Foute Uur. Menno
9: Barreveld. Live in Joy met Dreamer tegenover Culture Beat Mr. Veen. Ja, welke van de twee vind je het leukst? Laat het weten. Stem op je favoriet in de Q-Music app.
13: Q-Music is proud to be fout.
9: Eerst Jan Smit als de nacht verdwijnt.

0: van hem vanuit de vrachtwagen. Die is onderweg naar een nieuwe klus op een rieten dak. Ook Bert-Jan de Vos is erbij vanuit de viswinkel in Hogerheide. Ik zie een inklok van Nicole van Gestel, van Anne Roggekamp. Jan van Leest is lekker aan het werk op kantoor samen met Damien. Alex Poepjes klokt zich in terwijl die verkeersbord aan het plaatsen is. En Ricardo Koehoorn, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is vandaag jouw verjaardag.
1: Ja, dat klopt.
0: Gefeliciteerd. En je klokt in vanaf de werkbus.
1: Ja, klopt.
0: En waar gaat de werkbus heen vandaag? Of waar staat hij?
1: Ik sta nu in Drachten, maar ik ga naar Emmen toe. Ik ga pakketjes uitdelen, cadeautjes, zei ik het.
0: Cadeautjes uitdelen?
1: Ja.
0: Leuk. Heb je veel cadeautjes die je uit moet delen?
1: Ja, redelijk wat, ja.
0: Bussie vol weer natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Hey, en heb je verder nog verjaardagsfestiviteiten vandaag of dit weekend?
1: Nou, vanavond komen mijn ouders even langs voor een gebakje. En morgen komen wat vrienden langs voor een gebakje. En zondag lekker vrijgehouden.
0: Lekker man, lekker. Is er al voor je gezongen vandaag?
1: Nee.
0: Nee, nou dat gaat nu gebeuren. Je moet alleen zelf even bepalen welk genre je wil. Je mag kiezen, wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror, trap, outsiders, happy hardcore, levenslied of après-ski?
1: Doe maar après-ski.
0: Doe maar après-ski.
2: Er is een jarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Ricardo.
0: Hiep-hiep, hoera. Ik hoor dat je er stil van bent.
1: Ja.
0: Ja. Ricardo, ik stuur je ook een cadeautje op voor je verjaardag, namelijk mijn koffiecup. Die komt eraan.
1: Nou, super, dankjewel.
0: Sommige mensen vinden het heel mooi. Bram Krikke vindt het, ja... Die zegt ja, een hark is ook leuk, maar nee, goed. Die koffiecup komt naar je toe. En voordat we oppakken, nog één ding.
1: En een hele fijne dag.
0: En in jouw geval...

0: Lou Bega en Mambo Number 5. Het Foute Uur. In het Foute Uur, volgende week zaterdagavond. Q-Music Foute Party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. We gaan zo meteen even een battle doen tussen twee artiesten die je daar live op de Foute Party gaat zien. Maar eerst wil ik graag van je weten, wil je zo meteen Sac Noël met Loca People?
1: Johnny, la gente está muy loca.

0: de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Kleine tussenstand, Ina en Bob Taylor liggen voor. Maar ik zie wel aan het balkje dat Zak nog wel hard dichterbij komt.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
7: Zij. Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi.
10: Hey, jij daar.
11: Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
11: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
10: Prijsvrij vakanties.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
13: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
15: 18 plus, speelbewust.
16: Ja.
17: Echt serieus?
16: 7,77.
17: Wat een geld.
18: 18.000. Godverdikke me.
19: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus, speelbewust.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
16: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
17: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: eerste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Het is een grijze dag met af en toe een bui, soms ook een zonnetje. En vandaag maximaal 19 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Er staan 13 files. Ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er twee. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer vertraging 12 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland 2 kilometer. Vertraging is daar

vrijdagochtend. Volgende week zaterdag, dan is het zover. Op 20 juni is Q-Music Foute Party the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Ja, echt een overvolle line-up. Je ziet onder andere Mel C daar, The Banga Boys, K3, Criss Cross Amsterdam, 3T, Mental Tio, Toybox, Marco Schuitmaker, Gerspar Doel, Chaotic, de DJ's van Q-Music. Er zijn nog tickets, dus als je erbij wil zijn, score ze. En om alvast een beetje in de stemming te komen, gaan we nu een battle doen tussen twee artiesten die er ook zijn volgende week. Namelijk Samuel Welten. Ik ga gaan hier aan mijn hoofd, echt door iedereen. Echte liefde is te koop. Tegenover Rolf Sanchez.

En echte liefde is te koop. Vrijdagochtend, dit is het Foutuur. Melanie Smit die is bezig tijdens het Foutuur met het rooien van de eerste tulpen van het seizoen op Texel. Met dus het Foutuur aan. Metin die is toezicht aan het houden tijdens het lossen van een vrachtwagen met het Foutuur op zijn oortjes. En Hiske Roelofsen die is het Foutuur lekker aan het luisteren bij de

0: Nou, zo meteen de top 40 classic. Dan gaan we terug naar 12 juni 2009. Het nieuws komt eraan met Nathalie.
1: Ja, er is iets bijzonders aan de hand op de Zuidpool. Vertel je er zo meer over.
0: Oh, is dat een... Sarah Larsson komt er ook zo aan.
2: Vanmiddag in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
3: Hey Domin, I'm Sienna Spyro.
2: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro. De top 40.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas. Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
9: Hebbes.
8: Kijk op ben.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel één.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Nu bij Dirk, alles van de vegetarische slager. €2,49. Ja, echt alles.
6: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl... in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
9: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
11: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia, movement that inspires.
14: 10 tenders alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan €8.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
19: Ik wil als dino.
20: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid,
1: wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
22: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Nathalie van Zuilenkom.
23: Goedemorgen. Op verschillende plekken in Zeeland groeit vanochtend een bloemenzee. Wordt stilgestaan bij de 3 kinderen en volwassenen die gisteren om het leven kwamen bij een tragisch verkeersongeluk. Ze werden op de fiets geschept door een auto toen ze op zomerkamp waren. Ook op de basisschool van de slachtoffers in Axel leggen mensen bloemen neer. Zoals deze vrouw, zag Omroep Brabant.
24: Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
23: Volgens Omroep Zeeland hangen op alle scholen in de provincie de vlaggen vandaag half stok. Dan naar Amsterdam. Burgemeester Halsema is gaan kijken bij de plek in Nieuw-West waar vannacht een explosie was. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Er vielen 7 gewonden. Volgens Halsema is het niet de eerste keer dat het onrustig is in deze buurt.
25: Het is een buurt die langzaam omhoog aan het komen is, maar waar veel bewoners leven met de angst van explosies. Er zijn ook veel bewoners die het dikwijls lastig hebben. Het is een buurt die armoede kent, achterstand kent.
23: Zei ze tegen de NOS. Op de plek van de explosie wordt nog volop gezocht naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Een wereldprimeur voor het Flevo ziekenhuis in Almere. Die gebruiken volgens de Telegraaf voor het eerst een nieuwe soort CT-scanner. Die moet met AI helpen om patiënten sneller te onderzoeken en zo artsen eerder duidelijkheid te geven. Vooral op de spoedeisende hulp kan dat verschil maken, omdat de snelheid daar cruciaal is. En op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het er normaal gesproken 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm was. Dan nog het weer van Weerplaza. Ja, hoe warm is het vandaag? Grijze dag, af en toe een bui, soms een zonnetje en dat bij 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
22: 16 files gemeld door Flitsmeister. Ik heb hier files met een vertraging langer dan een kwartier. Dat zijn er 3. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 21 minuten. De A37 van Knoopend Holsloot naar Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland 2 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A58 van Breda naar Tilburg tussen Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof 4 kilometer, vertraging is daar 17 minuten. En snelheidscontroles op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 97,8. En de A28 Hogeveen richting Meppel. Controle bij hectometerpaal 122,4.
26: Vanavond vanaf 6 uur de Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
22: Ja, zin in! Nog een kleine 7 uur tot de start van de Foute 1500. Ik heb toch wel even wat stemlijstjes bijgepakt en een liedje ook. Volgende nummer is opgestemd door Ashley Giesekam, Mart Kruidenier, Jenneke de Beus, Brian van Steenveld en Roos van der Mark. Het gaat om nummer 882, vorig jaar in de Foute 1500. Nicky Jam en...

0: Zara Larsson op Q-Music en Midnight Sun. Ja, we gaan terug in de tijd in de Top 40 Classic. Vandaag terug naar 12 juni 2009. Dat kon je naar de bioscoop om lekker te gaan lachen. De Hangover draaide. Het verhaal van Doug, die gaat trouwen. En zijn vrienden die nemen hem mee naar Las Vegas op zijn vrijgezellenfeest. Maar daarna, de dag daarna, dan worden die vrienden wakker. En dan weten ze niks meer van de avond ervoor. Doug die blijkt vermist te zijn. En alsof dat nog niet genoeg was, vinden ze in die villa waar ze zitten ook hele rare dingen. Zoals bijvoorbeeld een tijger.
1: There is a tiger in the bathroom.
2: What's going on?
1: There's a jungle cat in the bathroom.
2: Okay. I'll check it out.
1: Oh, fuck. He's not kidding. There's a tiger in there.
0: Ja, het gek film in de bioscoop op 12 juni 2009. Wat stond er toen in de top 40? Nou, ik heb drie liedjes uit de top 40 van toen gehaald. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2 in de top 40, Madcon en Baggin. Keuze 1 vandaag. Op 13 in de top 40, Milo. En You Don't Know.
3: You don't know, you don't know. You don't know anything about me.
0: En op 38, Nickelback. Deze was ik een beetje vergeten. I'd Come For You. Vind je het leukst? Laat het weten. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Ook Lucas en Steve komen eraan, maar eerst Alex Warren.

0: Lucas en Steve, Oaks en James en Love on Holes. Ja, we gaan natuurlijk terug in de tijd naar 12 juni 2009 in de Top 40 Classic. Ja, Milo, heerlijke track, zegt Sharon Groot. Ik liet je 3 liedjes horen uit die Top 40. Madcon en Baggin, Milo You Don't Know en Nickelback met I'd Come For You. Ja, die Wilma, die zegt namelijk Nickelback mag wel, een beetje knal op deze troosteloze dag. Anne die zegt Baggin natuurlijk, weer zo'n leuke herinnering aan dat ik net mijn rijbewijs had en dit knoerhard afspeelde in mijn kleine Fiat Panda. Nickelback voor mij, zegt Ronnie.
1: Ja, het is voor mij echt een lastige keuze.
2: You don't know, you don't know.
3: I'm begging voor keuze 1. Dankjewel, Menno. Goed weekend.
1: Doe voor mij toch dan maar Milo, want you don't know.
2: Milo!
0: Begging, begging you. Ja, Peter zegt nog Menno, ik ga voor Madcon, Baggin. Romy zegt, ja, deze is niet zo moeilijk. Baggin natuurlijk. Nou, dit is Baggin geworden. 22% van de stemmen voor Nickelback, 33% voor Milo en 45% voor Madcon. Dus dank weer voor je stem.

0: en Schaduw, het Foute Anthem 2026. Zometeen Eva Max met So Am I en Offenbach.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

0: jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo!
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant!
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
5: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Open nu gratis ASM sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
7: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
7: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: 18+, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Wat
15: een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18+, speelbewust.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
15: Ja, het is vandaag een bewolkte dag. Af en toe een bui, maar soms ook wat zon. En de maximumtemperatuur is 19 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 17 files. Ik heb hier 4 files met een vertraging langer dan 20 minuten. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Lingenbrug en Waardenburg 8 kilometer. Vertraging is daar een half uur. De A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en De Hocht. 5 kilometer, 23 minuten. De lange file op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen Arnhem-Noord en Grijzoord. Daar is een ongeluk gebeurd. 10 kilometer file. Vertraging is daar bijna anderhalf uur. En de A50 van Apeldoorn naar Oost tussen Arnhem Centrum en Grijzoord 8 kilometer. Vertraging is daar een uur.

mensen gingen nu in gedachten weer even terug naar vorige week. Toen sloot hij zijn concertreeks af in Amsterdam. Harry Styles en American Girls op Q-Music. Maar het geinige gaat gewoon door. Hè. Vanaf vanavond staat hij 12 keer in Wembley in Londen. Harry Styles. Hey, de brievenbus komt eraan, dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app. Mag van alles zijn, hè, van frustraties tot felicitaties, weekendplannen. Of misschien wil je weekendplannen delen met de mensen waarmee je ze wilt doen. Of je collega's laten weten dat je nu lekker op vakantie gaat. Typ je bericht in de Q-app. Stuur het zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Nu share op Q-Music en believe.

0: Music.
1: Wimpy.
2: Menno.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ben jij vrolijk, joh?
1: Ja, ik zie jou. Ik leef helemaal op.
2: Ja, wat is er? Waarom zo'n big smile van oor tot oor?
1: Nou, omdat jij met zo'n big smile binnenkomt en daarna gaat...
2: Maar moet je nou om lachen? Je moet ergens om lachen.
1: Meteen de temperatuur naar beneden knalt.
2: Ja, het is hier warm. Het is hier altijd echt enorm warm. Wij hebben echt een enorm temperatuurverschil.
1: Maar het was vanmorgen toen ik binnenkwam hier 16 graden, Wim.
2: Ja, dat kan niet, want
1: dus ik heb daarna even op 23 geknald.
2: Hij staat
1: en nu weer op 19.
2: Ja, maar 19 is de laagste stand. Het is hier gewoon hartstikke warm.
1: Ja, maar het wordt echt kouder 's nachts. Geloof het. Er had hier niemand gezeten, hè, voor ik hier kwam. Maar zullen we de briefbus doen?
2: Ja.
1: 3, 2, 1.
2: Verwarm zingen.
3: Menno Barneveld, brievenbus.
2: Oh, zing het.

0: Vanavond met de familie Pubquiz in Drunen. En wat hebben we er zin in? Fijn weekend, zegt Sophie van Geffen.
1: Zoe, ouwe strijder. Je bent een onwijze kanjer. Vooral op de vrijdag. Blijf lachen. We willen en kunnen nooit zonder je. Kus van Iris.
0: Michel Hofstra, beetje doorvaren, zegt Riekes.
1: Onze dochter Romaine is geslaagd voor haar VMBO-basis, zegt Patricia.
0: Goedemorgen, laatste dag werk op de vuilniswagen. Dan 5 dagen vrij, zegt Patrick Bon.
1: Nog 2 weken, Ricardo Stoel stuurt Ruud van Spelden.
0: Morgen barbecue met de vriendengroep. Hele dag regen voorspeld in het noorden. Stuurt Marije, succes.
1: Oppassen op mijn lieve nichtje. Mirka stuurt dat.
0: Goedemorgen, ik wil mijn dochter Annelie feliciteren omdat ze geslaagd is voor school. Groeten van Rijk Bredewold. Gefeliciteerd, dochter van Rijk, Annelie.
1: Van harte gefeliciteerd aan mijn lieve schat Marcel. 30 jaar, zegt Charlotte.
0: Dit weekend wordt door de modder banjeren met 2 maten tijdens Strong Viking Run. Mike en Jeff, als jullie luisteren, beter zijn jullie goed voorbereid, stuurt Christian Oranje.
1: Bart, gefeliciteerd met je 12,5 jaar in dienst te zijn bij de garage, zegt Esther.
0: Bijna weekend, groeten aan de Flora Nova-collega's, stuurt Christian.
1: Inge Langeberg zegt zo zin in Bubbles Live dit weekend.
0: Oh, leuk. Nou, tot morgenmiddag dan.
1: Moet jij dat draaien?
0: Ja, het foutuur.
1: Nou, ik hoop dat de temperatuur een beetje aangenaam is voor je.
0: Nou, dat hoop ik ook, dat hoop ik ook. En ik heb hier Chris nog.
2: Waarom drinkt een muis geen alcohol?
1: Waarom drinkt een muis geen alcohol?
0: Ja, ik heb geen idee.
2: Hij is bang voor de kater. Over de kater.

0: op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Oh. Goedemorgen allemaal!
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
10: Kippie. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Echte Gooise Moeders is terug.
14: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
15: We gaan naar Portugal.
14: Ja.
15: In een camper.
14: Nee.
16: Onwijs leuk.
15: Zij.
17: Zal het met ons nooit worden.
18: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
20: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
21: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
23: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
24: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
25: Dat gaan we vieren.
24: Aldi.
26: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
0: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
16: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
17: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
25: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuylenkom.
27: Goedemiddag. De explosie in een sportschool in Amsterdam-West vannacht is mogelijk niet veroorzaakt door gas. Daar zijn geen aanwijzingen voor, zegt netbeheerder Leander tegen RTL. Het pand is zo beschadigd dat het afgebroken moet worden voordat de brand weer naar binnen kan. Deze man heeft naast de sportschool al jaren een fysiopraktijk, maar is door de explosie nu alles kwijt, zegt hij tegen AT5.
28: Ik ben geëmotioneerd en wat nu? Ja, ik weet het niet. Het is gewoon heel triest. Ik kan gewoon niets doen in de praktijk meer. De praktijk is weg.
27: Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Het is onduidelijk of er nog meer slachtoffers onder het puin liggen. Onrust in Tilburg door een schietpartij vannacht. Volgens Omroep Brabant werd iemand met een ambulance afgevoerd en is ook iemand anders gewond geraakt. Politie onderzoekt of er een verband is met een ander incident in de stad rond dezelfde tijd. Dan naar Duitsland. In Hamburg is het vliegveld ontruimd. Een man had op een noodknop gedrukt, maar waarom is niet bekend. Er is nu veel politie op de been. Vluchten vertrekken niet meer en passagiers die al in een stoel zitten moeten eruit, meldt de Bild. Ook het gebied rondom de luchthaven is afgezet. En woon je in de regio Utrecht, laat dan je auto staan. Die oproep doet Rijkswaterstaat. Dit weekend wordt er gewerkt aan de A12 van Utrecht naar Veenendaal. Om mensen uit de auto te lokken gooit Rijkswaterstaat van alles in de strijd. Van gratis treinkaartjes tot leenfietsen en fiets-APK's. Deze mensen bij RTW Utrecht komen langs voor een fiets-APK.
29: Fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
30: Ik kan geen auto rijden, dus daar hebben we het al. Mijn auto is mijn fiets.
27: Ja, vorig jaar zorgden zulke acties voor zo'n 13% minder verkeer op de weg. De werkzaamheden aan de A12 duren meerdere weekenden. En tot slot het weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
25: Situatie op de weg, er zijn 27 files. 2 echt bizar lange files. Op de A12 wil je niet zijn, van Oberhausen naar Utrecht. Tussen Velperbroek en Grijshoort. Ongeluk met een vrachtwagen, 13 kilometer. Vertraging is nu 1 uur en 3 kwartier. De A50, Apeldoorn richting Os. Tussen Hoenderlo en Grijshoort, daar 11 kilometer. En ook daar flinke vertraging, 1 uur en 15 minuten. Verder zijn er flitsers op de A1 van Deventer naar Apeldoorn bij 97,8. En de A28, Hogeveen richting Meppel bij 122,6. Ja, volgens mij is het weer dit moment. Hoe zeggen ze dat ook alweer? At the end of every week. Ja, dat is nu!
31: Music. Wim van Helden.
32: Hi Wimpy, bijna weekend!

0: Als je op dit moment naar buiten loopt, dan is de kans groot dat je dit hoort. En misschien valt het je op dat het ook zo'n specifieke geur heeft. Ik heb vandaag nieuwe inzichten opgedaan. Als je buiten loopt en die speciale, specifieke geur ruikt, dat heeft te maken met het feit dat het dan een tijdje droog is geweest en het dan opeens weer gaat regenen. Dat heeft ook een naam, dat heet petrichor. Het is niet goor, petrichor, zo heet het. En dat is een geur die gevoelens van rust en nostalgie kan oproepen. En dat ontstaat dan als bepaalde stofjes in de grond loskomen. Dus als je nou, net als ik, bijvoorbeeld om de hond uit te laten door de regen moet, haal dan de geur nog eens even goed op. Als het goed is, ben je dan een blij mens.
1: Wat een troosteloze bende. Ja, dat is niet normaal, dit. Wat vreselijk.
0: Als je toch liever lekker binnen blijft, is het ook topbioscoop weer vandaag. Dit is alvast de soundtrack van de nieuwe Toy Story film. Dit is Taylor Swift.
2: De Q Music Alarmschijf.
3: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You.

Kensington en Stay bij Q Music. Nou, er is genoeg om voor te blijven bij Q. Zometeen om 14:15 sluiten we de werkweek uiteraard geheel in stijl af met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Tijdens de top 40 bij Domien maak je kans op de allereerste tickets voor Sienna Spyro. Ja, zij is echt een van de stemmen van het afgelopen jaar. Ze gaat een bijzonder concert geven in de Gashouder in Amsterdam. Dus een bijzondere locatie met ook nog een hele toffe Sienna Spyro daar live. Officiële kaartverkoop start volgende week pas, maar win je dus vanmiddag al hier bij Q Music. Ja, en om 6:00 gaat het los. Hetgeen waar we al dagen mee bezig zijn. We hebben natuurlijk net de stemtiendaagse achter de kiezer gehad voor de Foute 1500. De radiofeestweek van het jaar start vanavond om 6:00 met nummer 1500. En omdat we niet kunnen wachten, gewoon even een foute duit in het zakje van mijn kant.

0: Oké. Esra en Nick die appen. DJ Snake is niet fout genoeg. Ik zei net even, ja, ik vind dat toch wel een beetje foutig hoor. Samen met Justin Bieber, die ook echt wel vertegenwoordigd is in de Foute 1500. Maar fair enough, het kan fouter. Dus, we doen zometeen even een foute vergeet me liedje shuffle. 3 foute tracks waaruit je zelf mag kiezen. Ik brand mijn vingers er niet meer aan. En Jelly Roll binnen een paar minuten. I never thought that I would see the day I could say I'm good, so. I'm good. Dus hij is niet fout.
1: Vanmiddag in de top 40 maak je kans op de allereerste tickets voor een van de grootste opkomende sterren van dit moment.
2: Hey Domin, I'm Sienna Spyro.
1: Sienna Spyro. 14 maart 2027 in de Gashouder Amsterdam. Hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 een hit van Sienna Spyro in de top 40? Stuur dan haar naam met een bericht in de Q Music app. En wie weet ga jij naar de show van Sienna Spyro. De top 40.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken, tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
8: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
9: Kippie.
10: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus,
11: oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
12: Altap.
11: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Robert Heijndens, de mannen van Oranje. Heel veel succes met de wedstrijd.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Echte Gooise Moeders is terug.
7: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
8: We gaan naar Portugal.
7: Ja.
8: In een camper.
7: Nee.
9: Onwijs leuk.
8: Zij. Ah!
7: Zal het met ons nooit worden.
6: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
15: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
16: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
17: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
18: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Een grijze dag, af en toe nog een bui tussen maximaal 19 graden. En ook dit weekend wordt nat en bewolkt. Situatie op de weg, 30 files, waarvan de langste by far op de A12. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Oberhausen Utrecht, tussen Velperbroek en Grijshoort, nu 14 kilometer. 5 kwartier extra reistijd, sterkte daar.
20: Wim van Helden.
19: De foute vergeet me liedjes shuffle zometeen. En dit is

0: En vanavond vanaf 6 uur is alles fout.
1: Wins vergeet mijn liedje.
2: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, vanaf 6 uur start namelijk de foute 1500. Er was een beetje in de foute sferen te komen. Doe ik de foute vergeet mijn liedje shuffle. Van die vergeet mijn liedjes dat als je ze weer hoort, dan zing je ze gewoon weer mee. Hoe fout ze ook zijn. Ik heb hier 3 willekeurige foute vergeten tracks. Ja, en jou de vraag, welke wil je zo helemaal horen? Deze zomerhit van Wayne Wonder.

0: ook leuk.
1: 90s legend, Two Brothers. Fly through the starry night. Je mag het zeggen, welke zing je het hardst mee? Wordt het Wayne Wonder, wordt het Gwen Stefani of Two Brothers on the 4th?

0: op zomer. Tenminste, wel op je radio. De Bouwsa en Magnetic.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Beetje in stemming komen voor de foute 1500 die om 6 uur vanavond begint. Drie foute vergeet mijn liedjes. Wayne Wonder, No Letting Go. Eenmalige zomerhit voor Wayne Wonder. Gwen Stefani, Hollaback Girl. Of kies je voor Two Brothers on the Fourth Floor met Fly Through the Starry Night. Die hoor je ook bijna nooit meer. Michel zegt, Wim, voor mij graag Two Brothers. Heerlijk. Robert zegt, doe mij maar. Gwen Stefani vindt het geweldige zangeres nog steeds. Ook Tim Schippers gaat voor Gwen Stefani. Hij zit ondertussen mee te kijken met de poll. En die zegt, ja, het wordt wel spannend of die de meeste stemmen gaat krijgen. Dat is zeker, Tim. Want Jean die zegt dan weer, dit is heel simpel. Two Brothers on the Fourth Floor juist. Samuel, lekker voor de vrijdagmiddag. Two Brothers graag. En ook Jamie gaat voor Fly van Two Brothers.
2: Natuurlijk de twee broers op de vierde verdieping.
3: Hey Wim, voor mij de Two Brothers en de Fourth Floor. Geweldig.

0: Creed High.
1: Dit is Q Music. Zometeen hoor je Alex Warren en Martin Garrix. En het laatste nieuws krijg je van Nathalie.
2: Ja, en daarover meer bekend over de situatie in Hamburg, waar een vliegveld is ontruimd.
3: Y'all ready for this? Q Music. Luister vanaf 6 uur de Foute 1500. Een week lang feest op je radio.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
9: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
11: Een daverend applaus voor de afgestudeerden.
12: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
12: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
14: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes. XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
16: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Serieus?
18: Oh,
19: wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus, speelbewust.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of gezellig met de meiden in je strakke 3008. Of enkel jij, je surfplank en je 5008. Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
25: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amw.nl en ga.
0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
18: Kijk op kwf.nl/voorwie.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
28: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49.
29: FOMAR, voordeelmarkt. FOMAR, voordeelmarkt.
30: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
31: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
32: It's playtime.
33: It's playtime.
34: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
35: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
36: Goedemiddag, er is meer bekend over een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland. Het volwassen slachtoffer was de directeur van de basisschool dat op zomerkamp was. Hij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de fiets geschept door een auto en overleefde dat niet. Op de school was vanochtend een bijeenkomst. Burgemeester Weerwind van Terneuzen was daarbij.
37: Beslagenheid, ongeloof, heel veel verdriet. Intens verdriet. Juist nu heb je elkaar nodig. Nu moet je om elkaar gaan staan. Elkaar alle liefde geven die je kan. Want zo'n verdriet is enorm.
36: Was bij Omroep Zeeland. Een jongen van 19 zit vast voor betrokkenheid, maar het is niet bekend of hij de bestuurder was van de auto. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel kunnen vanaf maandag terecht in het Drentse Westerbork. Daar wordt in een sporthal plek gemaakt. De opvang duurt een week, maar het is wel een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt, net als andere gemeenten, bij de overheid aan op een landelijke oplossing. Op het vliegveld van Hamburg heeft een man op een noodknop gedrukt. Hierdoor kon hij op plekken komen die normaal verboden zijn. De hele luchthaven is korte tijd ontruimd geweest en er was veel politie op de been. Maar inmiddels komt de boel langzaam weer op gang.
38: WK 2026.
36: Ja, de eerste wedstrijd van het WK voetbal gisteravond heeft ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Naar de openingsceremonie die ervoor was, keken iets minder mensen. De eerste wedstrijd ging tussen Mexico en Zuid-Afrika en Mexico won met 2-0. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui, soms een zonnetje. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden en ook dit weekend nat en bewolkt.
35: Situatie op de weg. Er zijn 30 files. De 3 langste hoor je nu. De A2 Utrecht en Bos tussen Lingenbrug en Waardenburg. 8 kilometer met een half uur vertraging. A12 Oberhausen-Utrecht tussen Velperbroek en Grijshoort. Ongeluk 10 kilometer. Dik een half uur. En op de A50 flinke vertraging van Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en Grijshoort. 9 kilometer. Een half uur. Flitsers die zijn gezien op de A1 van Deventer naar Apeldoorn. 97,8. En de A28 Hogeveen richting Meppel. 122,6.
38: Vanavond vanaf 6 uur. De Foute 1500. De grootste radiofeestweek van het jaar.
35: Ja, dat betekent 6 uur. Dat is nog een kleine 5 uur wachten tot de start van de Foute 1500. Maar ik bedank nu alvast Anouk Burger, Bas Henze en Nick van Aaf. Zij stemden op het liedje waarover Nick dan zegt... ja, wat moet ik hierover zeggen? Hij zegt er toch iets over. Jeugdsentiment en fout, dit hoort er gewoon in. Nummer 54 vorig jaar in de lijst, Britney Spears.

Warren en Fever Dream. Maar of dat hij nog steeds een podiumplek heeft, dat hoor je natuurlijk na twee uur in een nieuwe top 40. Ja, ik heb hier alvast even een klein stukje van een hit die je zometeen in het geheel hoort. Gewoon even een klein snackie van een lekkere track. Hij heeft ook nog te maken met het weekend, dus dat zit het helemaal goed. Maar ik ben benieuwd of dat je aan deze ene seconde al kunt herkennen over welke hit het gaat. Er zit geen woord Frans bij. Welke hit is dit? Herken jij hem?

0: snelle en laat het licht aan bij Q-Music. Ik heb je net een vraag gesteld. Welke hit is dit?
1: Is het misschien I Kissed the Girl van Katy Perry?
0: Nee, is niet goed, Sander. Oh, er is trouwens nog een nieuw bericht van Sander binnen. Hij is er zelf denk ik ook achter dat het niet goed is.
1: Nee, het is California Girls van Katy Perry.
0: Nee, nee, ook niet, ook niet. Ik denk dat nu de reactie van Sander komt. Ah, fuck. Maar er waren heel veel die het wel wisten. Welke hit is dit?
2: Goedemiddag, Wim. Dat is natuurlijk Pink met Raise Your Glass.
3: Ik ga natuurlijk voor Raise Your Glass van Pink.
4: Dat is natuurlijk Pink met Raise Your Glass.
0: Luister even naar het bewijs.

0: Thomas Gray en Rumors bij Q-Music. Het slimste bedrijf. Ja, natuurlijk sluiten ze de werkweek geheel in stijl af. Zometeen om 13:15 een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je 1 minuut de tijd om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En ik moet zeggen, het is nog niet heel best voor de maand juni. De snelste tijd die op dit moment op de kaart staat is 38 seconden over. Nou, als je Het Slimste Bedrijf van Nederland een beetje kent, dan weet je dat kan vele malen beter. Nou, nu is het aan jou om even een stapje naar voren te doen. Kom maar op als je durft. Ik heb alvast een vraag over de openingswedstrijd van het WK gisteren. Het regende rode kaarten tussen Mexico en Zuid-Afrika. Ik wil van je weten hoeveel rode kaarten werden er uiteindelijk gegeven.
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 13:45.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Dit is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
7: Hola, señor. Sí, 2 bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
6: Por favor.
8: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
10: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
11: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Tip om je lunch up te spicen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
15: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
20: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
21: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
1: Omdat je mijn favoriete papa bent.
2: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Het is bewolkt, af en toe valt er een buitje. Het is maximaal 19 graden. En ook dit weekend wordt nat en bewolkt. Situatie op de weg, er zijn 36 files gemeld. Slecht ben je af op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. In verband met een ongeluk met een vrachtwagen, 7 kilometer. Vertraging, 40 minuten.
25: Wim van Helden.
24: Yes. Q-Music. Met zometeen David Guetta en Afrojack. En nu Summer.

Morning Flowers. Een tijdje geleden was in de pianobar bij Stefan, dat hoor je elke vrijdagavond. Live muziek van Sienna Spyro. En Sienna Spyro heeft toch de wereld een beetje betoverd met haar stem. Dit was een one-taker. Dit heeft ze in één keer live gezongen hier. En ik vind het nog steeds fantastisch.

Die Only Seal was een grote hit. En momenteel staat ze in de top 40 met deze. En waarom heb ik het over Sienna Spyro? Nou ja, in de eerste plaats omdat ik het te gek vind, maar... in de tweede plaats, omdat ik je er even op wil wijzen. Vanmiddag in de top 40, dat is zometeen al om 2 uur... maak je kans op de allereerste ticket voor een bijzonder optreden van haar in Amsterdam. Ze komt naar Nederland. In de Gashouder gaat ze optreden. Dat is een echt een waanzinnig toffe locatie. En nou ja, dan ook nog met Sienna Spyro. Ik zou niet weten, waar blijf je voor thuis? Hè? Als je er nou voorbij hoort komen, met die top 40 hit van nu dus, Material Lover, app dan haar naam. Nou... mocht je niet weten hoe je dat speelt, dan kun je daar nog even voor 2 in duiken. Sienna Spyro, heb je dan via de Q-Music app? Ik was nog niet klaar met mijn verhaal. En wie weet ga je dan als eerste naar die show. Dat is volgend jaar pas, in maart 2027. Kaarten zijn ook pas over een week te koop. Maar de eerste weer dus in de top 40 van Sienna Spyro, hier bij Q-Music. Nou, David Guetta, nu tijd voor jou.

0: Tijdens de openingswedstrijd van het WK gisteren regende het rode kaarten tussen Mexico en Zuid-Afrika. Jorieke, jij hebt ze geteld?
1: Dat klopt.
0: Hoeveel waren het er?
1: Drie.
0: Weet je ook nog hoe de verdeling was?
1: Nee.
0: Heb je het te laten influisteren door een collega die het wel wist, zeker?
1: Ja.
0: Het waren er 2 voor Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Dat maakt 3 inderdaad.
2: Het slimste bedrijf.
0: Collega, jij speelt mee namens de prijshamer uit Winterswijk. Wat voor bedrijf is dat?
1: Het is een
3: supermarkt en een webwinkel.
1: Ja.
0: Ik denk dat ik alle vragen aan je collega moet stellen, Jorieke.

0: De 1500 vanavond op Q.
1: 6 uur.
0: Hoe heet de bekende spier aan de achterkant van je bovenarm?
1: Nee, dat is niet hamstring.
2: Bizar.
0: Hoeveel levens heeft een kat spreekwoordelijk?
1: 7.
0: In welke stad vind je het Europees Parlement?
2: Pas.
0: Wie is de vriendin van Formule 1-coureur Lewis Hamilton?
1: Pas.
0: Wie is de bondscoach van het Nederlands elftal?
2: Ronald Koeman.
0: Welke kleur zit in de Australische vlag naast rood en wit?
2: Blauw.
0: Welke boekenreeks speelt zich af op Zwijnstein?
2: Harry Potter.
0: Ja, en dat was dan toch nog de vijfde. Nou, van je collega moet je het hebben, Jurieke.
1: Ja.
0: Maar het was een pittige strijd. De talkshow die vanavond voor het laatst op tv is, is RTL Tonight. 7 keer 7 is 49 en niet 42. Ja. De bekende spier aan de achterkant van je bovenarm. Dat is niet je bicep, maar je triceps, zocht ik.
1: Oh, wow.
0: Dan hadden we het aantal levens van een kat spreekwoordelijk. Dat zijn er 9 en niet 7.
1: Ja, ik twijfelde, ja.
0: Het Europees Parlement vinden we in Brussel. Formule 1-coureur Lewis Hamilton gaat met Kim Kardashian. Ja, en de rest was dan wel goed. Maar het heeft heel wat tijd gekost. Jullie hebben slechts 8 seconden overgehouden. Je bent eerste van onderaan, zeg maar.
2: Ja,
1: dat is goed.
2: Als je lijstje onderuit, ook boven.
0: Ja, precies. We draaien het gewoon om. De prijshamer uit Winterswijk. Ik zou zeggen, lekker blijven oefenen met het slimste bedrijf Kaartspel. Komt jullie kant op.
1: Gaan we doen.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op 1 plek terecht. Aanhuis.nl.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke, het spannende spel.
6: 4 op 1, 4 op 1.
5: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
7: Mattie, ja. Wat is jouw eerste associatie bij ambulance?
8: Sirene.
9: Goed!
5: Lukt het jou ook om 4 dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. 4 op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18 plus.
10: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
5: Op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang €10.000 per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18 plus.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag.

0: boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
13: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
14: Kippie.
12: Open nu gratis ASM Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASM Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl.
15: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Bijna 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
18: Goedemiddag. Er is meer bekend over een van de dodelijke slachtoffers in Zeeland. Het volwassen slachtoffer was de directrice van de basisschool dat op zomerkamp was. Zij werd gistermiddag samen met 3 kinderen op de school geschept door een auto en overleefde dat niet. Bij de school groeit ondertussen een bloemenzee voor de slachtoffers. Ook deze vrouw legde vanmorgen bloemen neer, zag Omroep Zeeland.
19: Ja, een stukje triestheid, medeleven, emotie. Zeker Axel best wel een kleine hechte gemeenschap is. Niet dat ik hier woon, maar wel wat, zoals ik het ken. Zo'n impact is gigantisch.
18: Over de oorzaak van het ongeluk is nog steeds weinig bekend. Een man van 19 zit vast voor betrokkenheid. De explosie in een sportschool in Amsterdam-West vannacht is mogelijk niet veroorzaakt door een gaslek. Volgens netbeheerder Liander zijn daar geen aanwijzingen voor. De Telegraaf heeft mensen in de buurt gesproken die na de explosie 2 auto's zagen wegscheuren bij de sportschool. Ondanks dat ze daar wel wat gewend zijn, zit de schrik er goed in, vertelt deze vrouw bij AT5.
20: Hier in Osdorp zijn heel veel knallen. Dus je bent getraind om te kijken, is het een portiekknal, is het vuurwerk, is het geweer? En ik wist gelijk, dit is veel heftiger, want je hoorde na die tweede knal ook echt een gebouw instorten. Ik heb gezien hoe gewonden werden afgedragen, hoe er een man zonder benen lag. Het was heel heftig.
18: Bij de explosie zijn 7 mensen gewond geraakt, waarvan er 1 slecht aan toe is. Hulpdiensten houden er rekening mee dat er ook nog mensen onder het puin liggen. Asielzoekers voor wie geen slaapplek is in Ter Apel kunnen vanaf maandag terecht in het Drentse Westerbork. Daar wordt in een sporthal plek gemaakt. De opvang duurt 1 week, maar het is wel een noodgreep, zegt de gemeente. Die dringt net als andere gemeenten bij de overheid aan op een landelijke oplossing. En zangeres Ariana Grande is boos omdat het Witte Huis haar muziek heeft gebruikt in een video over immigratie. In de video, waarin arrestaties te zien zijn, was haar nummer Bye te horen. Ariana zegt dat ze niet wil dat haar muziek wordt gekoppeld aan dit soort boodschappen. Het team van Trump gebruikte eerder ook al muziek van andere artiesten, zoals Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo en ABBA. En ook zij waren daar niet blij mee. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui in het westen en noorden. Langzaam wat droger. Het is wel tussen de 16 en de 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt.
17: Verkeer van Flitsmeister met 42 files in totaal. Vertragingen langer dan 35 minuten op de A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. Door een auto met pech 12 kilometer, 3 kwartier. En op de A6 Lelystad-Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en de Ketelbrug. Daar 7 kilometer. Vertraging is 40 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
17: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Jaargang 62, editie 3178.
3: De enige die telt.
17: Yes, goedemiddag, here we go. Zorg dat je je handen nog even wast. Pak er mes en vork bij. Het wordt weer 4 uur smullen via de radio. Het is de editie van vrijdag 12 juni 2026. Administratie van deze week. We hebben 9 stijgers, waarvan 5 stippen en 3 superstippen. 17 zakkers, 10 zittenblijvers, 16 ex-alarmschijven. En maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Eerst terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
3: Nummer 3.

0: nummer 1 van vorige week. Je hebt het allemaal kunnen zien in de video op Qmusic.nl, via onze socials. Onze actie van 2 weken geleden. Toen stonden we bij Just en de Wild thuis op de stoep. Want Cheerio was toen de nieuwe nummer 1 van Nederland. Arme jongen, helemaal van de kaart, kon het niet geloven. Hij dacht eerst nog dat het een grap was, of misschien een foutje. Het is geen grap, het is ook geen foutje. Sterker nog, vorige week stond hij nog steeds helemaal bovenaan. En Linda was daar blij mee.
1: We gaan nog even door. Oh, Cheerio.
0: Ja, stuurde ze toen via de Qmusic app toen ik hem draaide. Maar kan Linda vanmiddag opnieuw meebrullen vanuit de auto? Gaat Justin de Wild inderdaad nog even door? En pakt Cheerio een 3e week op nummer 1. Je kunt jouw voorspelling voor de nummer 1 van deze week doorgeven via Qmusic.nl/top40. Onder alle goede antwoorden verloot ik het autotaanglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een mini-electric. Iets voor 6 vanmiddag hoor je al of je hebt gewonnen en ook wie er dus op nummer 1 staat. Ik kan je wel vast vertellen welke hits deze week niet meer in de lijst staan. Na 3 weken verstoppen K3 en Donnie zich weer in de schaduw.

0: in de top 40. Gelukkig voor haar komt ze vanmiddag nog steeds voorbij met een andere hit. En samen met die nog heel veel andere fijne tracks. We gaan beginnen met de enige echte Nederlandse top 40 van deze week. We beginnen onderaan op nummer 40 met Bankzitters. Min 4 voor multimiljonair deze week.
1: De top 40.
2: Nummer 40.

0: Net 4 plekken verlies voor Bankzitters, een multimiljonair op nummer 40. En ook 4 plekken verlies voor Ruben Hillen. 20 Seconds schuift op naar nummer 39 in de enige echte bij Q-Music. Even kijken, ik zie wat berichten binnenkomen van Yuri, Novella, Pepijn. Die meldt zich ook in de Q-app, want hij vindt dat hij erbij moet zijn. Nou, Pepijn.
1: Ga met Q-Music naar Shanna Spyro.
0: Even door te spitsen. Afgelopen woensdag werd er groot nieuws bekend. Shanna Spyro komt naar Nederland. 14 maart 2027. Dan treedt ze op in de Gashouder in Amsterdam. De bijzondere locatie. Echt zo'n heel oud rond monument. Midden in de stad. De perfecte setting voor een intieme show van haar muziek. Die verkoop die start volgende week vrijdag. Maar dit is dus vet. Vanmiddag in de Nederlandse top 40 op Q-Music. Maak je al kans op de allereerste tickets voor Q-Music Presents Shanna Spyro. Het is heel simpel. Hoor je een hit van haar in de top 40... dan stuur je haar naam met een bericht in de Q-Music app. Kom je op de radio, pak je 2 tickets. Ze staat deze week sowieso met 1 hit in de lijst. Maar waar? Dat hou ik nog even geheim. Het geheim van de smid. Misschien is ze wel een van de nieuwe binnenkomers. De eerste nieuwe die hoor je zometeen op nummer 37. Na Taylor Swift met Elizabeth Taylor. 38 deze week.

10, zelfs tot nummer 5. En vanaf deze week is er niet langer meer een eendagsvlieg dankzij Kingdom of Fear. Makkelijkste antwoord als iemand vraagt hoe het met jou gaat is goed met jou. Toch? Ook als het helemaal niet goed gaat. Doen we allemaal. Cameron in ieder geval wel. En daar zingt hij ja dan grappig genoeg weer heel open en bloot over op deze track. Het is niet alleen een herkenbaar verhaal, maar het is ook gewoon een goed liedje. 2 weken geleden kroonde hem al tot de Q Music alarmschijf. En vanaf vandaag is zijn advies voor iedereen die vraagt goed hoe is het met jou officieel een top 40 hit. Het is de eerste nieuwe van deze week, nummer 37.

0: Voilà, Lefty. Die krijgen zo meteen. Boston hoor je op 36. De eerste keer dat ik de Rijksoverheid heb geteased, denk ik. Nou, gaan we eens even lekker klaar voor zitten zo meteen. Een boodschap voor publiek nut. In de Nederlandse top 40 van vrijdag 12 juni 2026. Editie met 4 nieuwe binnenkomers. De tweede die krijg je binnen nu in een paar minuten op 35. Na de Rijksoverheid. En ook Martin Garrix komt eraan met Ed Sheeran. Komt-ie.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
5: Ready for the OG.
6: All y'all bitches on the look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
14: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voorwie.
17: KWF, tegen kanker voor het leven.
18: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
19: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
20: Q-Music, the party.
21: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
20: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
22: Q-Music.
19: Die flitsers met Tom bij TomTom.
23: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
24: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
23: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
24: Wat doe ik aan?
23: Shop nu bij Zalando.
25: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: is.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Omdat je mijn favoriete papa bent.
3: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
4: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten, songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
9: Hey, goedemiddag. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Het is 2:30. Verkeer van Flitsmeister met 2 vertragingen van 25 minuten of langer. De A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Zaltbommel. 11 kilometer, 38 minuten. En op de A6 Lelystad richting Emmeloord tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug. Daar 5 kilometer, 25 minuten vertraging. Top 40.

jaar inmiddels wel gehad hadden. Ik heb nog een superster voor je. Ariana Grande is terug. Afgelopen jaar was ze vooral bezig met allemaal grote filmprojecten en musicals, zoals de Wicked films. Daardoor was er automatisch heel weinig tijd over voor haar andere grote liefde, de muziek. Het is alweer ruim 2 jaar geleden dat ze haar laatste album uitbracht. En zelfs alweer 7 jaar geleden dat ze voor het laatst heeft getoerd. Al die tijd heeft ze beloofd dat het gewoon een kleine pauze was. Ze zou weer terugkeren naar de muziek. En tada, dat doet ze nu ook. Afgelopen weekend stond ze weer voor het eerst op het podium. Ze heeft een nieuw album aangekondigd. Komt volgende maand al uit. En een van die tracks hebben we ook al. Hate That I Made You Love Me. Werd alleen al op de releasedag meer dan 8 miljoen keer gestreamd. En dat is de afgelopen dagen alleen maar verder uit de hand gelopen. Met als gevolg dat Ariana Grande nu haar 27e top 40 hit te pakken heeft.

Ja, ze mogen een Franse bandnaam hebben. Sommieu. Optreden in heel Europa. Ze komen gewoon uit Agga, uit Den Haag. Hartstikke Holland. Sommieu levert 7 plekken in deze week met Dark Before the Dawn, nummer 34 in de enige echt. 1 plek hoger, nog zo'n oer-Hollands hitkanon met, nou, groot internationaal succes. Martin Garrix. Grappig, ik heb het even opgezocht. Het is echt tot bijna op de dag, exact een jaar geleden, dat ik het hier in de top 40 had over groot nieuws rondom Martin Garrix. Hij was toen te gast bij een Franse radiozender. En daar vertelde hij, er komt een nieuw album. En het komt ergens in het begin van 2026. Nou zitten wij inmiddels bijna halverwege 2026. Het begin van het jaar is echt wel een beetje achter de rug. En er is geen album. Daar heeft Martijn dat zelf ook al door. Dus kwam ik deze week met een update. Album komt er echt aan. Alleen niet meer begin, maar eind 2026. En deze keer is het echt, echt, echt zo. En daar houd ik hem aan. We zijn inmiddels ook wel wat uitstelgedrag gewend van Martin Garrix. Ik bedoel, op de volgende track hebben we 12 jaar moeten wachten. Maar het was het wachten waard. Repeat It, zijn track met Ed Sheeran, stijgt 4 plekken en komt terecht op nummer 33 in de top 40 bij Q.

Drop Dead was het eerste geluid dat we van haar nieuwe album te horen kregen. En wekenlang ook het enige geluid. Nu niet meer. Vandaag is het hele album uitgekomen. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Zou ik eigenlijk vanmiddag even tijd voor moeten maken om daarvan iets te laten horen. Eerst tijd voor iets heel anders. De derde nieuwe binnenkomer van deze week. En die komt van een man die waarschijnlijk spijt begint te krijgen dat hij niet voor zijn rug heeft gekozen.

0: als ik het hem zelf gevraagd zou hebben, dan zou hij zeggen... Echt waar, de vierde al. De vierde top 40 hit voor Robert van Hemert. Hij brak door in 2024, precies 2 jaar geleden met deze.
1: Ze smaakte zoet, zout, zuur. Ze smaakte naar de zomer.
0: Zoet, zout, zuur piekte op nummer 15, 22 weken in de lijst. En tot op de dag van vandaag zijn grootste hit. Al kan daar verandering in komen. Je hoort hem later vanmiddag nog een keer met Donnie op Moet Dat Nou. Wat ook gewoon een dikke top 40 is vandaag de dag. Nu dus nieuwe muziek. Zijn nieuwe track kwam vorige week uit. Heeft de tipper aan.

kamer van de Nederlandse top 40. Gebeurt niet vaak. Het is de tweede Nederlandstalige hit van 2026 die dat flikt. Die andere was harder dan de spendenkant van Bankzitters. Dan weet je gewoon, ik heb goud in handen. Nog meer goed nieuws. Deze week werd bekend dat hij zijn grootste solo show tot nu toe gaat spelen. Volgend jaar in Avans Live op 23 april 2027. En dan was er nog iets boven die rug. Robert van Hemert heeft bij zijn allereerste top 40 hit deze besloten om een tatoeage te nemen van het top 40 logo. Met daaromheen zoet, zout, zuur. Maar daarna ook die andere twee top 40 hits die hij heeft gescoord. 3 in totaal. Nu komt er een vierde bij en zit het eigenlijk vol. Had hij in plaats van zijn been maar zijn rug gekozen voor die tatoeage. Hier blijft hij niet bij. Het is nieuw. De enige echte. De top 40. Zandloopster op 31.

0: vandaag?
1: Mijn favoriete verrader. Op nummer 31, nieuw Robert van Hemert en Zandloopster. Ja, hij heeft dus al 3 tatoeages onder de top 40 logo heen. Boven zijn top 40 logo staat Mona Lisa. Dan aan de rechterkant staat ZZZ, zoet, zout, zuur. En daaronder staat Moët dat nou. Dan kan aan de linkerkant nu nog Zandloopster. Maar ja, wat dan? Gaan we dan stapelen? Of gaan we toch voor die rug, Robert? Dat waren de eerste 10. Nog 30 te gaan in de enige echte van 12 juni 2026. Op 30 zometeen. Just

0: Virgin Radio. Q Music is proud to be fout.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
3: It's playtime.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager... Ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
20: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
21: Hoe maak je snel vrienden?
3: 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Oh, wat een goal!
23: Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en ga.
25: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
26: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
27: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
28: Het is 3 uur. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
29: Goedemiddag. In Amsterdam wordt nog druk onderzoek gedaan naar de explosie van vannacht. De ontploffing was in een sportschool die aan een flat vastzit. Veel buurtbewoners kregen het mee en zijn nog steeds in shock, zag RTL.
30: Ik ben echt nog te emotioneel. Ja, het was gewoon echt van, je bent in je huis. En we waren net goed en wel in bed. En ik denk bij mij, mijn ramen trilden, de vloer trilde, alles trilde. En toen dacht ik van, wat is dit voor een knal?
29: Ja, daar wordt nog volop onderzoek nagedaan, dus die explosie. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzing is dat een gaslek de oorzaak is van die ontploffing. Wel wordt er rekening gehouden met opzet. Politie heeft volgens het AD een Audi met Duits kenteken in beslag genomen. En net werd bekend dat bewoners van de flat naast het pand in ieder geval vannacht nog niet naar huis kunnen. Voor hen is opvang geregeld. Een grote hoofdrolspeler is nu aan de beurt bij de coronaverhoren. Oud-premier Mark Rutte. Hij was het gezicht van de crisis. Hij legde voor het verhoor de eed af.
31: Zo waarlijk helpen mij God almachtig.
32: U staat vanaf nu onder ede en u mag gaan zitten.
29: Een speciale enquêtecommissie van de Tweede Kamer onderzoekt hoe Nederland die pandemie heeft aangepakt en wat we ervan kunnen leren. Rutte wordt in totaal 2 keer verhoord. Ja, dan bulterig Timmy. Die is mogelijk snel na zijn vrijlating overleden. Dat zeggen Duitse experts na het uitlezen van het zendertje dat Timmy droeg. Timmy was wekenlang in het nieuws omdat hij was gestrand bij Duitsland. De walvis werd begin mei losgelaten en 2 weken later spoelde hij aan op een eiland. En dan Formule 1, een lastige vrije training voor Max Verstappen in Barcelona. Hij pakte de 4e tijd. Max reed vandaag met een splinternieuwe motor, maar echt lekker ging dat allemaal niet. Straks om 5 uur is de 2e vrije training en de race is zondag om 3 uur. En we sluiten af met het weekendweer van Weerplaza. Grote grijze dag en af en toe een bui. In het westen en het noorden wat droger. Het wordt tussen de 16 en de 19 graden. En ook dit weekend nat en bewolkt.
28: Verkeersinformatie krijg je van Flitsmeister met 3 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 40 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Moerdijkbrug. 7 kilometer met 31 minuten. En de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Door een vrachtauto met pech. 9 kilometer. Je vertraging daar 32 minuten.
33: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
28: En terug naar de hits.
34: Domien Verschuren.
28: Oh, wat zijn ze heet. De 40 heetste van deze week. De enige echte Nederlandse top 40. Lil Kleine, Samuel Welten. Zometeen naar Justin Bieber.
34: De top 40. Q Music.
35: 30.

0: lijst. Justin Bieber en Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Einde komt wel langzaam in zicht. Net als vorige week zakken ze ook deze week weer 6 plekken. En komen ze neer op nummer 30. Maar hey, zeker niet slecht voor een track die al ruim 10 jaar oud is. 6:06. Goedemiddag, het is de enige echte Nederlandse top 40 bij Q-Music. Hey, de kantoor hier is omgetoverd tot één groot fout feestparadijs. Overal hangen ballonnen, kleurrijke slingers, foute jasjes over de stoelen. Kan maar één ding betekenen.
1: De Foute 1500.
0: We staan aan het begin van een feestmarathon met hoofdletter F. Van 6:00, zometeen na de top 40, duiken we een week lang in The Big One. De Foute 1500. En daarna, volgende week zaterdag 20 juni, gaan we los met de Foute Party, The Big One. Het is de grootste Foute Party ooit. En voor het eerst in het fucking Philips Stadion in Eindhoven. Pardon my French. Je kunt erbij zijn, de allerlaatste tickets zijn beschikbaar via Qmusic.nl. En mocht je nou als reden, als smoes hebben opgegeven geen kaarten te kopen vanwege de Nederlands elftal dat dan moet voetballen, dat is dus geen excuus. Dat is echt een heel slechte smoes. Die wedstrijd, die gaan we daar kijken op gigantische schermen in dat stadion. Moet je even voorstellen, hè? Duizenden mensen, een voetbalstadion, en dan samen daar het Nederlands elftal aanmoedigen en dan dus winnen met 22-2. Nou, zoiets gaat het worden. Waanzinnig. En moet je je voorstellen wat er dan gebeurt als er gescoord wordt. Hè? Met 10.000 man die volop staat te juichen. En dat is dan eigenlijk pas de pre-party, het opwarmertje. Want na de wedstrijd gaat het helemaal los. Het grootste foutenfeest van Nederland. Banger Boys, Melanie C, K3, Marco Schuitmaker, Donnie Gerspardoel. Het kan niet op. Ook de volgende man is erbij. Samuel Welte staat in de Nederlandse top 40 op 29 met

Disney-filmrammer Zoo van Shakira is op zijn retour. Snelste zakker van deze week. 8 plekken verlies aan nummer 28. Maar deze is de deur nog niet uit. Of de andere filmhit staat alweer aan de poorten te rammen.

Taylor Swift als nieuwe binnenkomer in de enige echte. Ja, vanaf nu in de volksmond ook wel Toy Story Swift genoemd natuurlijk. Het is een soundtrack gemaakt voor Toy Story 5. Die draait vanaf volgende week ook in de Nederlandse bioscopen. I Knew It, I Knew You, zo heet hij. Het is een bijzondere track voor Taylor. Als klein meisje was ze al fan van de Toy Story film. Ze had de poppen, de outfits en vooral Jessie, de cowgirl, dat was haar favoriet. Dus toen ze hoorde dat er een nieuwe film kwam over het leven van Jessie, wist ze meteen, ik zorg voor de muziek. En zoals ze dan zo mooi zeggen, de rest is geschiedenis. Taylor Swift gaat met deze track niet alleen in gedachten terug naar haar jongere ik. Ook qua sound horen we de Taylor Swift van vroeger. Ze heeft helemaal haar country roots uit de kast getrokken. En je hoort al vanaf de eerste seconde, ze is dat de afgelopen jaren zeker nog niet verleerd. Ik zei het vorige week al toen ik hem bekend maakte als Q-Music Alarm schrijf. Dit wordt sowieso haar volgende top 40 hit, dat kan niet anders. En tada, een week later is het al zover. I Knew It, I Knew You is de hoogste nieuw.

0: 26 in de enige echte. Als we doorstoten naar 25. Tip voor de top. Het is nieuwe muziek van Davine Michel. Gisteren kwam ze langs. Hebben we dik 20 minuten gekletst over muziek en over het leven. Kun je allemaal beluisteren in de Top 40 podcast. Die staat nu overal online. En ze had een scoop. Er komt een nieuw album aan. En vrij snel ook.
1: Nou ja, dus dan ga ik wel een gans soort zaken vooruit.
0: Lekker, kom maar.
1: In september ga ik mijn album uitbrengen. Het heet After Party.
0: Ja, op dat album komt ook haar nieuwste track te staan. De is vandaag uitgekomen. Would I be... Gisteren ook 3 keer gestruikeld. Would I be friends with me, zo heet hij.
1: Ik wilde mezelf een beetje afvragen van weet je wel, ik wil iets maken over zelfreflectie, over hoe je naar jezelf kan kijken. En toen dacht ik, hoe kan je het beste op jezelf reflecteren? En dat is als je even uit je eigen lichaam stapt. Dus als je voor één dag, bij wijze van spreken, stel jezelf de vraag, voor één dag iemand anders zou mogen zijn. Hoe zou je dan naar jezelf kijken?
0: Echt een leuk gesprek. Dat hele gesprek met Davine, dat kun je terugluisteren via Qmusic.nl en in de Qmusic app. Haar nieuwe track wil ik graag aan je voorstellen. Would be friends with me.
2: Tip voor de top.

0: laatste tip voor de top, Davina Michel. Would I be friends with me? Die top die gaat verder met de 25 grootste van deze week. Zo, 13 plekken winst zometeen van Anto.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
9: 18.000, godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen.
12: Dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Je hebt deals. En je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
15: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
16: 1 ijskoffie voor mevrouw.
15: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecuebuffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
16: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
19: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
24: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken. Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
0: Hey, goedemiddag, 3:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q Music. Het verkeer van Flitsmeister. 69 files en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg door een vrachtauto. Nee, een auto met pech, 9 kilometer. Vertraging wel dik 1 uur. Veel sterkte daar. En de A27 Gorkum Utrecht tussen Gorkum en Lexmond. Daar staat de vrachtwagen met pech, 9 kilometer, 31 minuten. Een hit uit 83 zometeen naar Antoon.
25: De top 40. 25. MSG.

Vooral met zijn hoofd bij het voetbal. Tenminste, dat mag ik hopen. Zondagavond 10 uur, Nederlandse tijd, speelt Nederland de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. En hij is erbij. Dat is zondag vandaag. Deze vrijdagmiddag speelt hij met zijn rug nummer 22. Dus in de Nederlandse top 40

tijdens de Top 40 heb ik altijd twee beloftes. Praat je tussen 2 en 6 uur bij over de 40 allergrootste hits van dit moment in Nederland. En iets voor 4 uur, pak een beetje 10 voor 4. Dan maak ik de grootste hit in wording aan je bekend. En die noemen we dan zo mooi.

0: Hoi, de Q Music Alarmschijf. De titel gaat komende week naar Alex Warren, want hij heeft weer een nieuwe hit te pakken. Tenminste, dat is het nog niet officieel. Ik moet niet te hard van stapel lopen. Maar het moet wel heel gek lopen, wil deze niet in de top 40 komen. Het gaat om Passenger. Het is een liefdesliedje zoals we gewend zijn van Alex Warren. Alleen deze keer is het geen roze geur en maneschijn, maar Harris. Alex zit in een relatie, is helemaal hot on the bottle, maar toch komen er kleine donderwolkjes. Want het moet allemaal vooral van zijn kant komen. Hij heeft alles voor haar over, zet zichzelf aan de kant voor haar dromen. Maar hoe zit het met zijn dromen? Wanneer komt zij hem nou eens tegemoet? Kortom, een heerlijk thema om de zomer mee in te huppelen. Los daarvan is het geen sombere trek geworden, natuurlijk niet. Het is hartstikke energie, beetje opzwepend zelfs. Zingen over ellende met een glimlach op je gezicht, zo zou je het kunnen samenvatten. Het gaat Alex Warren ook gewoon zijn volgende top 40 hit opleveren. Daar kun je donder op zeggen. Daarom bestempelen we Passenger van Alex Warren komende week als de grootste belofte voor de top 40.
1: De Q Music Alarmschijf.

is de zesde alarmschijf voor Alex Warren. Kan zijn achtste top 40 hit worden. Deze week is de alarmschijf voor Passenger Alex Warren. Ja, dan stroomt de Q-app ondertussen vol met berichten over Sienna Spyro. Vanmiddag, alleen in de top 40, maak je kans op de allereerste tickets voor haar concert volgend jaar in de Gashouder in Amsterdam. Emma, die stuurt, aha, net even heel snel naar de wc gegaan. Durf mijn app echt niet te sluiten, want stel Sienna komt op. Emma, ik beloof je bij deze, je kunt even snel gaan plassen. Top 40 gaat zometeen verder met Suzanne en Freek. Het moment is daar, we hebben er wekenlang naar uitgekeken. Het is zover, halverwege staat deze week ook echt halverwege.

0: de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
7: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Smoland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar score je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
15: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
16: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van. Pas

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
2: Kippie.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
3: strikt. Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
7: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis

0: Altijd alles netwerk. Ziggo.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidekom.
3: Goedemiddag. De man van 19 die vastzit voor betrokkenheid bij dodelijk ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. Hij blijft langer vastzitten, meldt justitie. Hij schepte gistermiddag op een N-weg groep fietsers. Daarbij kwamen een vrouw en 3 kinderen om het leven. Het gaat om de directrice en leerlingen van een basisschool. Ze waren op zomerkamp. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd niet bekend. Dan naar Amsterdam. Er zijn meerdere verdachten aangehouden voor de explosie van vannacht in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Volgens meerdere media maakten jongeren in de kelderbox explosieven om plofkraken te plegen. Het cruiseschip waar het hantavirus op rondging gaat weer varen. Het schip vertrekt vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten voor een cruise.
2: Radie.
3: Richting de Noordpool.
2: We houden vaak, jongens.
3: Hier.
2: We houden vaak. Goeie reis.
3: Het hantavirus ging in april rond op het cruiseschip. Het kostte aan 3 mensen
2: het leven. Sorry, wacht. Ja. We gaan even opnieuw.
3: Het cruiseschip waar het hantavirus op rond ging, gaat weer varen.
2: Sukkel.
3: Het schip vertrekt vanaf Spitsbergen met bijna 140 gasten voor een cruise richting de Noordpool. Meerdere mensen raakten vorige maand besmet. Nee, het was in april. Tjongejonge.
2: Ja, sorry. Die knippen er gewoon uit, joh. Als het vrijdag uitzenden, dan zit het niet in het bulletin van 4 uur. Nee.
3: Dan over jouw stad, de regio Utrecht. Daar wordt gevraagd om de auto te laten staan. Dat is echt wat voor jou.
2: Ja.
3: Die oproep doet Rijkswaterstaat. Dit weekend wordt er gewerkt aan de A12 van Utrecht naar Veenendaal. Om mensen uit de auto te lokken, gooit Rijkswaterstaat van alles in de strijd. Van gratis treinkaartjes tot leenfietsen en fiets-APK's. Deze mensen bij RTW Utrecht komen langs voor zo'n fiets-APK.
4: Fiets maken kost geld en wij zijn toch Nederlanders, dus we houden van gratis.
5: Ik kan geen auto rijden, dus dan hebben we het al. Mijn auto is mijn fiets.
3: Vorig jaar zorgden zulke acties voor zo'n 13% minder verkeer op de weg. De werkzaamheden aan de A12 duren meerdere weekenden. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Grijze dag met af en toe een bui in het westen en noorden wat droger bij 16 tot 19 graden. En ook dit weekend nat en bewolkt.
2: Het is wel goed dat wij de top 40 altijd op donderdagmiddag opnemen. Hè? Dan kunnen we dit allemaal
3: uit. Nou, inderdaad. Ja,
2: gaat niemand horen. Actuele verkeersinformatie van Flitsmeister. 70 files in totaal, 2 vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 35 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Oss tussen Heteren en de Maasbrug. 16 kilometer, 30 minuten.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Terug naar de hits.
7: Domien Verschuren.
2: Je voelt dan alles. Dit is het enige echte begin van je weekend. We tellen af naar misschien wel het nieuwe nummer 1. We tellen af naar de foute 1500. En Suzanne en Freek staan precies op het midden.
8: De top 40. Q Music.
7: 20.

0: 5 plekken gezakt, maar daardoor deze week wel precies halverwege. Suzanne en Freek op 20. En 1 plekje hoger blijven staan, net zo 19 als vorige week. Sienna Spyro en Material Lover. Ga met Q-Music naar Sienna Spyro. Dit is Q-Music, dit is Domien. Goedemiddag, wie ben jij?
1: Ik ben Rosalie.
0: Rosalie?
1: Hallo.
0: Je bent op de radio!
1: Oh, wat gaaf!
0: Hey. Ja, Rosalie, dit is een bijzonder moment. Deze week hebben we te horen gekregen dat Sienna Spyro volgend jaar naar Nederland komt in de Gashouder in Amsterdam in maart. Die tickets die zijn pas te koop volgende week. Maar hey, wij zouden Q-Music niet zijn. Wij zouden de Nederlandse Top 40 niet zijn als we deze week vandaag al de allereerste tickets mogen weggeven. Waarom moeten die van jou worden?
1: Nou, ik hoorde dat 14 maart was en dat is ook mijn verjaardag. Dus hoe beter kun je verjaardag anders vieren.
0: Wacht, Rosalie. Ik kan ervoor zorgen dat jij jouw verjaardag volgend jaar gaat vieren met Sienna Spyro.
1: Ja.
0: Dan kan ik jou bij deze vast feliciteren met je verjaardag. Maar vooral met 2 tickets voor Sienna Spyro. Rosalie, jij bent erbij. Q-Music presents Sienna Spyro. De allereerste tickets zijn voor jou.
1: Ja, ongelooflijk. Ik heb wel te trillen.
0: Wat vind jij zo cool aan Sienna Spyro?
1: Ik weet niet. Haar stem, ze heeft een beetje zo'n oldschool vibe of zo. Ik weet niet, ja.
0: En betoverend is ze.
1: Ja,
0: wel in haar muziek. Het is een plaatje om naar te kijken ook. Ja, je gaat het allemaal live meemaken op je verjaardag. Volgend jaar, 14 maart 2017. Met je bij de gasthouder in Amsterdam. Veel plezier, Rosalie.
1: Dankjewel.

0: alles uit, behalve de radio. Nummer 18 blijft ook deze week nummer 18. Die plays voor Bruno Mars en Wiz Khalifa. 4:15, je weet wat het betekent. Tijd voor de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis. Top 40 Rebus staat voor je klaar. Werkt heel eenvoudig. Je hoort verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. En ik zoek deze week een 5-letterwoord. Iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De derde.

0: Otto. Schuiven niks op deze week. 17 blijft 17 voor Jamaican Bam Bam. Daarvoor de top 40 rebus van deze week. Nou, jouw de taak om die rebus te kraken aan de hand van verschillende top 40 hits. Ik zie veel goede antwoorden binnenkomen, hoor ik je music app. Bijvoorbeeld van Iris, Sven, Sasha, Megan en Jorik. Antwoord waar ik naar op zoek was is P-R-O-U-D, oftewel Proud.
1: De Foute 1500.
0: Wij zijn proud to be fout. De afgelopen dagen kon je stemmen op al jouw favoriete foute hits. Collega's zijn hier de hele nacht druk bezig geweest om al die stemmen te tellen. Hebben ze net op tijd gered, want zometeen na de top 40, direct na de nummer 1 van deze week, trappen Tom en Judith de feestweek van het jaar af met The Big One, de Foute 1500. En hoor je tot en met volgende week vrijdag 24 uur per dag op Q-Music de allerfoutste hits volgens jou. Met volgende week vrijdagmiddag ook de grande finale. Ja, staat Cheerio van Justin de Wild daar ook op nummer 1? Zoals de afgelopen twee weken de top 40. Zou een stunt zijn. Wat doet links-rechts van Snollebollekes? Ja, de nummer 1 van vorig jaar. De nummer 2 van vorig jaar wordt altijd de nummer 1 van dit jaar. Of hebben we dezelfde nummer 1 als vorig jaar? Rainbow in the Sky van DJ Paul Elstak. Over 1 week weten we het. Zometeen om 6 uur gaat hij los. De Foute 1500 van 2026. Maar ik dacht, ik heb een paar minuten over. Als opwarmertje draai ik vast die nummer 1 van vorig jaar.

0: staan.
1: 8 plekken naar beneden. Kevin en Roxy Dekker, jij hebt mij op 16. 15 hits te gaan in de top 40 van deze week. Met Miles Smith en Niall Horan zometeen. Na Bebe Rexha en Faithless. Nieuwe release en krijg je op 15.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh, ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl. Get ready for the OG. All y'all bitches
7: wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is vrijdag, dus smeer hem snel naar FOMAR. Want elke vrijdag scoor je echte roomboter, 500 gram, voor maar €3,49. FOMAR, voordeel markt,
8: FOMAR, voordeel markt. Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Hoi, Freek hier, van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
15: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, WW Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
20: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
21: Ga voor onderhoud of voor een nieuw vakgarage occasion naar jouw lokale vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.

0: Twee vertragingen van een half uur. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en de Lingenbrug, 11 kilometer. En 5 kilometer op de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Driebergen en Lunette. Door een auto met pech is de verbindingsweg daar afgesloten. Q-Music Weekend weer. Het is een grijze dag met af en toe een bui. In het westen en noorden wat droger bij 16 tot 19 graden. Ook dit weekend nat en bewolkt. Nathalie heeft het laatste nieuws.
1: Goedemiddag, begin in Amsterdam. Er zijn meerdere verdachten aangehouden voor de explosie van vannacht in een sportschool. Ook zijn auto's in beslag genomen, meldt de politie. Waarvan ze worden verdacht is niet bekend. Bronnen zeggen tegen het Parool dat een groep jongeren in een kelderbox explosieven maakte. En die zouden later voor een plofkraak bedoeld zijn. We zijn tijdens de coronacrisis door het oog van de naald gekropen. Dat zei oud-premier Mark Rutte vanmiddag tijdens de coronaverhoren. Het aantal besmettingen steeg aan het begin van de pandemie. Aan het begin van de pandemie razendsnel. En het kabinet was bang dat er te weinig bedden waren op de IC.
2: Je wist, bij deze gezondheidszorgcrisis wordt dit een ontzettend belangrijk onderdeel. Want je zag natuurlijk in andere landen ook dat die toegang tot die zwaarste zorg cruciaal is. Nou, en dat zag je natuurlijk in Italië en Bergamo massaal fout gaan. Dat was echt ook voor het kabinet. Dat mogen slagen, want je denkt, ja, wij zijn hier verantwoordelijk voor het land nu. En dan overkomt ons dit. Hoe gaan we dit de goede banen leiden?
1: Ja, dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte net geen code zwart. En Harry Styles heeft de Nederlandse economie een flinke boost gegeven. Dat zegt de directeur van de Nederlandse Bank bij BNR. Volgens hem zorgden zijn 10 concerten in Amsterdam voor volle hotels en hogere hotelprijzen. Het Harry Styles effect was volgens de bank het grootste in jaren. En steeds meer kinderen vissen. Inmiddels hebben ruim 300.000 Nederlandse kinderen onder de 15 jaar een vispas. Volgens de organisatie zoeken jongeren vaker ontspanning buiten en is vissen ook betaalbaar. Deze kinderen van een basisschool gooiden bij Hart van Nederland voor het eerst hun hengeltje uit.
3: Ik had dus een vis en toen ging die hele hengel, die ding ging dus helemaal in de knoop.
4: Ze zijn heel glibberig.
5: In ieder geval dat je deze gevangen hebt.
6: Best wel goed, want dit is mijn eerste vis.
7: Ik ben heel bang voor vis.
8: En toch hoop je er één te vangen vandaag.
9: Ja, maar ik denk wel dat ik dan ga gillen.
1: Ja, ook social media dragen bij aan de populariteit voor het vissen. Doordat, jawel, visfluencers veel jonge volgers inspireren.
0: Ja, of het is dus te danken aan Mattie en Marieke. Zij zijn sinds een poosje te zien op RTL 7. En als dat programma om 10 uur klaar is, dan schakelt RTL 7 meteen over op Vis TV.
1: Oh, echt?
0: Ja, en ik heb mezelf al meermaals betrapt dat ik dus lekker gewoon het ochtendshowtje zit te kijken. En om 10 uur, ja, tuurlijk, ik zou wel willen overschakelen naar het foute uur met Menno Barreveld. Ja. Maar ik blijf toch even een kwartiertje Vis TV kijken. Miles Smith, zometeen met Mile Horn. Je hoort zo meteen Drive Safe na 15 voor Bebe Rexha en Faithless. Dit is een nieuwe religion in de enige echte.

0: je wekelijks reminder. Als je de vrijdagmiddagspits trotseert. Doe voorzichtig onderweg. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. Deze week 1 plek gezakt naar nummer 14 in de Nederlandse top 40 bij Q Music. Zo mooi wel. Miles en Niall die hebben elkaar niet alleen gevonden op deze track. Ze zijn ook echt vrienden voor het leven geworden. Maar dat was een paar jaar geleden echt heel anders. Miles Smith had een pesthekel aan Niall Horan.
1: I hated that man. Growing up with that fucking boy band being like the sex icons of like the UK at the moment. No girl was gonna fancy me when you had Niall Horan walking about. And I just had so much built up frustration because I was just like, you just were the reason I never got love for all of secondary school. So I was like, you bastard. But then I met him and I was like, I really like this guy.
0: Ja, Niall Horan, de mooi boy, het tiener idol. Alle meisjes op school waren natuurlijk verliefd op Niall Horan, hadden posters van hem boven hun bed. Ze zagen Miles Smith gewoon niet staan. Maar goed, toen Miles en Niall elkaar in het echt ontmoeten, kwam hij erachter. Oh, het is toch wel een leuke vent. Een eind goed al. En hier nog twee vrienden voor het leven. Robert van Hemert en Donnie hebben samen Dikke Mick en een dikke top 40 hit.
2: Plopperdup, plopperdup.
0: Moet dat nou op 13 in de topper, de topper, de top?

12 voor Turn the Lights Off in de enige echte bij Q. Ja, zij doen de lampen uit. Komende zondag doet Olivia Dean de spotlights juist aan in de Ziggo Dome. Een rammetje uitverkochte show. Tienduizenden mensen nog in de wachtrij op Ticketswap. Als jij erbij bent, lucky you. Deze week 1 plek verschoven in de enige echte. Rain Me In, A Track met Sam Fender. Nummer 11 bij Q.

0: Via Dean, Rain Me In bij Q Music in de Nederlandse top 40. Voordat ik begin aan de top 10 van deze week.
1: Tip voor de top.
0: Wil ik je graag voorstellen aan, wat mij betreft, een nieuwe act. In februari 2020, 6 jaar geleden en een paar weken toen voordat corona losbarstte in Nederland, stond ik in een zweterige kelder in Utrecht te kijken naar een trio waar ik op dat moment nog nooit van had gehoord. Ik vond ze grappig, ik vond ze sexy, ik vond hun liedjes ongelooflijk catchy, ik vond het super vet. Later bleek dat ik daar voor het eerst Goldband had gezien. Niet veel later, daarna braken ze echt door. Vandaag had ik precies zo'n moment. Niet in een kelder, maar op mijn zolderkamertje waar ik op vrijdag iedere week de nieuwe releases luister. Ik leerde vanmorgen kennen Max, Holti en Yves. 3 gasten opnieuw uit Den Haag. Zij zijn een beetje in het gat van Goldband gesprongen. Met die synthpop, weet je wel, zo'n energieke beat eronder. Ze spraken onlangs Paradiso in Amsterdam al helemaal af met hun eigen show. Volgende week zaterdag staan ze op Pinkpop. En ja, ik weet niet of jij ook al door New Music Friday bent gebladerd vandaag. Maar ze hebben vandaag een track uitgebracht. Dit gaat hun grote doorbraak worden. Dat kan niet anders. Door het oog van de nacht. Het is echt te gek. Een track over samen opgaan in het moment. De nacht tegemoet gaan en het gevoel hebben dat alles mogelijk is. De hoop die zij hebben voor al het moois van de nacht, ja, die hoop die voel ik vandaag voor hun carrière. Ik wil hem graag aan je voorstellen. Voor het eerst op Q, Flair. Dit is Door het oog van de nacht.
1: Tip voor de top.

0: Flair.
1: Met jou.
0: F-L-A-I-R-E, door het oog van de nacht als tip voor de top. Meer te zeggen, wat is dit goed zeg. Jonathan zit een repeat. Richard, lekkere beat, goed gezongen, topnummer in wording. Siebe, wat een banger. Kim zegt, een nieuwe goalband is een feit. En Monique zegt, leuk, doe me lekker catchy. Even goalband even aan de zijkant. En dan wil ik bij deze dus officieel aan je voorstellen. Flair. En door het oog van de nacht als tip voor de top. Alright, de top gaat verder. Top 10 van deze week zometeen met Teddy.

0: Morgen Radio.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
11: It's playtime.
10: Easy
11: Toys.
12: It's playtime.
13: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
15: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Social Deal, restaurant deals, take one en actie, bo!
18: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
18: Rand? Nee.
17: Fair enough.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Hey, ben je er weer?
7: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
6: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
7: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
6: Ja, lekker.
8: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: 5 uur geweest, het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
5: Goedemiddag, begin met nieuws vanaf het spoor. Een deel van het treinverkeer in de Randstad ligt plat. Komt door een brand in een elektriciteitsstation. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. En de NS verwacht dat dit tot 8 uur vanavond gaat duren. De man van 19 die vastzit voor betrokkenheid bij dodelijke ongeluk in Zeeland is de bestuurder van de auto. En hij blijft langer vastzitten, meldt justitie. Hij schepte gistermiddag op een N-weg een groep fietsers. Daarbij kwamen een vrouw en 3 kinderen om het leven. Het gaat om de directrice en leerlingen van een basisschool. Ze waren op zomerkamp. Ook raakten meerdere kinderen zwaar gewond. De verslagenheid is nog altijd groot, zegt commissaris van de Koning, Hugo de Jonge.
6: Hier in Zeeuws-Vlaanderen, iedereen kent elkaar. En ja, het is ook zo invoelbaar. Hè, dat zo'n schoolkamp, we hebben dat allemaal, onze kinderen zijn op schoolkamp geweest. En het wordt een leuke, onbezorgde tijd te zijn. En dit is geëindigd in 1 grote nachtmerrie. De allergrootste nachtmerrie die je kan overkomen.
5: Dat is bij de NOS. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog altijd niet bekend. We zijn tijdens de coronacrisis door het oog van de naald gekropen. Dat zei oud-premier Mark Rutte vanmiddag tijdens de coronaverhoren. Het aantal besmettingen steeg aan het begin van de pandemie razendsnel. Het kabinet was bang dat er te weinig bedden waren op de IC.
7: Je wist, bij deze gezondheidszorgcrisis wordt dit een ontzettend belangrijk onderdeel. Want je zag natuurlijk in andere landen ook dat die toegang tot die zwaarste zorg cruciaal is. Nou, en dat zag je natuurlijk in Italië en Bergamo massaal fout gaan. Dat was echt ook voor het kabinet. Dat mogen slagen dat je denkt, ja, wij zijn hier verantwoordelijk voor het land nu. En dan overkomt ons dit. Hoe gaan we dit de goede banen leiden?
5: Dankzij hulp van Duitsland, waar meer plek was op de intensive care, was het volgens Rutte net geen code zwart. En op de Zuidpool zijn begin deze maand lenteachtige temperaturen gemeten. Het was er ruim 15 graden boven nul, terwijl het normaal gesproken 6 graden vriest in juni. De temperatuur bleef zelfs 3 weken lang boven het vriespunt. Omdat het klimaat op de Zuidpool nog erg onbekend is, kunnen onderzoekers niet zeggen waardoor het zo warm was. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Het is bewolkt en regenachtig bij 16 tot 19 graden. Vanavond is het droog, af en toe een spat regen bij 13 graden. En ook dit weekend nat en bewolkt.
4: Q-verkeer van Flitsmeister. 49 files, 2 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 42 minuten. En 36 op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Tijnje en Tjallebert daar 3 kilometer.
8: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
4: En terug naar de hits.
9: Domien Verschuren.
4: Over precies 1 uur beginnen we met de foute 1500 na de top 10 van Nederland. De 10 allerdikste rammers. De Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
10: De top 40!

zijn we begonnen aan de top 10 van deze week. Met Teddy Swims stijgt deze week 4 plekken door met Mr. Know-It-All. En direct na de Mister staan de dames. American Girls in dit geval van Harry Styles. En Nathalie vertelde net nog in het nieuws over het Harry Styles effect. Zijn shows in de Johan Cruijff Arena hebben de Nederlandse kas echt flink gespekt. En er was er afgelopen weekend ook nog die gekte met de kranten. Ja, ik heb me ontzettend verbaasd, vond het ook heel vermakelijk. Ik denk dat er nog nooit zoveel tieners zijn geweest die een papieren krant wilden kopen. Als je de zaterdageditie van de Amsterdamse krant Het Parool kocht, dan zag je op de achterkant een handgeschreven bedankje van Harry Styles aan alle fans die naar zijn shows zijn gekomen. En dat blijkt dus een echt verzamelitem voor de fans. Een handgeschreven brief van Harry Styles. Parool was overal uitverkocht. Op Marktplaats en Vinted worden exemplaren aangeboden voor tientallen en soms zelfs honderden euro's. Er wordt nog steeds meer dan 25.000 keer gezocht naar die krant. Parool heeft nu zelfs de lezers gevraagd om een exemplaar te doneren, zodat andere fans alsnog een kans maken om er eentje te bemachtigen. Een soort winactie voor een krant. Ja, het is echt gek, hij zou. Wat een goed verhaal. Harry is populair. Het Parool is populair. En populair van Idali, Ronnie Flex en Fred.

Geen verandering voor Samba deze week. Blijft opnieuw, staat op nummer 7 met Homewrecker in de Nederlandse top 40. Waar het wel schuift, is in de top 3 deze week. Want hoor eens wie we hier hebben. Bruno Mars. Sinds januari heeft hij altijd in de top 3 gestaan. Vorige week steeg hij zelfs nog door naar nummer 2. Maar het is uit met de pret.

0: 22 weken top 40, niet meer op het erepodium. Sterker nog, niet meer in de top 5. Deze week op 6, Bruno Mars, I Just Might... Welke hits staan er dan wel in de Nederlandse top 5? Ik ga het je zo meteen vertellen. Eén van de vijf, Another Talk To You. Je hoort ze zo.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
3: Hey, bedankt.
4: Merci.
5: Thanks.
2: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
4: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
5: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en scoor de Kippie voetbal. Kippie.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Ik wil als dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu €0,29. Lidl, je verdient het.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
17: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
21: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
22: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
23: Hey, goedemiddag. Het is 17:30. Dit is de ontknoping van de Nederlandse top 40 bij Q-Music. Verkeer van Flitsmeister met 39 files. Vertragingen langer dan 30 minuten op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg 10 kilometer, 39 minuten. De A7 van Den Oever naar Zurich tussen Brezandijk en de brug over de Lorenzsluis. 4 kilometer, 31 minuten. En op de A7 Groningen-Heerenveen tussen Beesterswaag en Tjallebert door een ongeluk 6 kilometer met 3 kwartier. Weekendweer, het is bewolkt en regenachtig bij 16 tot 19 graden. Vanavond droog, af en toe spatregen bij 13 graden en ook dit weekend nat en bewolkt. Ze heeft haar microfoon erbij gepakt. Ze weet wat het laatste nieuws is. Nathalie, goedemiddag.
24: Goedemiddag. Check je reisplanner voordat je straks naar huis gaat. Een deel van het treinverkeer in de Randstad ligt plat. Komt door een brand in een elektriciteitsstation in Woerden. Daardoor rijden er voorlopig geen treinen tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht en Rotterdam. De NS zegt dat door die brand 3 treinen met zo'n 1300 reizigers zijn gestrand. Mogelijk duurt de storing in ieder geval nu tot 8 uur vanavond, meldt NS. Er komt een verbod op reclames voor online gokken. Het kabinet werkt hieraan omdat het aantal gokverslaafden snel stijgt. Ook moeten illegale goksites uit de lucht gehaald worden. Pas daarna wordt gekeken naar een hogere leeftijdsgrens voor online gokken. Nu ligt hij nog bij 18 jaar. En weer een tv-begrafenis vanavond. Ja, jij voelt hem, hè?
23: Ja, ik voelde het echt in alles. Al mijn vezels voel ik
24: ja,
23: dit.
24: Ja, het is de laatste uitzending van RTL Tonight. Het begon vorig jaar met onder andere Renze Klamer, Bo van Erven Dorens, Humberto Tan en Leonie ter Braak en een hele hoop deskundigen. Maar het kampte al langer met tegenvallende kijkcijfers.
23: Ja, vanavond 9:45. Iedereen kijken. Geweldige voice-over. Ja, ik zou kijken voor de voice-over vanavond.
24: Ja. Nou, ja. Met kleding aan.
23: Dat kan ik niet beloven, je weet het nog. Dat is altijd de vraag.
24: Dat is altijd de vraag.
23: Hebben we kleren aan vanavond of niet? Ja. Misschien wel leuk, toch, voor de laatste.
24: Dat je naakt is?
23: Ja,
24: dat
23: was
24: wel
23: leuk.
24: Niks.
23: Ja, het maakt toch niet uit. Ik heb het inmiddels al 2 keer naakt gedaan. Kan die derde keer ook nog een keer.
24: Ja, dat is wel waar.
23: Dat is wel leuk.
24: We zien de beelden wel verschijnen.
23: Nou, dat denk ik niet.
24: Oké. Iets heel anders.
23: Ja, je vindt het anders.
24: Kun je nog inparkeren zonder hulp? Nou, voor bijna 1 op de 5 Nederlanders is het antwoord nee. Ze zweren bij de camera of de parkeersensor en zonder kunnen ze niet meer goed inparkeren, blijkt uit onderzoek. En dat niet alleen. Een derde vertrouwt tijdens het rijden vooral op rijhulpsystemen, zoals de wegmarkeringsscanner en de automatische rem. Bijna 20% vertrouwt zelfs meer op de automatische rem dan op het eigen gevoel. En tot slot iets waar we zeker niet trots op mogen zijn. Maar 15% is wel eens doorgereden na het veroorzaken van een kras of een deuk.
23: Nou ja, zo asociaal.
24: Ja.
23: Dat kan toch niet. Nee. Mag ik jou een ongelooflijk fijn weekend wensen?
24: Ik wens jou niks minder.
23: Dankjewel. Shakira en Burna Boy op 5.
25: Het begin van je weekend. Q Music. De top 40.
26: 5.

tegen van Spotify. Ze hebben hun voorspellingen voor de zomerhit van 2026 bekendgemaakt. Volgens hun streamingdata zijn dit de grootste kanshebbers. New Releasing van Bebe Rexha en Faithless. Midnight Sun, Zara Larsson. Rain Me In, Sam Fender en Olivia Dean. En dit is leuk, ook Hollands Glory maakt kans om wereldwijd, voor de duidelijkheid, hè, de zomerhit van 2026 te worden. Namelijk Talk To You van Another M54 Ultra.

plekken winst in hun derde week Shakira en Burna Boy Die Die. Dan het erepodium van deze week. Begint opnieuw met Fever Dream van Alex Warren. Tot voor kort wekenlang de nummer 1 van Nederland. Deze week opnieuw op nummer 3.

ongeveer 15 minuten. Dan gaan we beginnen aan de radiofeestweek van het jaar. De foute 1500 van 2026. Maar niet voordat we zijn begonnen aan de ontknoping van de enige echte. Welkom bij de grande finale van de Nederlandse Top 40 van vrijdag 12 juni 2026. Erepodium is al losgebarsten. Spannende finale. De top 3 is deze week veranderd. Dat erepodium ziet er sowieso anders uit dan vorige week. Dezelfde nummer 3, dat weten we nu. Fever Dream van Alex Warren. Maar de nummer 2 positie is sowieso voor een andere hit. Daar stond vorige week nog Bruno Mars met I Just Might. Deze week staat hij op nummer 6. Wie pakt dan deze week het zilver? Is dat misschien Cheerio van Justin de Wild? En hebben we daarmee automatisch ook een nieuwe nummer 1? Dat niet. Het zilver is voor de Bauza. Ze stijgen 3 plekken door, gaan van nummer 5 naar nummer 2. Het zilver is voor Magnetic in de enige echte Nederlandse top 4.

0: noem maar korter de bocht. Als je bij mij zou hebben over drie Noren die een liedje maken, ja, dan denk ik eerder aan iets winters. Niet een track die je in de zomerzon luistert met een cocktail in je hand. Het is echt zo. De Bauza flikt het met Magnetic. En wat een hit is dit geworden. Deze week doorgestegen naar nummer 2. Dan heb je dus nog één hit te goed. De allergrootste van Nederland. Je hoort hem naar de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer
0: 1. Teddy Swims en Mr. Know-It-All.
2: Oh, I wish I was a Mr. Know-It-All.
0: 9. American Girls van Harry Styles.

0: 7 voor Songbird en Homewrecker. Bruno Mars, I Just Might.
1: I Just Might.
0: 5 voor Shakira en Burna Boy, Die Die. Another M50 for Ultra. Talk to you. Alice Warren and Fever Dream.
2: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream.
0: 2. The Bowser Magnetic. Is deze week opnieuw heel spannend aan de top van de top 40 met dus een nieuwe nummer 2. Maar is er dan ook een nieuwe nummer 1? Nee, dat niet. Nog steeds Justin de Wild en Cherry.

0: En de Wild deze week opnieuw op nummer 1 zou staan in de Nederlandse top 40. Ook gefeliciteerd aan Justin de Wild natuurlijk. Voor de derde week op rij, de grootste hit van Nederland. Maar dan de volgende vraag. Waar staat hij in die andere lijst? In The Big One, de foute 1500. We gaan bijna los. Over een paar minuten starten we met de grootste radiofeestweek van het jaar op Q-Music. Een week lang de allerbeste en vooral de allerfoutste hits ooit gemaakt volgens jou. Als je nog wat moet eten of moet drinken, zou het nu even doen. De komende dagen wil je geen seconde missen. En wie kunnen dat feest nou beter aftrappen dan Tom van der Weert en Judith Eijk? We staan klaar in foute outfit. Dat is zometeen na 6 uur. En wij bedanken de sponsor.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Y'all ready for this?
1: Q-Music. Luister vanaf 6 uur de foute 1500. Een week lang feest op je radio. Q-Music is proud to be fout.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
5: It's playtime.
6: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houd je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
10: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, pampers, luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Hoog, weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: 18+, speelbewust.
12: Ja.
13: Echt serieus?
12: Oh,
13: wat een geld.
14: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18+, speelbewust.
17: 6 uur, een hele goede avond. Het Q Music Nieuws van nu.nl. Met Jan-Nat Adolfsen.
18: Goedenavond. In België zijn 12 verdachten opgepakt in een onderzoek naar seksuele uitbuiting van meisjes. Van 3 van de slachtoffers is bekend wie ze zijn, maar waarschijnlijk zijn het er veel meer. Onder de verdachten zijn ook minderjarigen. Het onderzoek begon in maart toen er een meisje van 16 was verdwenen. Zij is intussen gevonden. Uit het onderzoek blijkt dat 3 jongens waarschijnlijk aan het hoofd staan van een organisatie die minderjarige meisjes in de prostitutie laat werken. Maar er zouden ook 2 mannen en een vrouw bij betrokken zijn. In Almelo is de inzittende van een auto omgekomen na een aanrijding met een touringcar. De auto vloog na het ongeluk in brand, zegt de politie. De weg waar het gebeurde, de N36, is in beide richtingen afgesloten. De politie heeft meerdere mensen aangehouden in verband met de explosie in een flat in Amsterdam-West. Die was afgelopen nacht. Zeker 7 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn er slecht aan toe. Honderden flatbewoners moesten hun huis uit. Waar de mensen die zijn aangehouden van worden verdacht is niet bekendgemaakt. En hoe de explosie is veroorzaakt is ook nog niet duidelijk. Er zijn ook auto's in beslag genomen. De man van 19 die gisteren werd opgepakt na het dodelijke ongeluk in Zeeland... is de bestuurder van de auto. Hij blijft langer vastzitten, meldt het OM. De man reed met zijn auto in op een groep fietsende kinderen en begeleiders... die op schoolkamp waren. 3 kinderen en de directeur van de school, een van de begeleiders, kwamen om het leven. Tot slot het weer van Weerplaza. Vanuit het westen komt er regen. Het waait hard en het is ongeveer 18 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en buien, vooral in het oosten. En ook dan wordt het een graad of 18.
17: Bitmeister dan, file gemeld op de A2 Utrecht richting Den Bosch bij Waardenburg, 8 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen bij Tjallebert, 5 kilometer en 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda, 8 kilometer bij de Merwedebrug, vertraging 20 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os bij Ewijk, door een ongeval 5 kilometer, half uurtje.
12: Flitser dan gemeld op de A1, Deventer richting Apeldoorn, daar staan ze bij 97,8. En de A2 Maastricht richting Echt, daar staan ze bij 236,3.
17: Zo, iedereen een foute outfit aan?
12: Ja!
17: Ready?
12: Go!

foute 1500.

0: Haatje Veen gewonnen voor de Fouten 1500 editie 2026.
1: Ja,
0: Judith, goedenavond.
1: Goedenavond. Nou, dit is toch gewoon confetti door je speaker.
0: Oh, heerlijk zeg. Ja, samen met jou hebben we hem gebouwd. De Fouten 1500 editie 2026 bij deze geopend. En laten we dan ook maar gauw van start gaan, want hier is hij, nummertje
1: 1500.
0: Ja hoor.
2: Nummer

0: De Foute 1500.
1: En is this the way to Amarillo? Het is 11 minuutjes over 6. De start van de Foute 1500 bij Q Music.
2: Ja, het is toch gezellig al, we zitten er al lekker in.
1: Ja joh, echt. We hebben hier weken, zo niet maanden naar uitgekeken. De radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500. De foute lijst die we samen met jou hebben gemaakt. De afgelopen week was natuurlijk de stemweek. De stem 10-daagse. Ja. En dan kon je je favoriete foute hits doorgeven. En ja, dit is me geworden, jongens.
2: Dit is de Foute 1500. Dit is de lijst. Nou, en het wordt overal al beluisterd. Het zijn allemaal leuke appjes die al binnenkomen. Sydney zegt, ja, eindelijk voetjes van de vloer.
1: Ik zie je, Matthijs.
3: Goedemiddag, goeie avond. Wat een heerlijk begin van de weekend. Foute 1500. En wat een toepasselijke nummer 1500. It's Friday. Onderweg naar huis met Q Music. Foute 1500. 2026.
1: Goed weekend, Matthijs.
2: En Lenny zegt, ja Tom, Judith, Q Music en iedereen in Nederland, we zijn los. De grootste feestweek van de radio, dat wordt de hele week luisteren.
1: Dit is Florian.
4: Laat de Foute 1500 maar beginnen.
2: Jaap zegt, lekker dit, speakers op burenruzie en lekker koken.
1: Ja. 1497, zometeen voor Fats & Small, Turnaround en nu Tag Team. En hoemp, there it is.
0: Nummer 1498. Party people!

0: Zijn small. En turnaround in de foute 1500. Hey, Marco Schuitmaker, die is natuurlijk komende week onze vriend. We gaan hem live zien, hè, zaterdag in het Philipsstadion tijdens de foute party.
1: Nou, dat wordt een en al gezelligheid.
0: Ja, en hij komt ook nieuw binnen in de foute 1500.
1: Klopt, zeker. Wel met een hertaling.
0: Een hertaling,
1: zoals dat heet.
0: Zo.
1: Ja, je hebt natuurlijk Celine Dion met My Heart Will Go On.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft Marco Schuitmaker zijn eigen versie aan gegeven, de foute cover. En dat wordt dan Het Wordt Samen. Voor altijd door.
0: Samen voor altijd door.
1: Ja.
0: Dat is ons motto komende week ook, hè? In de foute 1500.

0: binnengekomen in de foute 1500. Marco Schuitmaker, Samen voor altijd door. De foutenkoffer 2026. Laten we vooral ook Stefan Bouwman op piano niet vergeten.
1: En zo is het. Samantha zegt ook, zo mooi, ik kreeg van de week al tranen van in mijn ogen. En nu weer.
0: Ja, onze vriend Marco Schuitmaker. Zometeen in de foute 1500. Onder andere deze. Van 24/7 Take Me Away komt eraan. En ook Maniac van Michael Stambello zo direct.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, me pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
6: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
13: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je. Let's
18: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: 25% korting en een gratis krat op grip van Bodymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
19: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
20: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
19: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
20: Wat doe ik aan?
19: Shop nu bij Zalando.
21: Creon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.

0: minder doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer. 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Scoor nu bij Keukenkampioen, want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen, kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: Q-Music, the party.
6: Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
5: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
7: Q-Music. Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet, als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
8: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar 6 euro. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Vakgarage.
12: Ga voor onderhoud of voor een nieuw Vakgarage occasion naar jouw lokale Vakgarage. Of bezoek vakgarage.nl.
13: Goedenavond, 1 minuut over 6:30. Flitsmeister meldt file op de A7 Groningen-Heerenveen bij Tjalleberd. 4 kilometer, kwartiertje vertraging. En op de A50 als je gaat richting Os bij Ewijk. Het komt door een ongeval, 6 kilometer met een half uur.
14: Flitsers gemeld op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Daar staan ze bij 97,8. En de A2 Maastricht richting Echt bij 236,3.
5: De Foute 1500.
13: Met 24/7 Take Me Away. Direct naar Michael Stambello en Maniac.
5: You.

0: 24-7 bij Q.
1: De foute 1500.
0: Op 1494, Take Me Away. Ja, mocht je er nabij komen. Jammer joh, je hebt de eerste 7 gemist.
2: Maar nog een hele hoop gegaan.
0: Ja joh, dat is het. Hè. We zijn pas net begonnen. De foute 1500, de lijst die we samen met jou gebouwd hebben. Met ja, alleen maar foute pareltjes, hè.
2: Allemaal bangers, ook verschillende bangers. We gaan van links naar rechts.
0: Ja, heerlijk. Met zonnebolletjes?
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Die komt later nog wel een keer voorbij, hè?
2: Ja, en Siert-Jan die stuurt in de Q-app klaar met werk. Nu auto op een standje burenruzie.
0: Daan is erbij. Ik heb school gevraagd of ik de komende 2 dagen thuis mag werken. En niet gezegd dat ik natuurlijk naar de foute 1500 wil luisteren. Maar dat ga ik natuurlijk wel doen.
2: Ja, goeie.
0: Hey, ja, dat eten hier vandaag, dat is een drama. Ik snap het niet.
2: Oh, wat erg.
0: Hoe kan het nou? We starten met de foute 1500. Dan zou je zeggen, er wordt hier een friettafel met 2 kilo friet neergegooid, met 30 frikandellen, met 20 kroketten, hier en daar een verdwaalde kaassoufflé. Ja. Wat eet ik? Ik eet een maaltijdsalade. Jij eet een...
2: Ik heb een pot augurk.
0: Jij bent aan een augurk. Dan hebben we hier nog een verwarde producer. Die heeft deze week zijn verstandskiezer laten trekken. Dus die zit aan een milkshake. Wat is dit voor... Wat, de foute 1500,
2: jongens. Ja, maar dit is toch ook een beetje fout, alles bij elkaar. Dat hoort toch ook een beetje bij. Maar ja, jij en de salade, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Nee, dat is echt een ramp. Yvette, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hallo met Tom en Judith. Ja, bij jou gaat het wel goed qua eten, toch?
3: Nou ja, op dit moment ben ik niet aan het eten, maar alleen het eten maken.
2: En wat maak je dan allemaal nu?
3: Nou ja, ik ben een buffetje aan het maken voor morgen.
0: Een buffetje.
3: Ja,
0: lekker.
3: Nasi, satéetjes, gehaktballetjes, pulled pork, salades.
0: Kijk.
3: Een vis- en een vleessalade.
2: Zo.
3: Moet even nadenken.
2: Ja, maar je maakt een heel buffet, maar voor wat is er morgen?
3: Vrienden van ons, waar wij veel komen, zij wordt 85 morgen.
2: Ah.
0: Oh, maar dan ga jij voor de verjaardag ga jij voor iedereen een heel buffet in elkaar fietsen.
3: Ja, want altijd is zij altijd heel druk. En dan is ze daarna heel afgemat, zeg maar.
2: Ja.
3: Dus ik zei, nou dat neem ik op me.
0: Hoeveel mensen?
3: Rond 50, 55.
2: Zo. Jeetje.
0: Ja, dan sta je wel even in de keuken, ja.
3: Ja, er is wel wat te doen.
2: Nou. Hoeveel uur ben je al bezig?
3: Een paar uurtjes. Vanaf, een uurtje of 2:30. En ik had vannacht de slowcooker zo aanstaan. En dus ja.
2: Nou
0: die 50, 55 mensen die boffen maar met jou, Yvette.
3: Nou, dat moet nog blijken, hè.
0: Hey, wij regelen die foute hits voor jou. Ga jij nog even lekker kokkerellen en heel veel plezier morgen.
3: Komt helemaal goed, dankjewel.
0: Doei, doei. Ja, zo kan het dus ook, hè. Je kan ook gewoon lekker een buffetje... Ja, het is,
2: Mop, bel jij lekker de friettafel. Ja. Ik ga lekker allemaal augurkjes op de jurken.
0: Nee, ik neem nog wel wat van mijn ijsbergsla. Zin in. Foute 1500, 1493 is voor J-Lo.

0: even dicht bij de radio.
1: De eerste glijer is voorbijgekomen in de foute 1500. Sexual Healing van Marvin Gaye uiteraard, 1492.
2: Kom je toch een beetje in de sfeer, hè?
1: Oh ja.
2: Oh, nou niet.
1: Nou, ik niet hoor. Er komen nog meer glijers voorbij, uiteraard. We hebben bijvoorbeeld op plekje 1340 later... hebben we You Can Leave Your Head On. Die gaat zo.
2: Ja.
1: Maar 675 heb je Pony.
2: Ja, dit is mijn favorietje.
1: Ja? Staat die aan in de...
2: Nou, dat zeg ik niet, nee? Maar er staat wel mijn stemlijstje.
1: En ook 366, ja, dat duurt nog heel lang. Dan komt George Michael voorbij.
2: Oh.
1: Ja, dus er komen nog wel een paar glijers aan, hoor, in de foute 1500.

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
7: Kippie.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
10: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
12: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
13: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
14: It's playtime.
15: It's playtime.
16: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
17: Everyone from left to right van Holland komt eraan. Go left!
18: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
21: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
22: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
23: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
22: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
7: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling! Kijk snel in de AH-app!
24: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
25: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
26: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren.
28: Aldi. Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
26: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
27: Dat gaan we vieren!
26: Aldi.
29: Het is 7 uur, een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Jan Alt Adolfsen.
30: Goedenavond. Meer nieuws over de explosie in Amsterdam-West. De politie onderzoekt een verhaal van buurtbewoners over de oorzaak van de explosie in een sportschool afgelopen nacht. Die zeiden tegen het Parool dat een groep van 7 of 8 jongens en jonge mannen in een kelderbox onder de sportschool pakketten met explosieven maakte, die onder meer worden gebruikt voor plofkraken. Het was de bedoeling om in Duitsland een plofkraak te plegen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Door een brand in een transformatorhuis in Woerden rijden er in een deel van de Randstad vanavond geen treinen meer. Het gaat om de trajecten die langs Woerden gaan. Door de brand kwamen 3 treinen op het spoor stil te staan. In totaal zaten daar 1300 mensen in. 1 van de treinen werd meteen al ontruimd. De reizigers die daarin zaten zijn naar het station in Woerden gebracht. De inzittenden van de andere 2 treinen zijn met een bus ergens anders naartoe gebracht. Iran en de VS zouden een akkoord hebben bereikt over de tekst van een vredesdeal. Dat meldt bemiddelaar Pakistan. Er wordt nu gewerkt aan de volgende stappen. Gisteravond meldde Israël al dat met de nieuwe deal het verrijkte uranium van Iran zou worden weggehaald uit Iran. Maar volgens het Iraanse staatspersbureau blijft de uranium onder Iraanse controle. Internationale media zeggen dat er geen afspraken zijn gemaakt over het uranium. En Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld na de beursgang van zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het aandeel SpaceX schoot ruim 18% omhoog en daarmee steeg het vermogen van Musk tot meer dan 1 biljoen dollar, ofwel ruim 1000 miljard dollar. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht af en toe regen. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. De meeste buien vallen in het noordoosten. Het gaat stevig waaien en het wordt net als vandaag ongeveer 17 graden.
29: Flitsmeister, dan wordt de file gemeld op de A50 Arnhem richting Os bij Ewijk. Daar staat 4 kilometer, vertraging 20 minuten.
31: Flitsers gemeld op de A1.
29: Slapen.
31: Nee, ja, ik zag
29: kom op, we moeten naar die foute hits.
31: Ja joh, A1 Deventer richting Apeldoorn bij 97.8. En de A2 Maastricht richting Echt oppassen bij 236.3.
32: Q-music is proud to be found.
33: Tom en Judith.
29: Ja, met nu op 1490 een favorietje van Stephanie. Ze zegt, dit is...

0: Allen en I Go To Rio.
1: De Foute 1500.
0: Was te vinden op 1489 in de Foute 1500. Tom en Judith hier met ja, pas een uurtje gehad van de Foute 1500.
2: Ik vind het ook zo heerlijk dat we nog gewoon de hele week dit hebben.
0: Ik vind het vooral zo heerlijk dat gewoon ieder moment dat je komende week denkt, ik heb zin in een Foute hit, dat je gewoon de radio aan kan zetten.
2: Ja.
0: Ook gewoon als je thuis bent, dat je lekker de dweil erbij pakt. Ik wil Foute hits, ik zet Q aan.
2: Ja, en je weet nooit wat je krijgt. Hè. Het kan dus een carnavalsbanger zijn, of het kan ook een boyband zijn, of een ballad.
0: Een glijer, hebben we ook al gehad voor zevenen. Ja, ja, ja.
2: Heerlijk, heerlijk. Even kijken, want Adi die zegt, als dit pas het begin is van de Foute 1500, dan belooft het wat voor de rest van de lijst. Heerlijk werken tot 1 uur op tramlijn 4 in Rotterdam, maar met de Foute 1500 aan is dat geen straf.
0: Ja, je kan trouwens ook meelezen, hè, met de lijst. Als je gewoon even naar de website gaat of de app, dan heb je de printversie. 26 kantjes. Kun je hem uitprinten. Dus ik zou dat even op je werk doen dan.
2: Ja.
0: Ik neem hem denk ik ook even hier mee voor thuis.
2: Ik heb thuis ook geen printer staan. Hè.
0: Ik zie ook nog Petra die zegt, ik ben zaterdag nog even aan het koken hier met de Foute 1500 hard aan.
2: Heerlijk. Ja, en ik zag nog iets bij jou liggen.
0: Wat ligt er bij mij?
2: Ja, ik zag daar 4 van die tickets liggen klaar.
0: Ja. Ja, ja, ja.
2: Voor de Foute Party volgende week. Zaterdag in het Philips Stadion. En die zouden van jou kunnen zijn als je luistert. Ja, hoe het precies werkt, dat gaan we zo meteen vertellen.
0: Verder komt Mark Morrison eraan met Return of the Mac op 1487. En eerst Madhouse, Like a Prayer.
1: Nummer 1488.

0: 1987, Mark Morrison, Return of the Mac in de Foute 1500.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: 4 tickets voor de Foute Party volgende week zaterdag in het Philips Stadion in Eindhoven. Het zou toch leuk zijn als je daar nog even bij bent?
2: Nou, daar moet je bij zijn.
0: Vind ik ook.
2: Dat wordt the big one, hè?
0: The big one.
2: The big one.
0: Ja,
2: het
0: wordt gekkenhuis.
2: Ja, onder andere Melanie C staat er, de Benga Boys, K3, Samen Welten, Christelijk Amsterdam. Nou, ik kan wel doorgaan.
0: We gaan de WK-wedstrijd natuurlijk met z'n allen kijken.
2: Ja, dat vind ik ook echt heel leuk.
0: Zo, dat wordt uniek.
2: Niet normaal.
0: Gedurende de Foute 1500 kun je meedoen aan de Foute Missie. Die is iedere keer weer anders. En ja, wij mogen dus onze eigen Foute Missie verzinnen.
2: Ja, en daar maak ik mee kans. Sorry, hoe moet ik? Daarmee maak je kans op die 4 tickets.
0: Nou, dat gaat even lekker, hè?
2: Gaat even fout.
0: Ja, dus voor 4 tickets voor volgende week zaterdag. Nou zat ik te denken, we hebben zo meteen na 19:30... hebben we
3: Der Alte der Sauer.
0: Die komt voorbij. Op 1484, dat is deze. Dat gaan we doen na 19:30.
2: Ja, dat gaan we doen na 19:30.
0: Dat is iets aan Bischen Deutsch. Het is officieel is het Oostenrijk. Maar ja, de Sauer is natuurlijk wel Deutsch. Dus ik dacht... Ja, je weet dat ik gek ben op Duits praten op de radio.
2: Ja, ik weet.
0: Dat vind ik fantastisch.
2: Ik word er ook heel agressief van juist. Maar ja, oké, okay, ja, leuk. Is goed.
0: Ga je zometeen helemaal dingen slopen?
2: Ja, inderdaad.
0: Weet je al waar ik heen wil?
2: Ja, ik denk dat ik het al weet. Jij wilt zeker dat je je beste Duits vertelt waarom jij naar de Foute Party wilt en met wie.
0: Jij mag door voor de koelkast.
2: Hey. Leuk.
0: Vertel op je beste Duits of met je beste Duitse accent waarom jij volgende week zaterdag met 3 vrienden, want je krijgt dus 4 tickets, met 3 vrienden naar de Foute Party in het Philips Stadion wil.
2: Nou.
0: Ja, en dan moet dan even met een spraakberichtje.
2: Ja, wel met een
0: spraak. Ja, ja. Dus er zit zo'n microfoontje, net zoals op WhatsApp, en dan kun je inspreken op je beste Duits.
2: Ja.
0: Waarom jij naar de Foute Party wil.
2: Schrik hem al van die woe!
0: Van gimme, gimme, gimme.
2: Gimme, gimme, gimme.
0: Nou, kom maar door met de Foute Duitse spraakberichten.
2: Ja, ik zit al te wachten. Kom maar.
0: Wordt weer smullen zo meteen. Eerst de 1486 in de Foute 1500.

0: Gimme, gimme, gimme. Zometeen gaan we eens even lekker 4 tickets weggeven voor de Foute Party. Volgende week zaterdag in het Philips Stadion. Dus vertel nog even via een spraakbericht in de Q-Music app op je allerbeste Duits waarom jij naar de Foute Party wilt komen. En de Foute 1500 gaat zometeen verder met O.A. Deze.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelen.
8: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantiekortingen. Van reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
14: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
17: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Foute 1500.
14: Tom en Judith.
13: Ja.

0: hoorde Icona Pop op 1485 met I Love It.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: 4 tickets liggen hier voor je klaar voor de Foute Party volgende week zaterdag in het Philipsstadion in Eindhoven.
2: Ja, daar moet je bij zijn.
0: Ja.
2: Daar wil je bij zijn.
0: Het is de kerst op de taart. De finale na de Foute 1500. Dan gaan we feest vieren in het Philipsstadion. En we gaan kruipend naar buiten.
2: Ja, het wordt echt een feestje onder de Mel C is erbij. Benga Boys, K3. Rolf Sanchez, Mental Tio. Vind jij heel leuk.
0: Ja, dat is vet, hé. Ja.
2: Marco Schuitmaker, nou, noem maar op.
0: Ja, tijdens de Foute 1500 komt er af en toe een foute missie voorbij. En dan krijg je een foute missie voorgeschoteld. Die moet je uitvoeren. En word je dan teruggebeld, krijg je van ons 4 tickets voor volgende week zaterdag.
2: Ja, wat is nou de missie? Jij had weer een missie.
0: Ja, dit is toch fantastisch. We gaan zo meteen Derelte Desauer draaien. Derelte Desauer. Dus ik dacht, is het dan niet leuk dat wil je naar de Foute Party? Laat dan even weten waarom je naar de Foute Party wil. Maar dat moet dan wel in het Duits. Of met, ja, of met een Duits accent. Mag
2: ja,
0: ook.
2: Ja, precies.
0: Nou, dat is massaal gedaan in de Q-Music app.
2: God, echt. Hadden we niet het in het Frans kunnen doen, dan klinkt het nog een beetje
0: scheu. Frans is helemaal niet gezellig.
2: Nee, okay.
0: Duits is leuk.
2: Nou, maar goed. Ik ben wel benieuwd wat er binnen is gekomen.
0: Dit is Gera.
3: Ik kan geen ene woorden Duits. Maar ik kan wel feest vieren.
0: Oh ja. Jens.
4: Ik möchte gern nächste Woche am Samstag met 4 vrienden in het Philipsstadion in Eindhoven gehen.
2: Zo.
0: En een beetje Engels erachteraan.
2: Ja. Ja.
0: Dit is Axel.
5: Hallo, meine Leute von Q Music. Ik ga sehr gerne zo die Foute Party. Dat is sehr geil. Ik liebe das. Oh.
0: Also, dat was ook een hele goed.
2: Ja, ik vind het wel echt een vreselijke taal, dit hoor. Ik ben helemaal agressief, man. Oké, hebben we nog meer?
0: Diana.
6: Ik möchte gerne nach der Foute Party gehen. Zodat onze zoon met zijn vrienden bij ons zum Hausen die voetbalspiel kon zien.
0: Oh ja.
6: Win-win situatie.
0: Hey en Leroy, goedenavond.
7: Goedenavond.
0: Goedenavond Leroy, wie gaat het hier?
7: Ja, alles klinkt goed.
2: We gaan even terug naar Nederlands hoor. Kom op zeg, even naar het Nederlands.
7: Oké. Okay. Ja, ik was al bang dat je agressief werd.
2: Ja, ik begin bij de gaan dingen slopen. Ja, ga ik
0: doe
2: bijna.
0: Dan gewoon even mee met ons
2: maar
0: Duitse
2: ik kan helemaal
0: man.
2: Geen Duits, joh. Hey, Leroy, wat ben jij aan het doen?
7: Ik ben op dit moment aan het vrachtwagen rijden nog, terug naar huis.
2: Oh, je bent nog geen weekend.
7: Ja, dankjewel.
0: Hoe ver moet je nog?
7: Ja, goede vraag eigenlijk.
0: Oh.
7: Ik moet nog tot 10:10 rijden.
2: Wat?
0: Tot hoe laat?
7: Tot 10:10.
0: Oh ja. Nou, nog een paar foute hits en dan ben je er zo, toch?
2: Zo is het.
7: Ja, daarom dan kom je er snel door.
0: En komende week nog een drukke week voor de boeg?
7: Ja, dat denk ik wel. Dat is elke keer maar afwachten.
0: Nou, dan lijkt het ons een goed idee dat jij op zaterdag misschien even een feestje moet komen vieren. Zullen we even naar jouw Duitse spraakberichtje luisteren?
7: Ja, dat mag.
8: Waarom ik bock heb op deze foute party? Dat is ja ganz einfach. Ik arbeid als LKW-fahrer en heb nu am Wochenende tijd voor schöne Sachen. En ja, ik kom ja sogar met een Duitse auto, ja.
0: Ik vind dat zeer, zeer goed. Toch?
2: Zeer goed, ja.
0: Leroy.
7: Ja. Ja.
2: Gefeliciteerd.
0: Van harte.
7: Hey.
0: Je krijgt van ons 4 tickets voor de Q Music Foute Party. The Big One, zaterdagavond 20 juni in het Philipsstadion in Eindhoven. We gaan je daar zien, man.
7: Helemaal top. Dan zie ik jullie daar.
2: Nou, plankgas naar huis zo, hè.
7: Ja, ik kan niet harder.
0: En auf Wiedersehen.

0: 383. Kid Cudi, Day and Night.
1: De Foute, 1500.
0: Maar daarvoor zat toch al het pareltje van de avond. Der Alte Desdauer, 1484. Er kwam nog geen eind aan.
2: Nee, we zaten, lagen hier allemaal plat op de grond. En dan moesten we springen en dan lagen we weer plat.
0: Lekker toch?
2: Ja, heerlijk. Absoluut. Helemaal wel bijkomen. Dus voor de bijkomen neem ik nog even lekker augurkje.
0: Oh ja.
2: Toch?
0: Ja, dat is een lekkere foute snack die wij hier in de studio hebben. Ik heb ook even een pakje boterhamworst hier naartoe gehaald. Dan kun je lekker de boterhamworst om de augurk heen rollen.
2: Ah, dat vind ik toch smerig?
0: Die heb ik deze week weer helemaal ontdekt. Dat is echt zo'n snack van vroeger bij opa en oma op de verjaardag. Waar dan zo'n schaal rondging met leverworst, kaas en een augurkje met daaromheen een pakje boterhamworst. Een super snack.
2: Nou, dat heb ik nog nooit gehad.
0: Ja, zeker wel, met een prikketje erin, met een vlaggetje eraan.
2: Ja, oké, maar met een boterhamworst erin gerold ook.
0: Dat is lekker.
2: Nou, ik weet wel, ik doe altijd augurk met kipfilet. Dat vind ik dan wel weer lekker.
0: Ja, het is de Amsterdamse variant. Ja, je wil gewoon boterhamborst. Toch? Nou goed, doe mij nog maar een augurkje.
2: Ja, ik ga voor je rollen.
0: Lekker hoor.
2: Heerlijk.
0: Zo meteen 1481, Critical Mass, Happy Generation komt eraan. Eerst Diana Ross, 1482.

0: 1480, Tayo Cruz en de fout in 1500. Heb je er nog een beetje zin in?
1: Nou, we beginnen net.
0: Is heerlijk, hè?
1: Hartstikke lekker.
0: Nieuws van 8 uur komt eraan. Daarna gaan we door met de fout in 1500. Onder andere de Jack

0: Divide hoor je ook zo meteen.
1: Zometeen meer.
2: Foute 1500.
3: Q Music is proud to be fout.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Nu bij Dirk. Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
7: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Get ready for the OG.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Kleine billetjes, grote actie. Petrec Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
12: Jij gebruikt energie op

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Poeie.
13: Alle bad- en doucheproducten en derde rand, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling-spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
16: Bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: 8 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Jan Alt Adolfsen.
19: Goedenavond. Vandaag zijn de nieuwe Europese migratieregels ingegaan, maar in Ter Apel verliep de dag onrustig. Dat zegt Vluchtelingenwerk Nederland. Vanmorgen bleek dat er een probleem was met het systeem van de IND, waardoor mensen langer moesten wachten. En daardoor werden ook mensen terug naar buiten gestuurd. Voor zover bekend is het probleem nog niet opgelost. De onduidelijkheid zorgt voor stress. Eerder op de dag was er een opstootje waarbij iemand een mes trok. Bewoners van het gebouw naast de flat in Amsterdam-West... waar afgelopen nacht een explosie was, hebben vanaf nu weer stroom. Dat meldt netbeheerder Liander. Door de knal viel ook de stroom in de flat ernaast uit. Volgens buurtbewoners maakte een groep jongens pakketten met explosieven... in een kelder onder het gebouw. Die zouden gebruikt kunnen worden voor plofkraken. Door de explosie raakten 7 mensen gewond, van wie 2 ernstig. De schade is groot. Paus Leo krijgt hulp van de Spaanse koning Felipe om thuis te komen. De paus was een paar dagen op bezoek in Spanje... maar het vliegtuig dat hem terug naar Rome zou brengen had een technisch mankement. Iedereen had de paus al uitgezwaaid... maar hij en zijn gevolg moesten het vliegtuig weer uit. Paus Leo gaat nu naar huis met een toestel dat is aangeboden door de Spaanse koning. En Max Verstappen heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden op het circuit van Barcelona. De viervoudig wereldkampioen klokte in de tweede vrije training de zesde tijd. Hij was bijna een seconde langzamer dan regerend wereldkampioen Lando Norris. Verstappen staat nu op de zevende plaats in het klassement. Het weer van Weerplaza. Vanavond en vannacht kan er nog een enkel buitje vallen. Morgen wisselvallig. De meeste regen valt in het oosten en noorden. Het gaat stevig waaien en het wordt een graad of 17.
18: Flitsmeister meldt een file op de A50, Apeldoorn richting Arnhem bij Schaarsbergen. Dat komt door een ongeval, 3 kilometer, vertraging kwartier.
20: Flitsers dan gemeld op de A1, Deventer richting Apeldoorn bij 97.8. En de A2, oppassen Maastricht richting Echt, want daar staan ze bij 236.3.
21: Q-Music is proud to be found!
22: Tom en Judith.

0: Dance. 1478 Set You Free in de Foute 1500. Vanavond om 6 uur zijn we begonnen met de Foute 1500. De lijst die we samen met jou hebben gemaakt. Dankzij jouw stemlijstje. Dus ja, enorm dank daarvoor natuurlijk.
1: Ja, en als je niet hebt gestemd, dan kan je lekker achteroverleunen en gewoon genieten.
0: Ja, tot en met volgende week zaterdag. Enkel en alleen Foute Hits bij Q Music.
1: Hey, ik heb ze erbij gepakt hoor.
0: Ja, fijn.
1: De koffers. Ze staan er weer klaar voor. Ik heb hier 4 koffers staan. Met hele leuke prijzen. Zal ik alvast even het thema doorgeven?
0: Nou, laat me eens even gokken.
1: Ga jij eens even raden met dat koffie.
0: Moeten
1: van
0: dat
1: jou?
0: Niet een paar foute prijzen zijn?
1: Absoluut.
0: Ja,
1: natuurlijk.
0: Ik had al zo'n vermoeden.
1: Zeker, er zitten hele goede, leuke, foute prijzen in deze koffers. Ik geef je zo meteen een cryptische hint. Mm-hmm. En vervolgens krijg je 5 seconden bedenktijd. Als je, of je de koffers wil openmaken of niet. Zeg je nee? In die 5 seconden dan ga je door naar de volgende koffer. En dan kan je niet meer terug. Nou, wil je
0: meespelen? Stuur dan het woordje.
1: Ja, ik denk, jij bent ook aan het werk. Jij mag ook even wat zeggen.
0: Ik ben hartstikke aan het werk.
1: Ja, precies.
0: Stuur dan het woordje.
1: Koffer. Leuk.
0: In de Q-Music app. Deze kant op. Grote kofferspel spelen we zo meteen. En nu 1477.

0: Dit is de Foute 1500 bij Q-Music. Spice Girls, Too Much. Zit je nou die koffers te slopen?
1: Nee, sorry.
0: Ik hoorde een hele harde knal en toen zei jij, hoort dit? En...
1: Ja, klopt. Ja, ik was hier een beetje aan het... op de Spice Girls was ik gewoon even lekker een beetje aan het zweven met mijn handen heen en weer. En toen toen ging die koffer in één keer tegen de tafel aan.
0: Is kapot?
1: Nee, hij doet het nog.
0: Oké, maar gelukkig maar.
1: Dan
0: houden we het in van je salaris.
1: En terecht.
0: Vier koffers. Eentje gaat er sowieso uit. Marijke, goedenavond.
2: Hallo dan.
0: Nou, je klinkt vrolijker dan wat ik net van je hoorde. kun je vrij uitspreken? Of,
2: ja. Ja, ik kan vrij uitspreken, ja.
1: Wat ga jij doen?
2: Ik ben onderweg naar een familieweekend met mijn schoonfamilie.
1: Oei. En hoeveel zin heb jij daarin?
2: Zin in.
0: Vind je niet leuk?
2: Ja, nee, tuurlijk wel. Tuurlijk, jawel. Ja hoor, heel leuk.
1: Dit is echt een moesje.
2: Nou, hè, er is wijn. Het komt helemaal goed.
1: Ja, noem het maar.
0: Je grijpt gewoon naar de flessen en dan komt het goed.
2: Dat komt helemaal goed.
1: Nou, in elk geval heb je sowieso prijs, want ik heb hier vier koffers in de studio staan.
2: Ja.
1: En ik ga jou een cryptische hint geven. Dan krijg je 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil hebben. Zeg je nee of zeg je überhaupt niks. Dan ga je door naar de volgende koffer. Je kan niet meer terug. En uiteindelijk, ja, dan kies je een koffer uit. En dan is de prijs.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: En het zijn dus foute prijzen die erin zitten. Want we zijn natuurlijk hartstikke bezig met de foute 1500. Ben je klaar voor koffer 1? Ben je klaar voor koffer 1?
2: Oh ja, ik ben klaar. Ja, zeker.
0: Oké, nou,
1: komt-ie. Komt-ie aan. Eerste cryptische hint die erbij hoort bij koffer 1 is... Deze prijs is perfect voor tijdens de foute 1500.
2: Oh nee. Nee, want ik denk dat wat daarin zit ik allemaal wel op zolder heb.
1: Oké, dat is een goeie. Ik denk al heb je er geen zin in. Maar nee, oké.
2: Ja, jawel. Ja. Maar ik denk dat ik dat allemaal heb.
1: Oké, nou ik ga hem voor je openmaken. Daar staat in een draagbare karaoke set met 2 microfoons.
2: Oh, love it.
0: Die had je nog niet.
2: Ja, die heb ik ook wel, maar daar kun je nooit genoeg voor hebben. Hè?
0: Nee, wat heb je nog meer dan op die zolder?
2: Zo. Dat is een ander gesprek.
1: Oh, nou, we zijn toch bezig met fout 500.
2: Grapje, ja, dat is ook fout.
1: Zo, ik ben echt benieuwd naar jouw zolder, Marijke.
2: Nee, is een grap.
1: Oh,
0: een grap. Ja, zeg maar, ik als man in dit gesprek moet misschien even de mond houden, maar jij mag natuurlijk...
1: Hey Marijke, wat ligt er op jouw zolder?
2: Wat ligt er op mijn zolder? Ja, zullen we naar koffer 2? Oh, wat erg dit. Kan ik nooit normaal. Koffer 2.
1: We gaan naar koffer 2. Ik wil je ook helemaal niet voor blok zetten. We gaan naar koffer 2. De hint die bij daarbij hoort is feestje bouten.
2: Feestje bouten?
0: Feestje bouten.
2: Nee, ik heb mijn hoofdkoffer koffer 3. Dus ik ga het nog nee zeggen.
1: Je gaat nog nee zeggen. Nou, dit was een hele leuke vertellen. Dit is namelijk een techno-toiletlamp.
2: Oh, leuk.
0: Feestje bouten.
1: Ja. Ja, okay. Is toch een goede hint?
0: Ja, ik snap hem.
1: Hé, als jij de hints beter kan bedenken, dan bedenk jij ze.
0: Oh, ho.
1: Ja, even rustig aan, meneertje. Oké. Marijke, we gaan door naar koffer 3. En de hint die daarbij hoort is... Ja, hier staat je naam op.
2: Ja, dat vind ik leuk.
0: Hey. Dus,
1: we hebben er één. Dus, ik ga je wel nog even zeggen wat in koffer 4 zat, wat je dus niet krijgt. Koffer 4 zat 2 personen eten bij je favoriete all-you-can-eat wereldrestaurant.
2: Oh, dat is ook leuk.
0: Ook een goede foute prijs.
1: Ja. Maar jij hebt gewonnen koffer 3 en daar zit in een foute badjas met in goud geborduurd je eigen naam achterop.
2: Oh, dat vind ik te gek.
1: Woo! Ja, dat is leuk.
2: Dat is dat vind ik heel leuk.
0: Gefeliciteerd, Marijke.
2: Dankjewel.
1: Kijk, als je met deze enthousiasme naar het familieweekend gaat, dan komt het sowieso goed.
2: Nou, heel tof.
1: Hey, gefeliciteerd Marijke.
2: Dankjewel.
1: Geniet van je weekend.
2: Ja, fijne avond nog.
0: Ja, die zolder. We zullen er nooit achter komen.
1: Ik ga zo meteen even met Marijke.
0: Het gaat de doofpot in. De zolder van Marijke blijft voor altijd een geheim.
2: Oh, wat erg.
0: Fijne avond, Marijke.
2: Doei. DJ Cena, speak of Rick Cena, dance maniacs. This is the one to remember.

Fouten 1500, Brooklyn Bounce, Club Bizarre. Op 1475. Zometeen hoor je in de lijst de eerste notering voor ABBA.

0: Q-Music en de Foute 1500.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: Bouwhout.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij vakanties.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
7: Dat zeg ik.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
11: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
11: Oranje. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: De Foute 1500.
19: Tom en Judith.
11: La Cucamacha komt eraan. Eerst ABBA, Summer Night City.
2: Q Music is proud to be found.
19: 1474.

0: grootste radiofeestweek van het jaar.
1: De Foute 1500. Q-Music.
0: Nummer
1: 1473.

0: de Foute 1500.
1: 1473, La Cucamarcha, TNN in de Foute 1500. De lijst die we samen met jou gemaakt hebben. En die hoort tot en met volgende week zaterdag.
2: Ja, dankzij je stemlijstjes. Thanks daarvoor als je die hebt ingevuld. Lisette heeft dat onder andere ook gedaan. Zij heeft gestemd op Bluff en Nielsen met Mannenharten. En ze zegt er dit over.
3: Het nummer Mannenharten van Bluff kan natuurlijk niet ontbreken op mijn lijstje. Omdat dat het nummer is van mij en mijn beste vriendin. Die zingen we altijd uit volle borst samen. Keihard mee. Ook als we niet samen zijn. Dan FaceTime of bellen we elkaar. En dan zingen we alsnog samen mee. Dus hierbij het nummer Mannenharten van Bluff en Nielsen.

0: 1471. Zo, ik was even lekker aan het meeblaren.
1: Zo, inderdaad. Jij was hier aan het rondspringen, dat is niet normaal.
0: Nou ja, daar is de foute 1500 ook voor, toch?
1: En gelijk heb je ook.
0: Hey, soms heb je van die artiesten die dan liedjes maken, die, nou, die grijp je dan als het ware direct even bij de ballen. Tenminste, ik heb dat met sommige artiesten. Ik heb dat bijvoorbeeld met Lionel Richie. Als ik een liedje hoor van Lionel Richie, dan...
1: Dan grijp je naar je ballen?
0: Ja, nee, die grijp je bij de ballen.
1: Oh, die grijp.
0: Dan komt er zo'n gevoel door me heen dat ik dan denk van... God, wat kan muziek toch ook fijn zijn? Wat kan muziek soms goed zijn? Wat kan muziek soms even lekker zijn om even weg te dromen?
1: Ja, maar ja, dat heb je natuurlijk ook helemaal bij Lionel Richie natuurlijk.
0: Zeker. Nou, bijvoorbeeld op 712, later in de foute 1500, komt deze voorbij. All Night Long.
1: Ook.
0: Nou, als je dit hoort, dan weet je toch wat ik zeg.
1: Hè? Absoluut.
0: Grijp bij je ballen.
1: Grijp je bij de ballen.
0: Maar ook op 1161 komt deze voorbij. Ja, hou maar op hoor.
1: Ja, grijp me bij de ballen.
0: Ja, grijp me bij de ballen. Lionel Richie, ongelooflijk goed. Hij komt vier keer voorbij in de foute 1500. En nu op 1470, Angel. I just want to tell you. Ja, die grijpt je bij de ballen. Ja.

0: 1468 Kung Fu Fighting. We gaan het stokje overdragen.
1: Ja, absoluut. En lekker doorluisteren.
0: Zeker weten. Zometeen de Foute 1500 met Stefan Bouwman.
2: Ja, vrienden. Goedenavond.
0: Hey, Stevie.
2: Hallo. Ik heb er weer zin in, hè? De 1500 foutste deunen ooit gemaakt. Samengesteld door jou aan de andere kant van de radio.
0: Oh, dat klinkt je wel lekker fout, vader.
2: Yes.
0: Stefan van Inkel.
2: Je hebt het al lekker allemaal warm gemaakt met z'n allen, hè?
0: Ja, zeker.
2: Eén grote sfeershow. Er liggen hier augurkjes die lekker in boterhamworstjes worden gerold.
0: Het is ongelooflijk rock'n'roll.
2: Het is helemaal kringverjaardag.
0: Ja, ja, ja.
1: Inderdaad. Ja, we zitten ook in een kringetje nu.
2: Ja. Blokjes kaas met een vlaggetje erin.
0: Ja, hoor.
2: Ja, hoor. Glitters.
0: Wil iemand nog wat cola?
2: Die geile pakjes aan allebei. Ik ben helemaal blij. Ja, en we gaan zo meteen gewoon verder met al die foute duinen.
0: Ja, laten ze even horen.
2: Bijvoorbeeld

0: En de man die altijd zijn eigen naam zingen kan, Jason Derulo.
1: Hey. Veel plezier met Stefan in de Foute 1500. Tot morgen.
2: Zometeen meer.
3: Foute 1500.
4: Q Music is proud to be fout.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier. Pas je eind.

0: juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: Oh, wat een
2: geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
8: Aldi.
11: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Ik wil als dino.
14: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
15: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
17: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
15: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
18: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
19: Boost yourself.
20: 9 uur geweest, goede avond. Q-music nieuws van nu.nl. Jan-Hart Adelsen.
21: Goedenavond. De gezinnen die zijn getroffen door het ernstige verkeersongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde krijgen hulp. Een inzamelingsactie heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie werd opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Gisteren reed een auto in op een groep van 14 kinderen en 2 begeleiders. 3 kinderen en een volwassene, de directeur van de school, kwamen om. Met het inzamelingsgeld kunnen in ieder geval de begrafenissen worden betaald. Pech voor circusliefhebbers in Schiedam. Vanaf morgen zou Circus Up zijn tenten opslaan op de Maasboulevard, maar de gemeente heeft besloten dat het niet door mag gaan. Volgens de burgemeester is tijdens inspecties gebleken dat de boel niet veilig was. Zo waren de veiligheidsplannen niet op de goede manier uitgewerkt en waren de technische installaties niet in orde. En er werd ook een andere tent gebruikt dan was aangekondigd. Goed nieuws voor Oekraïne en Moldavië. Ze willen al een tijd graag lid worden van de Europese Unie en maandag beginnen eindelijk de onderhandelingen daarover. De twee landen moeten nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Zorgen voor een goede rechtsstaat, uitbannen van corruptie en een sluitende begroting. Het duurt dan ook nog zeker 5 jaar tot Oekraïne en Moldavië ook echt toetreden tot de EU. Hoog bezoek zaterdag, dan komen de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw naar Nederland. Ze zijn door koning Willem-Alexander uitgenodigd voor een staatsbezoek. Dat duurt van woensdag tot en met vrijdag, maar de Japanners komen vast wat eerder. Het is niet bekend wat ze gaan doen. Wat al wel bekend is, is dat Willem-Alexander zondag samen met de Japanse keizer naar de WK-wedstrijd Nederland-Japan gaat kijken.
3: Leuk. Ja, wat doe je dan qua snacks, hè? Zet je dan gewoon bitterbal op tafel of ga je voor sushi? Ja.
21: Het weer van Weerplaatsen nog. Nog wat regen vanavond en vannacht. Morgen veel bewolking en soms wat regen of een bui. 'S Middags komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat een harde wind en het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in Limburg.
3: Jan, al dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Ja, geen vertragingen. Wel één controle. A1 naar Apeldoorn. Hectometerpaal 97,8.
13: Q-Music is proud to be found.
22: Stefan Bouwman.
3: 10 dagen lang kon je jouw favorieten doorgeven. Sinds 6 uur vanavond zijn we van start met de Foute 1500. Met nu, ik zei het net al, de man die zijn eigen naam als niemand anders zingen kan. Het is Jason Derulo op 14.

0: Let the beat control your body.
1: Als je er niet genoeg van had, Stefan Os.
2: Let the beat control your body. Let the beat control your body. Let the beat control your body. Hoppa, wat een feestje.
1: Lekker man.
3: De foute 1500.
1: Ja, vorig jaar stonden ze bijna niet meer in de lijst. Dit jaar 26 plekken winst Ray en Anita. Oftewel Too Unlimited en Let the beat control your body. Claudie, die geniet van de foute 1500, zie ik in de Q-Music app. Die zit heerlijk, ja dat zuurt, ze zit heerlijk te genieten. Stefanie, die zegt eindelijk de beste Guilty Pleasure Week is aangekomen. Ja, en het wordt vanaf hier natuurlijk alleen maar beter. Want ja, begrijp me niet verkeerd, hè? Elk liedje wat erin staat verdient zijn plekje. Er is op gestemd en is absoluut fout genoeg. Maar we kunnen wel stellen dat de nummer 1500 en de nummer 1... dat daar in gradatiefout wel een klein niveauverschilletje zit. Dus zoals we vroeger bij de radio altijd zeiden... de cijfertjes worden steeds kleiner en de hits worden alleen maar groter. Cindy is er ook bij.
4: Stevie met PH.
1: Hallo.
4: Goedenavond. Ja, heb je er weer zin in?
1: Meid, ik heb er altijd zin in. En we gaan door met nummer 1465. Een favorietje van Tanja, Cynthia. Een andere Cynthia. Anita, Martisa, Solange. We gaan 24-7 door met de foute 1500. Maar de leeuw, die sliep gewoon tonight.
3: 1465.

0: Lekker bezig, Nick.
1: De Foute 1500.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar.
3: Q Music is proud to be fout.
1: 1464.

0: hele stomme naam als je dat zegt. Hè. Volgens mij moet het ook echt Ingrid zijn. Er zit ook een streepje tussen. Tue voor tue. Als je de comments opzoekt bij de YouTube-video van dit liedje, dan is daar Daniel FR 2023. En die is al sinds zijn 12e op zoek geweest naar dit liedje. Hij kende de titel niet. Inmiddels is hij 33. 21 jaar heeft hij erover gedaan om het eindelijk te vinden. Een van de beste dagen van zijn leven was het. Nou, Daniel FR 2023. Mocht je toevallig luisteren, of mocht jij nu luisteren naar Q-Music en denk ik heb ook altijd al willen weten hoe dit liedje heet, maar ik weet het niet. Bij deze. In-grit. Tu et fautu. En die fautu schrijf je als het foute uur, maar dan zonder de ur erachter. F-O-U-T-U. Dit jaar een comeback in de foute 1500 op nummertje 1464.
1: 1463.
0: Lekker hoger, Hamelsen.

0: het stemlijstje van Renske ter Schiphorst. Lekker vrolijk en ondergewaardeerd OMC en How Bizarre. Nou, wat Daan echt bizar vindt, is de positie van dit liedje, de Foute 1500.
1: Oh, even over OMC en over Jackie Wilson.
0: Oh, ook nog.
1: Hoe kunnen die zo laag staan?
0: Ja.
1: Wat is dit voor cultuurbarbarisme?
0: Ja, Daan, weet je wat het is? Ze staan wel in de lijst. En zoals mij ooit geleerd is, een gegeven paard niet in de bek kijken. Tenzij je dierenarts en tandarts bent. Zo het.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting... op de Klik PVC-vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
9: Wie, ik?
8: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
9: Echt waar?
8: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
9: Dat is stoer van mij.
8: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje... met tot 300 euro korting per persoon.
9: Woehoe!
8: Op sunweb.nl.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
12: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
20: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
21: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
24: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag!
26: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
3: De Foute 1500.
4: Raast verder met zometeen Destiny's Child, Bugaboo, maar eerst Jackie Wilson.
5: Q-Music is proud to be found.
17: 1462.

0: 1500.
1: Westie stuurt een bericht met de Q-app. Hey Stefan, aan het genieten van de allerbeste radioweek. Hij heeft helemaal een foute outfit aan. Ik krijg een berichtje van Claudie die zegt... waarom heb jij jouw vrolijke foute blouse niet aan, Stefan? Nou Claudie, ik had hem net aan, jasje 1. Maar die stonk nog helemaal van een andere collega. Dus heb ik even uitgedaan. Toen deed ik een ander aan, die was eigenlijk te klein. Dat was een soort XS'je. En toen deed ik net dit dingetje aan. Nou, en ik snap wel waarom die eerste zo stonk. Want ik ging helemaal zweten in dat polyester. Maar ik zal nog eventjes hier achter de schermen... naar een ander blouseje zoeken. Ja, en dan Samantha... Nog precies 1 week en dan is het nog maar 1 nachtje slapen, Samantha.
2: Ja, klopt inderdaad.
1: Foute party, the big one in het Philips Stadion. En jij bent er gezellig bij?
2: Ja, ik ben er zeker bij inderdaad. Ik heb er zoveel zin in.
1: Nou, wat leuk. Je bent helemaal, je zegt de dagen aan het aftellen.
2: Ja, klopt inderdaad. We zijn echt, ik denk, al 2 maanden aan het aftellen. We hebben de kaartjes echt al aan het begin van de periode dat ze online stonden gekocht. En we hebben de Golden Circle tickets, dus we kunnen niet wachten.
1: Oh, wat leuk. Oh, jullie staan helemaal vooraan.
2: Ja, we staan echt vooraan inderdaad.
1: Wat tof, hé. En nou ja, ja. Er treden een hoop artiesten op. Melanie C, 3T, Samuel Welten, Chris Ross Amsterdam. Is er iemand in het bijzonder waar je naar uitkijkt?
2: Chaotic. Daar was ik gewoon echt enorm fan van. Ja, ik hoop gewoon echt dat het gewoon nog steeds hetzelfde is eigenlijk. Een beetje als wat er toen was. En dat we gewoon weer die tijd beleven. Want ja, dat is gewoon de beste tijd, toch?
1: Dat gaat helemaal goed komen. Ze zijn nu nog in de pianobar geweest. Ze hebben ook een foute cover gedaan. En ze hebben er helemaal zin in. Ze zijn ook helemaal compleet trouwens in Eindhoven. Dus je gaat een topdag hebben.
2: Nee, dat gaat helemaal goed komen. Wij zijn vanaf een uur of 1 al in Eindhoven.
1: Oh, maar helemaal wat vroeg.
2: Ja, wij gaan zorgen dat we gewoon even goed voor kunnen drinken. En dan zorgen we dat we om 5 uur bij de foute party zijn.
1: Nou Samantha, even naar me zwaaien. Hè? Want we staan ook met alle Q-DJ's natuurlijk op het podium. Dus dan wil ik ga in die Golden Circle naar je zoeken.
2: Nou, wij gaan zeker zwaaien. En dat komt helemaal goed.
1: Hoi hoi!
2: Helemaal goed. Fijne avond.
1: Lijst gaat verder met nummertje 1460. Dit jaar Robin Beck en First Time in de foute 1500 op Q-Music. 1460. First time.

0: House Classic Gypsy Woman in de Foute 1500 op 1459. Ja, dan gaan we naar een liedje wat nogal voor wat controverse zorgde over de Noordzee heen in Engeland. Lola, dat liedje werd geboycott door de radio daar in 1970. En zit er dan gescheld in, rare dingen, enge boodschappen? Nee, Coca-Cola en tegen reclame zeiden ze in die tijd nee. De Kinks die waren dus op tour in New York, zijn ze in het vliegtuig gestapt, speciaal naar Londen gevlogen om in plaats van Coca-Cola de tekst te veranderen naar Cherry Cola. Nou, dit is gewoon de live versie, dus je maakt ze niks. De Kinks en Lola en de Foute 1500 op Q.
1: Matter in a club, down and also home, while we drink champagne, the tissues start to roll. She walked up to me and she asked me to dance.

0: Blind Sway in de Foute 1500. Zometeen het nieuws van 10 uur met Jan Ad.
1: Ja, en daarin gaan we het hebben over poepbacterie. Die zit namelijk in het water in Dordrecht en omgeving. En dat betekent water dus eerst koken voordat je het kunt drinken.
0: Oh, dat is iets heel anders dan poep- en plashumor. Dat past beter bij de Foute 1500. Dat zometeen. En we gaan verder met de lijst. Anastasia, pay my juice. Yeah! En Enrique Iglesias is erbij. En hij is niet in zijn eentje. Hij heeft muzikale

0: de 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: Pas je eind

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Echte Gooise Moeders is terug.
6: Je knippert één keer met je ogen en bam, je wordt 40. Ah! Dus halen we er alles uit wat erin zit.
7: We gaan naar Portugal.
6: Ja.
7: In een camper.
6: Nee.
8: Onwijs leuk.
7: Zijn.
6: Zal het met ons nooit worden.
2: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
9: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
10: It's playtime.
9: Easy
10: Toys.
11: It's playtime.
9: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
15: Omdat je mijn favoriete papa bent.
16: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
17: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
18: Ik wil als dino.
19: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
22: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: Over 10, goedenavond, Q-Music-nieuws van nu.nl. Jannat Adolfsen.
26: Goedenavond. Zwitserland heeft aangeboden gastland te zijn voor de ondertekening van een vredesdeal tussen de VS en Iran. Bemiddelaar Pakistan maakte eerder op de dag bekend dat de twee landen het eens zijn geworden over de tekst van de overeenkomst. Het is nog niet duidelijk waar en wanneer de deal ondertekend zal worden, maar er zijn bronnen die het hebben over zondag in Genève. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kunnen voorlopig niet uit de kraan drinken. Ze moeten het water eerst minimaal 3 minuten koken. In het water is namelijk de poepbacterie gevonden. Die kan diarree, misselijkheid en braken veroorzaken. Vooral voor jonge kinderen, ouderen, mensen met een verzwakt afweersysteem en zwangere vrouwen kan een besmetting gevaarlijk zijn. Het gaat zeker 3 dagen duren voor het water weer schoon is. Het was de grootste beursgang ooit, Elon Musk's ruimtevaartbedrijf SpaceX. Een paar uur na de opening van de beurs noteerde SpaceX bijna 29% hoger. Het bedrijf bereikte een marktwaarde van meer dan $2 biljoen. En Musk zelf werd door de beursgang de eerste biljonair ter wereld. Hij bezit nu dus meer dan $1000 miljard.
0: WK 2026.
26: Op het WK voetbal speelt gastland Canada vanavond tegen Bosnië-Herzegovina. De wedstrijd is een uur geleden begonnen. PSV-speler Esmir Bayraktarević staat voor Bosnië-Herzegovina op de rechtervleugel. Canada doet voor de 3e keer mee aan het WK voetbal en voor Bosnië is het de 2e keer.
1: Loop ik altijd te zeiken dat die voetballers zoveel verdienen, maar 100.000 miljard dollar.
26: Ja, ik heb niet eens de helft.
1: Ja, ik kan.
26: Het weer van Weerplaza nog. Morgen wisselen wolken, opklaringen en een paar buien elkaar af. 'S Middags is het droog en er is ook af en toe zon. De meeste plaatsen wordt het rond de 17 graden. Zondag vaker droog.
1: Je hebt het niet, maar je verdient het wel. Jan, wanneer speelt Nederland nou?
26: Zondag voor het eerst. 10 uur, 's avonds, tegen Japan.
1: Oh ja, tuurlijk.
26: En de keizer is er ook, hè?
1: Ik wou net zeggen, gaan Wim, Lex en...
26: Die gaan samen kijken.
1: Maxima gaan gezellig kijken. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Geen vertragingen, wel controles. A1 naar Apeldoorn, 97,8. A4 naar Leiden, 11,4. En de A50 naar Apeldoorn heeft mij bepaald 205,9. Ze hebben wel de pik op Apeldoorn.
3: Q-Music is proud to be found.
8: Stefan Bouwman.
10: Yo.
8: Hey, this is Anastasia and you are listening to my friend Stefan on Q-Music.
1: Oh, wat gezellig dat je erbij bent, Anastasia. En toevallig sta je in de lijst. Favorietje van Matthijs, favoriete track van mijn vriend en misschien inmiddels ook...

0: Vrienden, another night in the fout in 1500 op 1455. En Romina, die gaat helemaal lekker. Vooral op het liedje daarvoor van Anastasia.
1: Ah, ik wil helemaal niet meer stoppen met autorijden. Ik wil gewoon nog verder. Woehoe, I love this.
0: Yahoo! Komt-ie, hè? Komt-ie, komt-ie.
1: Pay my dues.
2: De Fouten 1500.
0: Talent kan je niet uitzetten. Kimberly, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou deze vrijdagavond?
3: Ja, wel lekker eigenlijk.
0: Ja, wat fijn ben je aan het doen?
3: Ik ben Was TV aan het kijken.
0: Ja.
3: Ik heb net de vlaggetjes opgehangen voor Nederland.
0: Wat goed.
3: Dus nu lekker aan het relaxen.
0: Durf jij een voorspellingje te doen voor Nederland-Japan?
3: Nee, ik denk dat die vlaggen er echt heel kort hangen. Dus mijn vriend wou het, dus ik denk, doe het maar.
0: Oh, mooi. Ja, ik begrijp dat jij sowieso niet per se kan kiezen. Want het volgende liedje,
3: ja.
0: Ben jij uiteindelijk achtergekomen... heb jij geschreven dat jij biseksueel bent.
3: Ja, ja, dat kon ik wel vaststellen daar, ja.
0: Je hebt inmiddels een vriend, dus je hebt toch gekozen.
3: Ja, ik heb uiteindelijk wel gekozen.
0: Yes, die mannen, let's go. ja, maar hoe komt het? Want het gaat uiteindelijk om de videoclip. Maar ik moet je eerder bekennen, Kimberly. Ik kan me de videoclip niet meer voor de geest halen. Liedje van Enrique Iglesias en Sierra, Taking Back My Love. Wat was daarmee aan de hand?
3: Ja, je bent natuurlijk net, je zit op de middelbare school. Je kunt net videoclips opzoeken op de computers die daar staan en op je telefoontje. Het was een hele intense videoclip, want ze maken ruzie met elkaar en ze gooiden van alles door het huis heen. En uiteindelijk was het weer goed en gingen ze weer heel intiem en het was heel intens. Laat ik het daarop houden.
0: Het is gewoon een soort Netflix-serie, maar dan in 3 minuten.
3: Ja, ja. Echt hoor.
0: 50 Shades of Enrique is het.
3: Zo, met Sierra erbij.
0: Knappe vrouw ook, hè?
3: Ja, daar ging. Ik was verbaasd dat mijn hartje daar ook nog sneller van ging knoppen. Maar ik kreeg het heet van Enrique, maar ik kreeg het ook heet van Sierra. Ja,
0: ja, mooi. Waarom niet gewoon voor beide teams spelen als het kan? Hey, uiteindelijk, hoe heb je je vriend ontmoet?
3: Op een clipshoot.
0: Een clipshoot?
3: Ja, op een clipshoot, ja.
0: Een clipshoot? Moet je maar even.
3: Ja, het is een heel romantisch. Ja, romantisch. Noem het een romantisch verhaal. Ik vind het heel romantisch.
0: We schrappen heel die Fouten 1500. Ik moet dit verhaal weten. Het is een soort Love Actually. Een clipshoot. Een videoclip.
3: Ja, een videoclip, ja. Dat is een videoclip van een vriend van ons. Die doet rappen.
0: Ja.
3: En ik supporte zijn muziekwerk. Ik ben als Lonely Wolf ben ik daarheen gegaan.
0: Ja.
3: En mijn nu toekomstige vriend, hè. Dat is, we praten nu.
0: Ja, toen. Nu ja, snap het, ja.
3: Toen toekomstige vriend. Het eerste wat hij achter mijn rug zei. Wie is dat met die dikke kont? Ik denk, ah nee, is die er echt nog zo één? Is het dus zo één? Ja, en toen had hij dus de dag daarvoor dronken een foto van mij geliked. Ik denk, nou, dan ga ik ook, wil ik ook weten wie je bent, want hij had zijn profiel afgeschermd. Dus ik klik op volgen en ja, toen is hij in mijn DM geslijt en de rest is geschiedenis. We zijn inmiddels al 5 jaar samen.
0: Een mooi verhaal. Inderdaad, of ik het romantisch wil noemen met de dikke kont en een dronken DM, dat weet ik niet, maar...
3: Geen idee. Het heeft geholpen.
0: Hoe heet hij? Enrique of niet?
3: Nee, Mike.
0: Oh, Mike.
2: 1454.
0: Groetjes aan Mike, Kimberly, dankjewel.
3: Doei.
0: En dankzij jou in de Fouten 1500 met 11 plekken winst. Enrique Iglesias en Sierra. Dit is

0: into the groove, into de foute 1500 dit jaar op 1452.
1: Madonna.
0: Weet je wie fan is van Madonna?
2: Madonna. Ja, Elmo loves Madonna.
0: Elmo is enorm fan van Madonna. Dat bleek, nou, het maakt ook niet uit waarom ze dat uiteindelijk op hebben genomen. In ieder geval zaten wij in één keer te denken hier. We hebben iets tijdens de foute 1500 en dat heet...
3: De foute missie. De foute missie.
0: Want je kan er nog bij zijn. Volgend weekend, foute party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. 4 tickets kunnen van jou zijn als jij de foute missie weet te voltooien. Nou, Elmo, we zijn er een tijdje terug achter gekomen hier op Q. Toen ik met Kane een programma aan het maken was. Dat ik best wel wat imitaties in huis heb zelf. Elmo dus. SpongeBob. Patrick! Maar ook, oh, die heb ik nog niet gedaan op de radio. Jabba the Hutt.
4: Pizza Cooper, ja.
0: Nou ja, wat moet je ermee? Weet ik veel. Weet je. Maar in ieder geval kan ik allemaal stemmetjes nadoen. En misschien jij ook wel. Dus de foute missie is... doe in een audioberichtje met de Q-Music app... jouw favoriete personage na. Dat mag dus Jar Jar Binks zijn... SpongeBob, Jabba the Hutt... een Pokémon, ik roep maar wat... whatever. Doe je ding als jij maar een leuke imitatie instuurt... en degene waarvan wij zo meteen denken... ja, dit is wel echt... echt gewoon heel erg gezellig. Dat is denk ik ook wel belangrijk. Het is ook niet eens spot on. Het zijn gewoon gezellig. Die wint 4 tickets voor Foute Party. The big one in het Philips Stadion.
5: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
6: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
6: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert... en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan... en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Q-Music The Party. Q-Music vind je vrijdag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander. Zaterdag tijdens Bubbles Live in Assen-Delft met Menno Barreveld. Bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen. Tijdens het Rolling Flavors Food Truck Festival in Winterswijk. En in de feesttent in Beets met Lars Boelen en Edwin Noorlander. En zondag bij Mudmasters Vijfhuizen met Lars Boelen en Edwin Noorlander.
3: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
8: Q-Music. Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
13: Hey, jij daar.
14: Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
14: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
13: Prijsvrij vakanties.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk. Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
16: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Hola, collega.
18: Hey.
17: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
18: Mark?
17: En die prijzen.
18: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
17: Oeh, ja.
19: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
20: Oh. Goedemorgen allemaal.
21: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
22: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
23: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
24: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
25: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
26: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
27: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
26: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
28: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
29: De Foute 1500.
0: Jouw beste imitatie van een personage kan je ticket zijn naar de Foute Party.
30: Q-Music is proud to be found.
31: 1451.

0: Shanti en What's Love in de Foute 1500. Ja, we deden net...
1: De Foute Missie. De Foute Missie. De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Jouw kans om nog tickets te scoren. Weer wel te verstaan voor de Foute Party. The Big One. In het Philips Stadion te Eindhoven. Ja, wie treedt er niet op? Jeetje, de Q-DJ's Melanie C. De Benga Boys K3. Samen wel te Christos Amsterdam. Ja, mijn vraag was... Zou jij een imitatie willen doen van iets of iemand? Kijken of je kan raden wie Mark heeft nagedaan. Hij stuurde in de Q-Music app... Dit is mijn imitatie van een vis die denkt dat hij een schaap is. Ron.
2: Johnny Bravo. Hey mama. Yeah baby. Oeh, look at my chest, yeah.
0: Het lag niet slecht, doe de man keer. Karin.
3: Mike Wazowski.
0: Oh, wat leuk, Monsters Inc. Jordi. Ik wil spontaan oud brood gooien. Wat een mooie imitatie van Donald Duck. En aan de telefoon, Joyce. Joyce, goeie avond.
4: Goedenavond.
0: Hoe is het leem?
4: Ja, lekker genieten van de radio op dit moment.
0: Nou, en een
4: man die
0: leuk,
4: kijkt hoor. Zonder geluid tv.
0: Oh, echt? En waar kijk je naar? Voetbal? Of,
4: ja.
0: Nou. Wat staat het nu? Wat is Bosnië nog wat? Wat is het ook weer?
4: Ja, het is 1-1 nu.
0: 1-1. Nou ja, dan maakt het ook niet uit voor wie.
4: Nee.
0: Voor allebei 1-1. Ja, ja, ja. Nou, wat vind ik het een eer dat de voetbal op de tv staat, maar dat wij de oren krijgen.
4: Ja, in delen.
0: Ja. Hey Joyce, jij deed net ook een hele mooie imitatie, die klonk zo.
5: Nobody puts baby in the corner.
0: Ja, dat is wel echt goed, hè?
4: Ja, heel goed.
0: Kijk je die film dan ook altijd zonder geluid? Nee, je weet wel de tekst.
4: Ja, dat is ergens. Ik heb die film zo vaak gezien dat ik het meeste mee kan dragen.
0: Oh, wat grappig, ja. Want wie is dit?
4: Ja, Baby van Dirty Dancing.
0: Dirty
4: natuurlijk.
0: Dancing, natuurlijk. Ja, Joyce, dan heb ik dubbel goed nieuws. Laat ik beginnen met het nieuws rondom de Foute 1500. Want het liedje uit die film staat ook nog in de lijst. Op 477 ga je hem horen. I've had the time of my life.
4: Kijk.
0: Als jij die niet mee kan zingen, dan weet ik het ook niet meer.
4: Ja, dat lukt me wel hoor.
0: Nobody puts Joyce in the corner. En jij wint 4 tickets voor de Q-Music Foute Party, The Big One. Zaterdagavond 20 juni in het Philips Stadion.
4: Nou, echt vet cool.
0: Ja, toch?
4: Ja.
6: 1449.
0: Dus ik zie jou daar.
4: Ja, blijkbaar. Ik ben helemaal vreugd. Ja.
0: Waar dat acteertalent al niet goed voor kan zijn, hè? Niet normaal.
4: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: Nou, groetjes aan je man. Succes aan allebei de voetbalpartijen. En tot de 20ste.
4: Tot de 20ste.

Ace of Base en Wheel of Fortune. Super herkenbaar geluid van Ace of Base. Maar ik moet eerlijk, ik heb dit liedje volgens mij nog nooit gehoord. Maar staat wel op 1449 in de foute 1500. Jeetje. Soms ben je echt jaloers op mensen. Nou, Patricia, meid, ik ben jaloers op Patrice. Haar eerste concert ooit. Moet je horen. Michael Jackson. Koekoek. En wie was het voorprogramma? Kim Wilde. Daardoor is dit een van haar favoriete foute liedjes ever geworden. Kim Wilde en You Came stijgt dit jaar 33 plekken in de foute 1500 op Q Music. 1448.

0: Déjà vu in de Fouten 1500. Zometeen het nieuws van 11 uur met Jan Ad.
1: Ja, en president Trump, daar gaat het over. Die wordt zondag 80.
0: Ach.
1: En hoe die dat gaat vieren, dat hoor je zo.
0: Een kinderfeestje met, en dan bij de McDonald's
1: nou,
0: cheeseburgers
1: zoiets,
0: maken.
1: Zoiets, maar ietsje anders.
0: Oh, oké. Okay. Oh, dat was ook vroeger ook vet, hè. Mocht je zelf hamburgers maken. Alphabeat, hoor je zo?

0: 1500.
1: Q Music is proud to be fout.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social deal, deals die je niet mag missen.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Fijne verjaardag.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
17: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
20: Boeie.
21: Alle A barbecueworsten, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groenten en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
23: Hak je dag!
21: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
24: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
0: Kia. Movement that inspires.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Hey, hallo, 1 over 11, Q-music nieuws van nu.nl. Jannat Adolfsen.
4: Goedenavond. Hulpdiensten gaan voor alle zekerheid nog door met zoeken naar eventuele slachtoffers in een flat in Amsterdam-West, waar afgelopen nacht een zware explosie was. Het is niet bekend of er nog mensen vermist zijn. Waarschijnlijk was er explosief materiaal binnen. Buurtbewoners zeggen dat jongeren in de kelder onder de flat een soort bompakketten maakten die gebruikt kunnen worden bij plofkraken. Ruim 100 mensen voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn met 2 bussen naar hun nachtopvang in de wijk gebracht. Het zijn er bijna 40 meer dan afgelopen nacht. Vandaag gingen de nieuwe Europese migratieregels in. Er werd daarom al rekening gehouden met extra drukte bij het aanmeldcentrum. De deal tussen Iran en de VS die nu op tafel ligt gaat ook over Libanon. Dat meldt een anonieme Amerikaanse functionaris. Bij een staakt het vuren dat de twee landen in april sloten, waren ze het er niet over eens of de afspraken ook voor Libanon golden. Afgesproken is dat de sancties tegen Iran flink worden verlicht en dat bevroren tegoeden van Iran worden vrijgegeven. Iran zou in ruil daarvoor zijn verrijkt uranium overdragen. President Trump wordt zondag 80 en hij had bedacht dat het wel leuk zou zijn om ter ere daarvan een kooigevecht te organiseren in de tuin van het Witte Huis.
3: Wat?
4: Ik zweer het je. 2 inwoners van Washington waren het daar niet mee eens en stapten naar de rechter.
3: Ook nog.
4: Ze zeggen dat die plek is bedoeld voor nationale feestdagen en ceremonies en niet voor het vieren van de verjaardag van de president. Maar de rechter ging daar niet in mee en dus mag het gevecht zondag gewoon doorgaan. En dat brengt ons bij het weekendweerbericht van Weerplaza. Af en toe wat regen, morgen ook veel bewolking met soms een bui. 'S middags ook regelmatig zon. Het blijft flink doorwaaien en het wordt 16 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Zondag is het veel vaker droog en verder verandert er weinig.
3: Jan, dank je wel.
4: Alsjeblieft.
3: Die man dacht gewoon, er wordt gevoetbald in Amerika. We hebben hier het WK.
4: Wat.
3: Fuck dat. Ik ga mensen elkaar in elkaar laten slaan. MMA in mijn tuin, want ik ben jarig. Wat is dit nou weer voor koortsdroom? Jan, dankjewel.
4: Oké.
3: Flitsmuis, de verkeersinformatie bij Q-Music. Niks aan de hand op de weg, wel controles. A1 naar Apeldoorn, hectometerpaal 97,8. En de A4 naar Leiden, hectometerpaal 11,4.
10: Q-Music is proud to be found.
26: Stefan Bouwman.
3: Oké, die makers van South Park, die hebben dus gezegd, ja, wij weten eigenlijk niet meer zo goed hoe we onze cartoon moeten maken, want de realiteit is tegenwoordig veel gekker dan wat wij ooit kunnen bedenken. Nou, wat ik net hoorde in het nieuws klonk als een South Park aflevering, maar het is toch echt de B-Day Bash van Trump.
10: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
26: 1445. This is

0: Yo, sorry, ik moet helemaal. We zitten gewoon. Ik draai gewoon het verkeerde liedje. Ik draai gewoon nummer. Ik sla er eentje over. Het spijt mij.
1: 1446.
0: Ja. En wat voor een liedje ook. Jeetje, in een wereld waar we allemaal toch wel lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook wat intimiteit gebruiken.

0: Oh, Stefan, met PH, hoe durf je?
1: Oh, mais non, quel dommage. Je m'excuse, ik was per ongeluk nummer 1446 vergeten. Het kwam ook een beetje door het nieuws met Trump die in één keer achter in zijn achtertuin een gek MMA-toernooi gaat organiseren ter ere van zijn verjaardag. En dan zeggen wij in Nederland, le Pays-Bas, altijd...
2: Foutje, bedankt.
1: Bedankt, maar we gaan gewoon weer verder met de fouten 1500, vrienden.
3: 1445. This is

0: Damn, dat classic folk hoor. Ga niet voor je liegen. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, 1442 en de foute 1500. Eerste cd-singeltje dat hij ooit kocht, stuurt hij... Of daar heeft hij bij zijn motivatie gezet. Leuk, mijn allereerste singeltje ooit was van Marco Borsato. Meester om zijn bedrog. Zometeen het duet van hem en Doe. Maar eerst krijg ik ook een berichtje van Cindy in de Q-app. Kan jij niet per ongeluk de nummer 1 alvast inzetten, Stefan met BH? Nee, dat kan ik niet. Maar wat we wel al kunnen zeggen... Kijk, de top 10 is al het geheim. Traditiegetrouw bij ons bij elke lijst. Of het nou de top 500 van de 90's is... of de Q top 1500 van de fout 1500. Ik ben niet zo scherp vandaag. In ieder geval, het maakt niet uit. De top 10 is altijd geheim. En dit jaar dus ook. Maar wat we wel al hebben verklapt... is dat er een nieuwe nummer 1 is. Dat hebben wij al verklapt. Maar wie is het dan? Ik weet zeker dat iedereen denkt dat het Cheerio is. Ik moet eerlijk bekennen, ik heb ook nog niet gekeken. Dus ik weet het niet. Ik denk eerlijk gezegd ook dat het Cheerio is. Want Koekoek, dat is de hit van dit moment. De nummer 1 in de top 40. Elk feestje waar je komt, daar staat hij. Aan de andere kant, vorig jaar was de hit van het moment... toch wel Baila de Gasolina. En die kwam toen ook niet op 1. Dus ja, het is allemaal even... Ik weet niet, het is spannend. Maar Cindy, één ding kan ik je wel verklappen. Ik ga hem niet nu al laten horen. Dan moet je toch echt lekker gewoon de hele wijk blijven luisteren. En dan aankomende vrijdag, dan is de ontknoping exact over een week. En dan 6 uur 's avonds, dan weet jij wie er op 1 staat. En de dag daarna gaan we helemaal los met z'n allen... in het Philips Stadion bij de Foute Party. Nu in ieder geval in de lijst.
1: 1441.
0: Zullen we hebben Marco B, noem ik hem maar even, en Doe voorbij.

0: Marco Borsato en Doof voorbij in de Foute 1500. Zometeen niet alleen Michael Jackson. Nee hoor, alle broertjes rukken uit de hele Jackson 5 en I Want You Back.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
13: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
14: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
15: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
16: Kijk op kwf.nl/voor wie.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: zoeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Omdat je mijn favoriete papa bent.
9: 21 juni is het Vaderdag. Geef een dinercadeau, kluscadeau of een bioscoopbon met 10% korting. Even naar Primera.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: De Foute 1500. Raast verder met zometeen Dance Nation Sunshine, maar eerst Starship.
13: Q Music is proud to be found.
14: 1440.

Starship in de foute 1500. Wacht heel even hoor. De weergoden en ik moeten even een gesprekje voeren. Het zou dit weekend toch lekker weer worden weer? Of niet? We hebben afgelopen week code geel weer om onze oren gekregen. Dus ik heb nou onweer gehoord. Het leek wel alsof de wolken bij me in bed lagen, zo heftig was het. Ik heb regen voorbij zien komen. Nou, ik kon zwemmen op de parkeerplaats om in mijn Toyota Yarisje te klimmen. Ongelooflijk, maar er was mijn zonneschijn beloofd. En nou zie ik toch weer dat het eigenlijk stiekem een beetje slecht weer wordt. Alhoewel, het was vandaag wel lekker hoor. Qua temperatuur is het helemaal prima dit weekend, daar hoef je niet om te doen. Maar zorg in ieder geval wel dat je of een parapluutje in de auto hebt, een regenjasje, een tussenjasje. Met nu in de foute 1500 Dance Nation en Sunshine.

Mac Garaway in de foute 1500 op Q-Music. Tony is onderweg in de vrachtwagen met de kachel op standje snijbranden. Het is zo koud buiten, jongen. Dat je niet helemaal zwetend in die bak zit. We gaan verder met de foute hits. 1436 staat de favoriet van onder andere Manfred van Kuik, Arnoud Zonneveld, Eveline van Gorkom heeft hierop gestemd, Denise Schrijvers, Wendy Herkoff, Jenny Pitt. Het is een hartverscheurende ballad. Richard Marx en Right Here Waiting.

0: Foute 1500 met Capella en Move It Up. Dit jaar op 1434 en ze move ook up. Jeetje, 63 plekken winst. Aangeschoven inmiddels Kane Slobben, maar eerst nog even...
1: Hey Stefan, hey. Het was weer genieten vanavond.
0: Is lief.
1: Veilig thuis en een goede nacht. En wel trusten.
0: Dankjewel, staat denk ik ram een volle vanger in. Kane Slobben.
2: wat zeg jij nou?
0: Ja, weet ik veel. Moet er iets zeggen.
2: jij
0: gaat zo meteen verder met de Foute 1500.
2: Ja, we gaan gewoon door, dag en nacht.
0: Dit was You in de Q-app, dus die kan gewoon gezellig blijven luisteren.
2: Die kan gezellig blijven luisteren, want we hebben gewoon nog Adventures of TVV klaarstaan. Dirty Cash.
0: En jij gaat niet terug naar 1500, hè? Dat is pas later. Nee. Je gaat gewoon door. Later.
2: Ja, we gaan gewoon tot 2 uur 's nachts. Lekker doorgaan.
0: Maar je hebt mij ook gevraagd of ik een fragmentje klaar wilde zetten. Ja, ik weet niet precies wat de bedoeling is.
2: Nou, liever dan lief ga ik zo draaien van Tim Immers. Dat is deze versie. Banger.
0: Banger.
2: Maar is natuurlijk niet origineel.
0: Is dit niet origineel?
2: Nee, is niet origineel. Het is natuurlijk een cover van Tim Immers.
0: Wist ik niet.
2: Wist je dat niet?
0: Nee.
2: Oh, nou dan ben ik dus benieuwd. Weet jij aan de andere kant van de radio wel wie het origineel heeft van liever dan lief? Nou, dat was ik dus even benieuwd. Ik ben namelijk, zeg maar, altijd opgevoed met het origineel. Ik ken het origineel niet, want het is een stuk ouder dan ik. Maar het valt me op. Ik had niet verwacht dat jij niet had verwacht.
0: Wat grappig, ik ben een stuk prehistorischer dan jij. Dus ik zou moeten weten dan waarschijnlijk wie het origineel heeft.
2: Ik ga het toch even googlen, want ik begin nu bijna te twijfelen. Nee, dit is toch wel echt...
0: Ja, ongetwijfeld. Maar dat in de Q-app dus even een berichtje als je weet van wie het is, toch?
2: Nou, het is inderdaad... Nee, ja, precies.
0: Ja,
2: het is niet het origineel. Ja,
0: je had toch gelijk, ja. Zo meteen Kane Slobben en...
3: Zometeen meer.
4: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
9: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
5: Boost yourself.
10: De Foute 1500 wordt mede mogelijk gemaakt door Easy Toys. It's playtime.
11: It's playtime.
12: Easy Toys.
13: It's playtime.
10: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
14: Echte Gooise Moeders is terug.
15: Je knippert 1 keer met je ogen en bam, je wordt 40.
16: Dus halen we er alles uit wat erin zit.
17: We gaan naar Portugal.
18: Ja.
17: In een camper.
18: Nee.
19: Onwijs leuk.
17: Zijn.
20: Zal het met ons nooit worden.
21: Stream nu het nieuwe seizoen Echte Gooise Moeders bij Videoland.
22: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
25: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
26: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
27: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
28: Goeienacht. In het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West wordt niet meer gezocht naar mensen onder het puin. Gisteravond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Onder het puin werd niemand meer gevonden. De paar honderd mensen die gisteren hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug. Er is geen stroom in de flat. In de buurt van Dordrecht hebben mensen een NL-alert gekregen omdat het kraanwater niet veilig is. De ziekmakende darmbacterie E. coli is erin gevonden. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht moeten zeker 3 dagen hun water koken voor ze het gebruiken. Bij supermarkten in de regio zijn flessen water uitverkocht. Elon Musk heeft na de beursgang van SpaceX een liefde betuigd aan de medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou ongelooflijk van jullie," schrijft hij op X. Binnen een paar uur schoot het aandeel 30% omhoog. Dat maakt Elon Musk de eerste biljonair ter wereld met een vermogen van ruim $1000 miljard. In Canada heeft voor het eerst een punt gepakt op het WK voetbal. Het werd 1-1 tegen Bosnië-Herzegovina. Canada deed 2 keer eerder mee aan een WK, maar verloor tot nu toe alle wedstrijden. In Toronto was er ook nog een openingsceremonie met Canadese artiesten zoals Michael Bublé. Alanis Morissette zong het Canadese volkslied. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Morgen is het bewolkt met ook kans op regen. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Flitsmeister met op dit moment geen vertragingen. Wel nog een paar controles op de A1 van Deventer richting Apeldoorn. Staan ze bij 97,8. Ook opletten op de A1 van Deventer richting Hengelo bij 118,5. En de laatste staat op de A15. Rijden van Rotterdam richting de Maasvlakte. Let dan even op je snelheid bij 53,5.
5: Q Music is proud to be found.
10: James Lobbe.
2: Ja. Dag en nacht draaien we gewoon door hoor met de Foute 1500. Met op 1433 The Queen of Soul, Aretha Franklin en Respect.
5: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
10: 1433.

0: 1432.
1: Toch?
0: Ja hoor, Tim. Tim Immers, Liever dan Lief. Quizvraag, van wie is het origineel?
2: Hey Kane, het origineel van dat liedje dat je net liet horen, Liever dan Lief, volgens mij is dat van Doe Maar.
3: Ja, het origineel is natuurlijk van Doe Maar.
4: Doe Maar.
5: Dat moet Doe Maar zijn natuurlijk.
6: Dat is het origineel van Doe Maar.
0: Ja, klasse, klasse, klasse. Ik ben dan weer opgegroeid met deze versie. Dat was dan weer een nieuwe versie van Doe Maar met Gers Pardoel. Hartstikke klasse hoor.
7: De Foute 1500.
0: Je luistert naar de grootste radiofeestweek van het jaar. Dag en nacht gaan we door met de Foute 1500. Met op 431, plekje hoger dus, een re-entry. Dus een nummer dat weer terugkomt in de lijst. Daniel Bedingfield, die komt voor het eerst in 5 jaar tijd weer terug in de lijst. Met If You're Not The One. Nu ga ik heel eerlijk met je zijn. Ik wist niet dat Natasha Bedingfield ook nog een bekende broer had. Maar blijkbaar wel. Ik leer gelijk een hoop deze nacht. Natasha Bedingfield, die ken ik natuurlijk wel. Die heeft misschien wel, misschien wel de allermooiste evergreen ooit gemaakt. Unwritten. Die komen we later ook nog tegen in de lijst trouwens. Op 288. Maar haar broer Daniel, die vinden we nu dus al. Overigens ook niet gek dat ik nog niet van hem had gehoord. Want dit was een bescheiden hit in 2003. En ik ben in dat jaar geboren. Dit is If You're Not The One.
7: Nummer 1431. You're not the one.

1429 in de Foute 1500. Shocking Blue. De Foute 1500. En Venus. Elton John en Chaotic zijn onderweg. Eerst vinden we nog de allernieuwste track die we gaan tegenkomen in de lijst deze week. Komt van Shakira en Burna Boy. Die Die is natuurlijk het WK-anthem van dit jaar. Ja, en WK-anthems, het is toch een soort van subcategorie binnen de wereld van foute muziek, merk ik toch wel een beetje aan alles. We gaan er een hoop van tegenkomen de komende dagen. Knaan met Wave and Flag, hoor natuurlijk. Wow. Pitbull en J-Lo met We Are One. Die scoorden natuurlijk de WK-hit van 2014. Viva Hollandia van Wolter Kroes. Nou, die kan natuurlijk niet ontbreken. En uiteraard ook nog Shakira met Waka Waka. Die komt ook nog zeker voorbij. Ja, en ik ben er niet zeker hoor. Maar het zou misschien te maken kunnen hebben met een voetbaltoernooi dat nu ergens plaatsvindt, waardoor er zoveel op gestemd is op al die liedjes. Dus wel lekker om alvast mee in de stemming te komen voor het WK. Het is een beetje nog net niet dat je de vuvuzelen uit de kast haalt. Wat is er eigenlijk gebeurd met deze dingen? Waarom zijn er tegenwoordig nergens meer vuvuzela's? Wat een geniale uitvinding was dat. Dat je gewoon lekker kon toeteren in je woonkamer. Goed. Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1427.

0: Diana stuurt Ernesto in de Q-Music app. Ja, 1427 voor Elton John en Candle in the Wind.
1: De Foute 1500.
0: Ja, gefeliciteerd aan iedereen die het viert. Dan heb ik het even over iets heel anders, niet over Diana. Nee, ik heb het over Chaotic, die bestaat dit jaar 25 jaar. En dat vierden ze gisteren uitbundig in Tivoli-Vredenburg in Utrecht met een reunieconcert. Ze kwamen weer heel veel bij elkaar om al hun hits ten gehore te brengen. En dat hebben ze ook flink gedaan, want ik las vanochtend dat alle leden zich zo hebben laten gaan dat iedereen zich schoor heeft gezongen. Nou, dan heb je er echt een goed feestje van gemaakt. Het is trouwens niet het enige optreden waarvoor ze deze week bij elkaar zijn gekomen. Eerder deze week kwamen de mensen van Chaotic hier bij Q-Music ook al heel even samen om een foute cover te spelen. Nou, dat vind ik altijd heel leuk. Ook Marcus Schuitmaker heeft nog een foute cover gedaan. Samuel Welten deed nog Robbie Williams. Maar Chaotic heeft gekozen voor Terug in de Tijd van Yves Berendsen. En die hebben ze even in een nieuw jasje gestoken. MUZIEK

geweldig. Volledige versie hiervan die check je nu op qmusic.nl. En in de foute 1500 wordt Chaotic natuurlijk ook vertegenwoordigd. Damn, I Think I Love You, die ga je later nog tegenkomen. Maar I Surrender, die vinden we nu al op 1426 in de foute 1500 bij Q Music.

0: 1425 is voor Robin S. en Love for Love. En een plekje lager vinden we Tiziano Ferro met Perdono.
1: De Foute 1500.
0: Ik moest hard op lachen om een motivatie van, even kijken, Femi Raaphorst. Die had Perdono van Tiziano Ferro bovenaan haar stemlijst gezet. Met daarbij de motivatie. Die stem klinkt zo zwoel. Ik versta niet waar hij sorry voor zegt, maar hij is direct vergeven. Ja, Perdono, dat zal inderdaad sorry betekenen. Ze is echt mijn beste Spaans of Italiaans. Wat zal het zijn? Ik weet het echt niet eens. Ik gok Italiaans. Goed, tot zover mijn Duolingo. Je luistert naar de Foute 1500, de grootste radiofeestweek van het jaar. Straks hoor je een persoonlijk favorietje op nummer 1421. Dat is een track die eerst onder een andere titel was uitgebracht. Maar omdat zoveel mensen klaagden over die titel, hebben de artiesten het later toch nog aangepast. En toen werd het een wereldhit. Nou, over welk nummer ik het heb hoor je zo. Eerst SOAP en This Is How We Party op.
1: Nummer 1423.

Chakademos en Plyas. Tease Me op 1422 en de Foute 1500. Komen we aan bij een persoonlijk favorietje. The Black Eyed Peas met Let's Get It Started. Ja, ik heb dat album van de Black Eyed Peas echt verslonden als kind. Elefunk, vanuit de 2003, stond bij mijn ouders altijd op in de auto. En ik vond het nummer dus zelf altijd echt een ongelofelijke banger. Overigens, nou, gewoon het hele album, van top tot één. Maar ik kwam er wel als kind al vrij gauw achter dat ik wel de juiste tekst moest meezingen bij dit specifieke liedje. Anders dan kon ik in de problemen komen. Want het origineel van dit nummer, van Let's Get It Started, heette Let's Get Retarded. Wat natuurlijk eigenlijk een scheldwoord is voor mentaal gehandicapten, retarded. Dus dat leverde vanzelfsprekend de nodige controversie op. En zo kwam er na een paar weken de clean versie de wereld ingeslingerd. En dat werd dus Let's Get It Started in plaats van retarded. Nou, kleine dingetjes in de tekst werden ook nog aangepast. Zo ging de tekst van rapper Apple the App in het nummer van Bang Your Head Like Epilepsy. Dus schud je hoofd als epilepsie naar de tekst Bang Your Head Like Me, Apple the. Toch creatief gevonden. Ja, en de originele versie, die is nu

0: De Foute 1500.
1: De grootste radiofeestweek van het jaar.
2: Q Music is proud to be fout.
0: 1420.
3: I want you to want me.

0: 14, 119 in de Foute 1500. DJ Bobo en Somebody Dance With Me. 1 uur geweest. Het Kim Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goeienacht. De backup voor het aanmeldcentrum in Ter Apel zit ook vol. Meer dan 100 asielzoekers werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, omdat er in Ter Apel geen plek meer was. Maar zo'n 10 mensen konden ook daar niet terecht. Zij moeten in Zwolle slapen. In de ochtend moet iedereen weer naar Ter Apel om zich aan te melden. Er is niemand meer gevonden onder het puin in Amsterdam-Osdorp en het zoeken is gestopt. Bij een zware explosie stortte een deel van een sportschool in gisteravond. 7 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Een flat in de buurt werd ontruimd na de klap. Bewoners kunnen voorlopig nog niet terug. Er is nog geen stroom. In Nigeria zijn 17 boeren doodgeschoten door terroristen. Dat gebeurde toen ze op hun eigen akker aan het werk waren. Het zou een vergeldingsactie zijn, omdat een burgerwacht pas 13 criminelen doodschoot. Andere boeren durven niet meer aan het werk te gaan na de moorden. Daardoor dreigt een voedseltekort in Nigeria. En goed nieuws voor de voetballers van Marokko. Brazilië moet morgenavond sterspeler Neymar missen. Hij doet niet mee omdat hij nog te veel last heeft van een kuitblessure. Misschien moet hij ook de 2 andere groepswedstrijden tegen Haiti en Schotland missen. Het zou voor Neymar zijn 4e WK worden. Hij is Braziliaans topscorer aller tijden. Het weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag is er kans op regen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: To be found. James Lobbe. Ah, het heeft een logische reden en ik ga hem je zo vertellen. Maar als ik ooit uit elkaar ga met mijn vriendin, dan wordt dit mijn break-up song. Dit is Neo en So Sick.
2: De grootste radiofeestweek van het jaar. De Foute 1500.
3: 1418.

Of the radio. 1418 in de foute 1500, Neo en So Sick. Ken je dat, dat als je verliefd wordt, of dat je in een relatie raakt, dat je jezelf dan ineens gaat herkennen in allemaal teksten die je voorbij hoort komen in liedjes? Ik had dat dus heel erg toen ik dit nummer een paar jaar geleden voor het eerst hoorde. Ik ben namelijk al bijna 7 jaar samen met mijn vriendin. En een paar jaar terug hoorde ik ineens deze zin in

0: 15 juli.
1: He, want hij zingt, ik moet mijn kalender fixen die omcirkeld is op 15 juli. Want sinds ik jou niet meer heb, is er geen jubileum meer. Je raadt het, 15 juli, dat is precies mijn anniversary date met mijn vriendin, met Bente. Nou, gelukkig ben ik wel nog steeds hartstikke samen en blij met Bente. Dus ik hoef me gelukkig nog niet echt te herkennen in de tekst. Maar als het moment daar ooit komt, dan staat deze break-up song waarschijnlijk bovenaan mijn playlist.
2: De Foute 1500.
1: Straks maak je kans op tickets voor de Foute Party. The Big One, na Phil Collins.
2: Q-Music is proud to be found.
3: 1417.

0: 1416, Two Brothers on the Fourth Floor, One Day. In de Foute 1500. Ja, de grootste radiofeestweek van het jaar. En het is een feestelijke week die we gaan afsluiten met een knaller van een foute party. Volgende week zaterdag is het namelijk eindelijk tijd voor de foute party The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Mel C is erbij, The Benga Boys, K3, 3T, Samuel Welten, Chris Cross Amsterdam, Marcus Schuitmaker en ook nog heel veel anderen. En misschien jij ook wel.
1: De Foute Missie. De Foute Missie.
0: Je maakt deze hele week namelijk kans op tickets voor de foute party, The Big One, als jij zo goed mogelijk een foute missie weet te voltooien. En in dit geval heeft die foute missie alles te maken met dit nummer. Release Me van Agnes. Die hoor je zo meteen. En de missie die is eigenlijk vrij simpel. Zing het refrein, maar dan wel met een eigen tekst. Nou, neem dat dan even op met een audioberichtje en stuur deze kant op via de Q-Music app. Kan echt dus alles zijn, hè? Dus bijvoorbeeld in plaats van Release Me zing je... Please geef niet tickets aan mij. Ja, ik heb alleen wel het verwennen van een galmknopje. Dus ik kan ook galm erop zetten, waardoor het iets minder vals klinkt. Maar dat moet je straks dus echt even zelf doen. Ja, en ik kan ook galm over je audioberichtje heen gooien. Misschien dat dat ook wat helpt. Dus zing het refrein met een eigen tekst. Stuur het deze kant op. En de leukste inzending wint 4 tickets voor de foute party, The Big One. Na 1415, Nelly Furtado.

0: 1414, Charles en Eddie en Would I Lie to You?
1: De foute missie. De foute missie.
0: Ja, de foute missie. Zing het refrein van Agnes Release Me, maar dan wel met een eigen tekst. Dat is de foute missie. Dat is dus dit liedje. Ja, die ken je wel, hè? Die draai ik zo meteen dus in zijn geheel. En de vraag is dus, of de missie is dus om deze te gaan zingen in zijn. Of het refrein te zingen, maar dan met een eigen, kleine eigen invalshoek. Even kijken hoor. Wat er allemaal is ingestuurd in de Q-Music app. Ja, ik heb eentje eruit gepikt. Even kijken, dit is Niels.
2: Oké. Geef mij please die tickets. Voor het foute 1500 spektakel. Ik wil graag die tickets.
0: Ja, oké, alleen al voor
2: de
0: voor
2: big one in de Eindhoven.
0: Alleen al voor de overtuiging ga ik Niels even bellen. Zo, hoop ruizen bij Niels, jongen.
3: Hey, Kane.
0: Ik ga het nog één keer laten horen, want voor de overtuiging die je hierin hebt gestopt.
2: Oké. Geef mij please die tickets. Voor het foute 1500.
0: Ja, Niels, gefeliciteerd, man. Je hebt ze in de pocket.
3: Ja, top. Dankjewel.
0: Vier tickets voor de foute party. The Big One. In het Philips Stadion in Eindhoven. Je bent erbij?
3: Nou, super man, leuk.
0: Ik ga je zien volgende week zaterdag. En kun je nog even één keertje even die hoge noot halen?
3: Please, Kane.
0: Nou, ik hoor geen verschil hoor. Ik hoor geen verschil met Agnes.
3: Dat is gelukkig.
0: Die staat weliswaar dan wel in de foute.

0: Boys to Men, I'll Make Love to You op 1411 en de foute 1500. Daarvoor nog 1412, je zou het niet zeggen. Casey and the Sunshine Band met That's the Way, aha, aha, I Like It. Wat hebben Snolle Bollekes, Milli Vanilli en Boney M met elkaar gemeen? Als ik dan even een klein greepje doe uit drie foute artiesten uit de foute 1500. Ik ben benieuwd of je het weet. Dus wat hebben Snolle Bollekes, Milli Vanilli en Boney M met elkaar gemeen? Het antwoord vertel ik je zo nadat je Boney M hebt gehoord op 1409. En dit is nog de Guru. De Guru Josh Project op
1: nummer 1410.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: en Sunny in de Foute 1500 op 1409.
1: De Foute 1500.
0: Nou, wat hebben Snolle Bollekes, Milli Vanilli en Boney M dan met elkaar gemeen? Zeg het maar, Chaco.
2: Hi, Kane. Die artiesten hebben allemaal niet zelf gezongen.
0: Ja, het zijn allemaal zangers waarvan de mensen die je dus op het podium ziet staan en ziet zingen niet de echte zangers zijn van de liedjes. Nou, bij Milli Vanilli was dat natuurlijk één groot schandaal, hè, dat ze altijd bleken te playbacken. Bij Snolle Bollekes mogen duidelijk zijn dat Rob Kemps dus het gezicht is voor Snolle Bollekes. Maar alle zang die je hoort komt niet van Rob Kemps, maar van Jurjen Govers. En ook bij Boney M is dat het geval. Nu hoorde je net toevallig een liedje waarbij Boney M dan in dit geval alles door de vrouw werd gezongen. Door Liz Mitchell. Maar zoals je bijvoorbeeld in Daddy Cool ook, die ook later deze week nog voorbij zal komen, hoort.
3: She's crazy like a fool.
0: Nou, dan hoor je dus die mannenstem. En dan zou je dus denken, dat is die man met die afro. Dat is Bobby Farrell. Maar dat is niet Bobby. Nee, dat is, moet ik even goed zeggen, Frank Farian. Wat ook heel grappig is, want doordat je dus dit hoort,
3: she's crazy like a fool,
0: en je daar dus ook die man met die afro bij ziet, dan denk je toch, dat is een donkere man. Maar niets is minder waar. Frank Farian was gewoon een hartstikke witte man. Dus, maar toch met best wel echt zo'n hele donkere, echt zo'n goede, zware stem.
3: She's crazy like a fool.
0: Ja, vind ik dus zelf heel grappig. Boney M, Sunny hoorde je op 1409. Gaan we door met 1408. Dat is voor Roxette. Oh, het gaat alle kanten op, hè. Zometeen Welcome to Saint-Tropez. Nou, daar schieten we echt de dancehoek in. Ook nog Buster Poindexter met Hot Hot Hot. Zo'n typisch liedje waarvan je de titel niet weet, maar je herkent het liedje wel. Die hoor je zo. Nou, dus Roxette, Fading Like a Flower.

Dit is dus echt zo'n typisch liedje. Die je dus wel kent, die ook heel veel meezingt. Ik heb dit nog regelmatig in mijn hoofd zelfs. Maar waarvan je geen idee hebt hoe die eigenlijk heet. Dus schrijf vooral mee. Het is de Buster Poindexter met Hot, Hot, Hot bij Q-Music. Weliswaar op 1406 in de foute 1500. En op 1405 staat Destiny's Child Independent Women.

0: Dus we gaan weer even helemaal terug naar 1500. Mocht je het begin van deze lijst nog hebben gemist. Dat kan nu namelijk nog. Want nu zijn we nog helemaal terug bij 1500. Komende week dan zal het echt terug midden in de lijst zitten steeds. Zo begon de lijst deze week met... Friday, toepasselijk hè, op een vrijdag. Maar ook deze hoor je zo voorbij komen.
1: Party people!
0: Womp where it is! En...
2: Is this the way to Amarillo? Every night I've been hugging my pillow.
0: Ja, dat wordt genieten. Veel plezier!
3: Zometeen meer.
4: Foute 1500.
5: Q Music is proud to be fout. Het Q Music nieuws.
6: Goedenacht. Er is al ruim 120.000 euro opgehaald voor de ouders van kinderen die omkwamen bij een ongeluk in Zeeland donderdag. Een schoolklas was op schoolkamp. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De bestuurder die de groep aanreed is aangehouden. Een ouder van kinderen die op diezelfde school zitten startte de inzameling. Een groep van 10 asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen... kon ook niet terecht in de reserveopvang in De Wijk in Drenthe. Ze zijn naar Zwolle gebracht. Het was sowieso een moeilijke dag in Ter Apel. Gisteren ging een nieuwe Europese asielwet in. Door technische problemen liep de invoering veel moeilijker dan verwacht. Filmmaker Warner Bros. Mag concurrent Paramount overnemen. De Amerikaanse waakhond heeft het goedgekeurd. Er zou geen bedreiging zijn voor andere concurrenten. Acteurs in Hollywood zijn er minder blij mee. Die denken dat ze minder werk overhouden. Warner Bros. Betaalt zo'n 110 miljard dollar voor Paramount. En op het WK voetbal heeft Canada met 1-1 gelijk gespeeld tegen Bosnië en Herzegovina. Het was het eerste punt ooit voor Canada op een WK. Ze deden 2 keer eerder mee. De Canadese gelijkmaker werd gescoord door invaller Kyle Larin. Om 3 uur speelt Amerika tegen Paraguay. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely fluit die wedstrijd. Het weer van Weer Online? Vannacht is er kans op een bui. Ook overdag kan er regen vallen met veel bewolking. In de middag kan de zon zich laten zien. Het wordt 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.